0: waarbij Iran doelen in het Midden-Oosten aanvalt. In Nijmegen is afgelopen avond een man doodgeschoten. Het gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. Het gaat volgens de politie om een jonge man. De plaats waar de schoten werden al gelost, werd afgezet voor onderzoek. Een dader is nog niet aangehouden. De Oekraïense president Zelensky vervangt zijn commandant der strijdkrachten, Oleksandr Sirski. Hij raakte verwikkeld in een rel rond het ontslag van een geliefde defensieminister. Veel Oekraïners eisten daarop ook het vertrek van de legerchef. Het Franse parlement heeft ingestemd met een wet die kinderen onder de 15 verbiedt sociale media te gebruiken. Daarmee is Frankrijk het eerste land in de Europese Unie dat een dergelijk verbod invoert. Het is de bedoeling dat de wet ingaat bij de start van het nieuwe schooljaar in september. De wet verplicht sociale media platforms om de leeftijd van gebruikers te controleren en ze de toegang te ontzeggen als ze te jong zijn. Het weer. Vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen. Later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De reisadviezen voor een aantal landen in het Midden-Oosten zijn aangescherpt. Voor Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten geldt nu een oranje reisadvies. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is de situatie er verslechterd. Mensen zouden er alleen naartoe moeten reizen als dat noodzakelijk is. Het reisadvies voor Bahrein is bijgesteld naar rood. Dat betekent dat het er te gevaarlijk is om naartoe te gaan. Aanleiding voor de aanscherping is de oorlog tussen de VS en Iran, waarbij Iran doelen in het Midden-Oosten aanvalt. De man die eerder deze maand uit een vliegtuig werd gezogen, is ontslagen uit het ziekenhuis. Hij ontsnapte aan de dood toen een raam in het vliegtuig tijdens de vlucht kapot ging en hij bijna naar buiten werd gezogen. Het gebeurde op een vlucht van Ryanair van Griekenland naar Duitsland. Medepassagiers konden de man vasthouden en naar binnen trekken. Tegen de krant The Guardian zegt de man dat hij zich niet veel van het incident kan herinneren, behalve de explosie toen het raam kapot ging. Hij zegt dat zijn hoofd en nek nog steeds pijn doen. In Nijmegen is afgelopen avond een man doodgeschoten. Het gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. Het gaat volgens de politie om een jonge man. De plaats waar de schoten werden gelost werd afgezet voor onderzoek en een dader is nog niet aangehouden. De Oekraïense president Zelensky vervangt zijn commandant der strijdkrachten, Oleksandr Sirski. Hij raakte verwikkeld in een rel rond het ontslag van een geliefde defensieminister. Veel Oekraïners eisten daarop ook het vertrek van de legerchef. Het weer. Vannacht wordt het bewolkt en er kan een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Komende dag eerst bewolkt met wat regen. Later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

Van de stilte in het Van Bergen-IJzendoornpark tot en met de bedrijvigheid in de Goudse Poort. Altijd en overal. Gouwe Stad Radio, zo kleurrijk als de stad zelf.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De reisadviezen voor een aantal landen in het Midden-Oosten zijn aangescherpt. Voor Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten geldt nu een oranje reisadvies. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is de situatie er verslechterd. Mensen zouden er alleen naartoe moeten reizen als dat noodzakelijk is. Het reisadvies voor Bahrein is bijgesteld naar rood. En dat betekent dat het er te gevaarlijk is om naartoe te gaan. Aanleiding voor de aanscherping is de oorlog tussen de VS en Iran, waarbij Iran doelen in het Midden-Oosten aanvalt. In Nijmegen is afgelopen avond een man doodgeschoten. Het gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. Het gaat volgens de politie om een jonge man. Een dader is nog niet aangehouden. In India zijn ook afgelopen dag duizenden jongeren de straat opgegaan. Ze eisen het aftreden van de onderwijsminister na een examenfraude, waardoor miljoenen studenten hun examen opnieuw moesten doen. Voor veel Indiërs zijn de examens van groot belang voor hun positie in de maatschappij. De man die eerder deze maand uit een vliegtuig werd gezogen, is ontslagen uit het ziekenhuis. Hij ontsnapte aan de dood toen een raam in het vliegtuig tijdens de vlucht kapot ging en bijna naar buiten werd gezogen. Het gebeurde op een vlucht van Ryanair van Griekenland naar Duitsland. Medepassagiers konden de man vasthouden en naar binnen trekken. Tegen de krant The Guardian zegt de man dat hij zich niet veel van het incident kan herinneren, behalve de explosie toen het raam kapot ging. Hij zegt dat zijn hoofd en nek nog steeds pijn doen. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. Het is zo'n 12 tot 17 graden. Komende dag eerst bewolkt met wat regen. Later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Nijmegen is afgelopen avond een man doodgeschoten. Het gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. Het gaat volgens de politie om een jonge man. De plaats waar de schoten werden gelost werd afgezet voor onderzoek en een dader is nog niet aangehouden. In het Braziliaanse Amazonewoud is sinds 1985 nog nooit zo weinig bos afgebrand. Volgens onderzoekers ging er vorig jaar ruim 3 miljoen hectare in vlammen op. Een jaar eerder was het nog maar bijna 16 miljoen hectare. De sterke daling komt doordat het vorig jaar minder warm was. En daarnaast zegt een van de onderzoekers dat Brazilië steeds beter voorbereid is op bosbranden. Er is meer zicht op waar branden terugkeren en welke gebieden meer risico lopen. Daardoor worden er preventieve maatregelen genomen. De reisadviezen voor een aantal landen in het Midden-Oosten zijn aangescherpt. Voor Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten geldt nu een oranje reisadvies. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is de situatie er verslechterd. Mensen zouden er alleen naartoe moeten reizen als het noodzakelijk is. Het reisadvies voor Bahrein is bijgesteld naar rood. Dat betekent dat het er te gevaarlijk is om naartoe te gaan. Aanleiding voor de aanscherping is de oorlog tussen de VS en Iran, waarbij Iran doelen in het Midden-Oosten aanvalt. De man die op weg naar Duitsland uit een vliegtuig werd gezogen, moet nog wekenlang een brace om zijn nek dragen. Hij heeft inmiddels wel het ziekenhuis verlaten. Op een vlucht van Ryanair vanuit Griekenland brak het raam en kwam hij tot zijn schouders buiten het vliegtuig te hangen. Passagiers trokken hem toen weer naar binnen. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. Het blijft deze ochtend bewolkt met wat regen, maar later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10. Bij Gouwe Stad Radio. Roots en raakvlakken.

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het aantal aanslagen met explosieven is afgenomen. In de eerste helft van dit jaar waren het er 581. En dat zijn er 124 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Een groot deel van de daders is jong. Sinds vorig jaar werkt de politie samen met onder meer het ministerie van Justitie en Veiligheid en het Verbond van Verzekeraars om aanslagen met explosieven tegen te gaan. Ook wordt met de postsector gewerkt aan het tegengaan van illegale vuurwerkhandel via pakketten. Daarnaast pleit het kabinet voor strengere Europese regels rond de productie van zwaar vuurwerk. In Nijmegen is afgelopen avond een man doodgeschoten. Het gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. Het gaat volgens de politie om een jonge man. Een dader is nog niet aangehouden. De reisadviezen voor een aantal landen in het Midden-Oosten zijn aangescherpt. Voor Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten geldt nu een oranje reisadvies. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is de situatie er verslechterd. Mensen zouden er alleen naartoe moeten gaan als dat noodzakelijk is. Het reisadvies voor Bahrein is bijgesteld naar rood. Dat betekent dat het er te gevaarlijk is om naartoe te gaan. Aanleiding voor de aanscherping is de oorlog tussen de VS en Iran, waarbij Iran doelen in het Midden-Oosten aanvalt. De man die op weg naar Duitsland uit een vliegtuig werd gezogen is ontslagen uit het ziekenhuis. Op een vlucht van Ryanair vanuit Griekenland brak het raam en kwam hij tot zijn schouders buiten het vliegtuig te hangen. Passagiers trokken hem weer naar binnen. Hij zegt dat hij zich niet veel van het incident kan herinneren, maar zijn hoofd en nek doen nog steeds pijn, zegt hij. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. Het blijft deze ochtend bewolkt met wat regen, maar later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

het nooit voorbij zou gaan. Wat leefden ze eenvoudig toen, in simpele huizen tussen groen, met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg. Want ziet hoe rijk het leven is, ze zien de televisiequiz en wonen in betonnen dozen. Met flink veel glas dan kun je zien hoe of het bankstel staat bij Mien.

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

0: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Het aantal aanslagen met explosieven in Nederland is gedaald. In het eerste half jaar waren er 581 van die aanslagen. Dat zijn er 124 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Burgemeester Schouten van Rotterdam, de voorzitter van het offensief tegen explosies, is blij met de daling, maar het blijft volgens haar een probleem.
1: We zijn er nog niet. We moeten hiermee door blijven gaan. Want een explosie heeft een enorme impact op de buurt. Ook op degene die het natuurlijk betreft. En het tast echt het veiligheidsgevoel van mensen aan.
0: De aanslagen gebeuren vaak met zwaar illegaal vuurwerk. Daarom wordt er samengewerkt met bezorgdiensten om vuurwerkhandel via pakketten tegen te gaan. De politie heeft een man aangehouden voor het dodelijke schietincident in Nijmegen. Gisteravond werd bij de Vierdaagse feesten, net buiten het festivalgebied, een jonge man neergeschoten. Hij overleed later in het ziekenhuis. In Oekraïne heeft president Zelensky na dagenlange protesten legerchef Sirski ontslagen. Zelensky zegt niet waarom hij de legerleider wegstuurde, maar volgens correspondent Christian Pauwe was hij omstreden.
2: Hij stond bekend om zijn Sovjetstijl en om zijn bereidheid om mensenlevens op te offeren. En dat Zelensky hem nu vervangt met een jongere, ervaren generaal met een modernere aanpak is voor veel Oekraïners dan ook een opluchting. Ze zien het als een goede stap die genomen moet worden om de oorlog tegen Rusland te winnen.
0: Zelensky ontsloeg pas ook al de populaire defensieminister Fedorov. De man die op weg naar Duitsland bijna uit een vliegtuig werd gezogen moet nog wekenlang een brace om zijn nek dragen. Hij heeft inmiddels wel het ziekenhuis verlaten. Op een vlucht van Ryanair van Griekenland brak het raam en kwam hij tot aan zijn schouders buiten het vliegtuig te hangen. Passagiers trokken hem weer naar binnen. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. In de loop van de middag vaker zon bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Oude Stad.
5: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
6: Gouden Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij het nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouden Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.
7: In Gouda gebeurt het. Bij Gouden Stad hoor je het.
8: Gouden Stad.
9: Dit programma is eerder op Gouden Stad Radio uitgezonden.
10: Welkom bij het programma Gast uit de Streek. Met een interview gemaakt door de samenwerkende omroepen in de regio.
11: Wat een prachtig weer is het. We staan hier in de bocht van de Gouwe. Aan de kant van de Hoge Gouwe. Met een heel mooi uitzicht op bomen die nog moeten uitbotten. Maar naast mij staat Arianne Knecht.
12: Hi, goedemiddag. Hi. Hallo.
11: Wat gaan wij doen zo?
12: We gaan even dit prachtige gebouw. Want als je omdraait, dan zien we de Gouwe Kerk.
11: Ja.
12: Iconische plek midden in Gouda. En zowel van binnen als van buiten heel mooi. Dus ik laat je graag de plek zien en wellicht kan ik wat over vertellen.
11: Hoe lang ben jij al betrokken bij dit mooie pand?
12: Ik ben er al lang verliefd op. Misschien al wel 25 jaar, denk ik. Dus ik heb er ook veel georganiseerd in het verleden. Maar sinds maart 24 doe ik de exploitatie van dit mooie gebouw.
11: En hoe komt het dat jij die leuke baan hebt kunnen krijgen?
12: Ja, dat is ook gewoon een beetje...
11: Heb je hem solliciteerd?
12: Ik heb wel een plan gemaakt en daar mee naar iemand toegestapt met een leuk voorstel. En dat is het wel geworden, ja.
11: Ja, want wat is er nou aan vooraf gegaan voordat jij hier zeg maar actief werd? Het is een tijd leeg geweest. Het was eigenlijk een beetje onduidelijk wat ermee moest.
12: Ja, klopt. Nou, dat heb ik al een beetje vanaf de zijlijn gevolgd. Ook omdat ik zelf ook op de Hoge Gouwe woon. Dus ik ben ook buurman en... Ik zag het gebouw veel en ik las natuurlijk wat er allemaal gebeurde. Wat ik aangaf in het verleden, heb ik hem ook toen ik nog van Maasbach was, dus wel vaak gehuurd voor concerten. Dus ik kende het gebouw ook al wel goed van binnen. En toen ik een beetje door had van maar alle plannen die er zijn, die dreigen te mislukken is het een groot woord, maar niet gerealiseerd te kunnen worden. Heb ik eens nagedacht over wat zou wel een plan kunnen zijn. En dat heb ik eigenlijk op een, ze zeggen dan altijd op de achterkant van een bierveeltje, maar dat is het misschien wel zelfs een beetje. Geschreven en toen ben ik naar de projectontwikkelaar toegestapt. Ik zeg, joh, ik heb een goed plan voor jullie kerk. En een dag later hadden we een deal. Maar in ieder geval een samenwerking door elkaar gewoon. We kenden elkaar al wel goed. Ervoor te gaan. Vol vertrouwen. En dat doe ik nu 2 jaar. En dat is fantastisch om te doen.
11: Dus jij kan ook lopend naar je werk als ik je zo hoor?
12: Ik kan lopend naar mijn werk, ja. Zeker. Het is echt om de hoek.
11: Ja. Ja. Gisteren zag ik een bericht van jou op Facebook voorbij komen. Van wat bof ik toch dat ik hier in dit mooie gebouw mag werken.
12: Ja. Oh, dat is grappig dat je dat gezien hebt. Ja. Dat was dat ik... je vertelde net al van hoe mooi is de stad als het mooi weer is. En ik liep eigenlijk naar huis om 1:05. En ik keek achterom en dan zit het zonlicht in het dak van de kerk. Door die prachtige ramen. En dan kan ik wel kippenvel van krijgen. Gewoon hoe mooi dat is. Het natuurlijke licht hoef je niks aan te doen.
11: Nee.
12: Krijg je gewoon cadeau.
11: Ja.
12: Het is ook kunst om het te zien, denk ik. Dus dat probeer ik ook altijd wel gewoon...
11: Dat het niet vanzelfsprekend is?
12: Nee, niet vanzelfsprekend is. Ja. Dus dat heb ik inderdaad even... Denk ik, dat moet ik delen met iedereen.
11: Is gelukt.
12: Ja, toch?
11: Van bij mij.
12: Ja.
11: We staan nu voor die 2 deuren. Er zijn er 4.
12: Er zijn er zelfs 6. Ja.
11: 6 zelfs? Ja. Waar zijn die anderen dan aan de zijkant?
12: Die kant ook nog, ja.
11: Oké. Okay. Ja. Oh, dubbele deuren.
12: Ja, dubbele deuren. Ja. Ja, je hebt gelijk. Ja.
11: Ja. Mooie smeetwerk erop.
12: Ja. Ja, allemaal opgeknapt 2 jaar geleden. Voordat we zeg maar een soort open gingen naar de restauratie. Want 2 jaar geleden is wel de kerk enigszins opgeknapt. Een hele nieuwe vloer ingegaan. Met vloerverwarming. Waardoor we hem nu ook gewoon in de winter kunnen gebruiken. Want dat is natuurlijk altijd een uitdaging in zo'n pand. Wat werkzaamheden aan dak. Maar hij is vooral gewoon in... waanzinnig goede staat. Hij is natuurlijk ook nog maar 125 jaar oud.
11: Mm-hmm. Ik fietste van mijn huis over de sportlaan hierheen. En dan zie je dus de toren. Hè?
12: Ja, het is heel grappig hoe die waai ook vandaan komt. Waai ook loopt, heb ik zelf ook nog steeds. Als ik in de binnenstad woon, dat je ineens in een steegje of door een straatje weer die toren ziet.
11: En slank, hè?
12: Ja, en hoog. En,
11: hoger dan de Sint-Jan.
12: Zeker. We kijken een beetje op de protestanten neer hier vandaan. En ik denk ook echt dat dat wel de reden geweest is dat de kerk hoger is dan de Sint-Janskerk.
11: Ik heb dat ook wel eens gehoord.
12: Ja.
11: Ook omdat ze een hele tijd niet katholiek mochten zijn, hè?
12: Precies. Maar dus, toch een beetje,
11: dan zullen we toch maar gaan.
12: Ja, ja, een beetje. Het is zelfs een soort schuilkerk geweest toen het vorige gebouw hier stond. En deze is in 1902 neergezet. Veel groter dan de oude kerk die er stond, de Jozefkerk. Want zo heet die eigenlijk ook officieel nog steeds, Sint-Jozefkerk.
11: Dit? Ja. Niet de Gouden Kerk, maar de Jozefkerk?
12: Dat is het geworden in de volksmond. Maar het is eigenlijk de Jozefkerk. En de initialen van Sint-Jozef staan ook nog in het houten hek. Boven.
11: Zullen we zo even dan naar binnen gaan om dat te bekijken?
12: Ja, het is wel verleidelijk om hier te blijven staan.
11: Omdat
12: de zon
11: echt, het is fantastisch.
12: Maar zon hebben we binnen ook.
11: Ja, dus, precies. Zullen we dan naar binnen gaan en door deze mooie deuren?
12: Goed idee. Zoals het bij kerkdeuren hoort, piepen ze ook af en toe. Hè?
11: Oh, dat gaan we meteen even luisteren.
12: Nou, vooral de volgende is volgens mij.
11: Deze is gesmeerd.
12: Ja, die wel. Die loopt gesmeerd. Hey, we hebben goede vrijwilligers, hè? Deuren zijn gesmeerd inmiddels.
11: Ja, en waar komen die vrijwilligers vandaan?
12: Ja, dat verzamelt ook een beetje in de loop van de tijd. Dat hadden we met het organiseren van concerten eigenlijk altijd al. En mensen vinden het ook gewoon een voorrecht om... Die bedanken dan dat ze mogen helpen in zo'n mooi gebouw. Dus we hebben echt een heel fijn groep met vrijwilligers. Die in ieder geval bij het organiseren van de concerten ondersteunen. Ook net zo gek zijn van dit mooie gebouw en wat we hier doen. Maar ik moet ook heel eerlijk zijn. Dat is ook gelijk een beetje een oproep. We kunnen er ook nog wel een stuk of 20-30 gebruiken.
11: Ja, doen we dat.
12: Ja. Ja, want we willen het gebouw echt wel liefst elke dag gewoon open laten zijn. Dus de deur gewoon los.
11: Heb je hem nu wel even op slot gedaan?
12: Nee, hij mag wel open zijn. Wij zijn er toch. En dan kunnen toeristen ook wel een blik werpen. Want dat is natuurlijk gewoon waard. En ik weet niet hoe het met jou is, maar ik zit in het buitenland of waar dan ook altijd aan de kerkdeur.
11: Ik ook.
12: Ik wil naar binnen.
11: Ja, ik ook. Ja, nou, ik heb mijn fiets hier net neergezet. Omdat ik dacht, ja, het is wel Gouda.
12: Ja.
11: Dus ik bel je maar even. Maar hij was open.
12: Hij was open, ja. Nee, dat hoort ook eigenlijk bij een kerk. Dus dat willen we ook zeker wel. Maar goed, daar heb je wel handjes en voetjes voor nodig die dat mogelijk maken.
11: Ja. Arjan de Knecht, wat ben je nou eigenlijk van deze kerk?
12: Ik doe de exploitatie van dit gebouw. Dat betekent dat ik hem beheer en zorg voor draag. En tegelijkertijd ook commercieel zorg dat er huurinkomsten zijn. Maar dat gebruik is zeg maar heel breed. Dat is commercieel, maar ook sociaal, cultureel, religieus. Want er zijn in de Gouden Kerk ook elke zondag weer kerkdiensten sinds 1,5 jaar geleden. En daar ben ik echt heel blij mee. Dat is de reden dat dit gebouw is neergezet. Dus hoe mooi is dat? Maar ik doe mijn best om met hart en ziel gewoon dit gebouw te laten stralen in de stad. En iedereen moet eigenlijk in een jaar een reden hebben om hier naar binnen te gaan.
11: Oh, vind ik heel erg mooi.
12: Ja.
11: En je bent mijn gast uit de streek. En we gaan dus ook luisteren zo naar muziek. Als het de muziek geweest is, dan hoor ik wel graag van jou waarom je daarvoor gekozen hebt.
12: Ja, zeker.

0: was done. Through the frailty of your son.
1: Het is hier inderdaad heel erg mooi hier binnen.
2: Ja, prachtig hè? Ja. Zeker met dit cadeau, dit mooie licht op zo'n dag. En dan ben ik ook echt heel blij omdat oude kerken kunnen ook een beetje somber zijn. Mm-hmm. Dat krijg ik van zoveel mensen terug. Dat gewoon door de kleuren en de hoeveelheid ramen, het licht wat binnenvalt. Dat je hier altijd wel een soort optimistisch weer vandaan gaat.
1: Ja, en ik vind ook dat die stenen hebben zo'n mooie kleur.
2: Ja, dat pastel met dat roze en die unieke tegels die je ook ziet. Er komen heel veel mensen ook kijken naar het metselwerk. Gewoon de techniek daarvan.
1: Dat is heel mooi, hè?
2: Ja, prachtig.
1: Ja. Meneer Dessing is toch de ontwerper geweest?
2: Opa van Floortje. Floortje, die reisprogramma was. Ja. Hij heeft een aantal van dit soort iconische gebouwen gemaakt in Nederland. Ik dacht 3 of 4 kerken. En ook de stijl van Kuiper een beetje. De Vondelkerk in Amsterdam, die helaas afbrandde met oudejaars.
1: Oh, is dat van dezelfde?
2: Nou, van Kuiper. En dat was tijdsgenoot, dezelfde tijd. Ja. En toen ik dat zo zag, dacht ik wel van, dat lijkt, dat heeft een beetje dezelfde sfeer. En dan denk je ook snel, ik moet een brandwacht met oudejaarsavond bovenop gaan zetten. Want ook wij hebben alles van hout boven. Hè, dus,
1: daar kijk je dus ook wel met een beetje zenuwachtigheid
2: naar, of niet? Ja, zenuwachtig, maar wel dat je denkt, ik hoop maar dat het niet overkomt.
1: Ja,
2: nee, klopt.
1: Ja, en dat waarschijnlijk door vuurwerk, hè?
2: Ja, dus dat kan altijd gebeuren. Nou is de binnenstad van Gouda gelukkig volgens mij in de toekomst vuurwerk vrij.
1: Ja.
2: Dus laten we daar maar op hopen.
1: Ja. Dan had je buiten over dat het ook de Sint-Jozefkerk zou heten. Waar kom ik dat nou hier tegen in deze kerk?
2: In deze, als je omdraait, zie je op het, dat heette volgens mij het koor, maar waar vroeger het orgel stond. Ik noem het ook nu nog als orgelplateau. Zie je de SJ staan in het hout in het midden van Sint-Jozef.
1: Oh, kijk. En waar is dat orgel gebleven?
2: Dat schijnt naar Italië gegaan te zijn al in de tijd dat de katholieken dit gebouw verkocht aan de gemeente. En de gemeente weer aan Maasbach later.
1: Voor een gulden?
2: Ja. Maar die gulden is symbolisch. Hè, want daarna begint de verplichting om het gebouw te onderhouden.
1: Ja. En jij kent het nog uit de tijd van Maasbach, zeg jij?
2: Ja, ik
1: was
2: ben zelf
1: van... Was het heel veel anders dan nu? Want je zegt nu, dit is een hele mooie betonnen vloer en er zit vloerverwarming in.
2: Ja.
1: Ik herinner mij nog, maar misschien is het een fabel, dat hier ergens ook nog een grote zwembad moet hebben gezeten.
2: Ja, de contouren kun je nog zien. We hebben hem wel dichtgegooid. In de zin van, het zwembad zat midden op het podium. En bij Maasbach werden mensen gedoopt door onderdompeling. Dus je had dan links en rechts een trappetje waar je naar beneden liep. De klep die openging had een spiegel aan de binnenkant, waardoor iedereen die zat dat kon zien. Dat mensen het water gingen.
1: Ja.
2: Maar het was natuurlijk wel een gat midden in het podium. En we hebben ambities om dit gebouw breed te gebruiken. Dus,
1: Het zwembad is dichtgegooid.
2: Het zwembad is dichtgegooid, ja. We hebben heel lang gezocht naar mooie tegels die in dezelfde stijl en kleuren. Die liggen er nu overheen. Maar dat is inderdaad wel een van de kenmerken van Maasbach.
1: Ik wil er even heen lopen, want jij zegt dat je het nog ziet, maar ik zie het nog niet.
2: Nee, dat ga ik je laten zien.
1: Oh, ik denk dat deze vierkanten en dan, die lijn.
2: En eigenlijk als ik dus hier sta, dan heb je hier dus het trappetje zo naar beneden, het water in.
1: Ja.
2: En liep je aan de andere kant weer omhoog.
1: Oh, en dan en aan die kant een klep met een spiegel, zodat iedereen het kon zien.
2: Ja, die stond zo hier naartoe en dan kon iedereen het zien.
1: Over nagedacht.
2: En als je hier doorheen gelopen was, was je aan de andere kant gereinigd.
1: Ja. Ach. Ja. Nu zeg jij dat hier dus ook een kerk is, maar ik liep net naar binnen en voor de mensen die dit natuurlijk nog horen.
2: Ja.
1: Ik was wel verrast om te zien dat dit een ruimte is waar ook allerlei dingen te koop worden aangeboden. Maar niet voor particulieren, heb ik net gehoord. Van een collega van je.
2: Ja, dat klopt.
1: Want je gebruikt het commercieel.
2: Ja, wat ik aangaf. Toen ik nadacht over plannetjes voor de Gouden Kerk, toen dacht ik ook na voor... ik ben ook ondernemer, dus wat je hier ziet staan, dat is ons bedrijf. Dat heet Gift Stories en wij zijn agent voor een aantal woonmerken. En we zochten eigenlijk een nieuwe ruimte voor een showroom. En dat, in mijn ambitie moest dat wel wat anders zijn dan een systeemplafond op een industrieterrein.
1: Nou, dat is wel gelukt, hè?
2: Dat dacht ik ook. Dus dat was zeker onderdeel van het plan, want 6 maanden per jaar, dat zijn de eerste 6 maanden, richten wij zeg maar het schip van de kerk in als showroom-expositie. Ontvangen we winkels hier op afspraak die eigenlijk inkopen komen doen. Daarmee zorg je voor een stuk permanent gebruik van het gebouw, maar het vult ook heel mooi de ruimte. En tegelijkertijd zeg maar met dit gebruik organiseren we hier aan de voorkant gewoon allerlei events, diners. Er zijn in deze setting in combinatie ook gewoon huwelijken, uitvaarten. Maar ook zakelijke bijeenkomsten. We kunnen dat heel mooi afzetten, ook met die gordijnen die je daar ziet.
1: Ja.
2: Dus het zorgt, en dat vind ik het mooie aan het brede gebruik. Want de kerkdienst op zondagochtend, dat is goudslicht. Die jonge kerk met een beetje evangelisch karakter. Jonge mensen. Hele enthousiaste mensen. Groeit heel hard. Die zitten hier in hetzelfde decor. Met 350 mensen rondom dit podium.
1: Niet te geloven. En dan, ja. Dan zetten jullie die zeg maar die...
2: Nou, voor hun zetten we het eigenlijk niet eens af. Wel dat er even een koord wordt gespannen. Dat
1: ze niet in die winkeltjes komen.
2: Niet te veel er doorheen lopen. Maar zij vinden dat zij wisselen eigenlijk gewoon met onze decors mee. Dus dat betekent dat ze nu in deze sfeervolle omgeving zitten met kerst tussen de kerstbomen. En dat past ook een beetje bij hoe zij...
1: Je hoeft het niet te versieren of aan te passen, want het is er al.
2: Nee, het is er allemaal al. En dan heb je een goede samenwerking nodig en die hebben we. Dus dat werkt op deze manier goed. Maar klopt, tegelijkertijd is het wel de bedoeling dat binnen een paar maanden ook een winkeltje open gaat aan de voorkant. Dus waar de leukste producten die we hier hebben, leuke producten van Gouda, die bij de kerk passen, mooie wijnen die we hier schenken, dat we die hier verkopen in een soort museum gift shop. Zodat consumenten die binnenstappen of toeristen niet alleen een showroom zien, maar ook een winkel.
1: Ja, dat snap ik.
2: Ja,
1: ja, want dat zou ik zelf ook hebben.
2: Ja, ik leg best vaak uit dat dit helaas niet... Als mensen vragen, waar is de kassa? Nou, die hebben we nog niet. Alles staat er ook maar één keer. Het is echt een showroom.
1: Mm. Ja. En rechts zie ik de enorme stapel stoelen die waarschijnlijk voor die kerkdienst zijn.
2: Die zijn voor de kerkdienst, ja. Die zie je nu nog in beeld. Maar we zijn een soort ruimte aan het timmeren bouwen waar ze straks keurig achter kunnen. Want de kerk heeft alleen maar mooie kanten. Maar zoals alles zijn er ook keerzijdes. Nou, we hebben niet zoveel bijruimtes, niet zoveel zalen. Opbergruimte. En dat betekent dat we altijd moeten puzzelen van waar laten we alles? Mm. Want ik wil eigenlijk liever niet dat die stoelen natuurlijk in beeld staan. Maar, goed.
1: Nou, maar je hebt met daar is een zwart gordijn.
2: Ja,
1: dus
2: we wellicht zetten
1: dat misschien ook nog wel achter
2: ja,
1: de gordijn.
2: Zeker. Dat, ja. Maar dat is nou een van die dingen waar je dan altijd weer handjes voor nodig hebt.
1: En, daar heb je die vrijwilligers voor.
2: Ja, ja, klopt.
1: Dus als die kerkdienst begint op zondag, nou, wat dan?
2: Dat, ik moet eerlijk zeggen, dat doet eigenlijk zeg maar het team van de kerk zelf. Dus inmiddels ben ik daar ook niet meer bij. En dat is ook mooi. Dus zij zijn echt vaste gebruiker, huurder van de Gouden Kerk op zondagmorgen. En draaien eigenlijk hier gewoon zelfstandig hun bijeenkomst. Maken gebruik van alle spullen die we hebben. Van de mooie techniek, van de catering, de horeca, de koffiemachines. En dat doen we in hele goede samenwerking. Ja.
1: Ik denk dat het wel weer tijd is voor muziek. We hebben net geluisterd naar El Shaddai.
2: Ja. En dan was jij nog benieuwd waarom ik dat nummer wilde horen.
1: Ja, precies. Dat vergat ik zojuist.
2: Nou,
1: dus
2: het leuke
1: komen
2: is dat
1: we
2: komen nog even lekker terug. Nou, eigenlijk heel simpel. Michael Card is de eerste, het eerste concert wat ik georganiseerd heb in Gouda in de Gouden Kerk. Al heel lang geleden, ik denk in 2009. Zijn muziek kende ik via de Bijbelshop, via Irene van Samma. En toen ik vroeg, komt hij nou eens een keer in Nederland? Na 5 keer zei ze, joh, misschien moet je het zelf organiseren. En dat hebben we toen gedaan. Dus we zaten hier met 400 mensen uit heel Nederland. Want hij was hier nog nooit geweest. Dat is een Amerikaan met een prachtig strijkkwartet. Mooie muziek, is voor mij onvergetelijk. En El Shaddai is Michael Card zijn bekendste nummer. Wat door heel veel christelijke artiesten ook is gecoverd.
1: Dus het is zijn nummer?
2: Het is zijn nummer, ja. Hij heeft het geschreven. En
1: wat deed dat met jou toen dat concert hier was?
2: Ja, ik kan heel erg genieten van dat dan gewoon uitkomt wat je een beetje voor ogen hebt, zeg maar. Toen die eerste violen hier klonken met dat liedje, dacht ik van ja, wauw. En dan deze entourage, mooier wordt het denk ik niet. En het was het begin van heel veel concerten die we hebben georganiseerd en nog steeds organiseren. Dus ik dacht, nou, als het dan gaat over een soort markeerpunt, dan mag zijn muziek niet ontbreken.
1: Mooi. En nu gaan we weer luisteren naar muziek. Weet je wat het gaat worden?
2: Ja, dat weet ik wat het gaat worden. Iets wat iets vrolijk is, dat zijn de Holmes Brothers. Het zijn drie donkere mannen die een beetje blues maken. Die ook in Gouda geweest zijn, omdat we daar groot fan van waren. Twee zijn helaas inmiddels overleden, maar destijds hebben ze in de Agnietenkapel met een heel tof concert gehad, onvergetelijk. En de Holmes Brothers, die muziek is gewoon tijdloos, daar word je vrolijk van, maar is ook filosofisch en gaat ergens over. En een nummer wat we horen heet We Meet, We Part, We Remember, eigenlijk een beetje hoe het leven gaat en je komt mensen tegen. Het delen van dingen is heel mooi en uiteindelijk eindigt het in herinneringen. Lekker swingend, zoals zij dat heel goed kunnen. Ja, ook voor mij gewoon muziek die een beetje bij mijn leven hoort. Dus vandaar de Holmes Brothers.
1: Mooi.
2: Ja.

0: Ik zit hier naast Arjan de Knecht. We hebben net geluisterd naar de Holmes Brothers. Leuke swingende muziek.
1: Ja.
0: En nu zitten we aan de koffie. Want ondertussen heb je voor mij koffie geregeld.
1: Lekker, hè?
0: En even, we zitten in een kas.
1: Even een bakje, ja. We zitten krap bij kas, zullen we zeggen. Ja.
0: Waarom heb je hier een kas neergezet?
1: Nou, eigenlijk simpel, omdat het is een grote kerk met veel ruimte. En ik zocht een plek die ook in de winter even geschikt is om je terug te trekken. Of met iemand even bij te praten of een gesprek te voeren. En toen kwam ik op een beurs een kweekkast tegen, een tuinkast. En dacht, hey, dat is leuk om in het decor van de kerk, het is mooi zwart staal glas, waardoor je gewoon eigenlijk opgaat in het interieur als je erin zit. Maar het is wel lekker afgeschermd.
0: En je kan er overal kijken.
1: En je kan overal kijken. En je hebt de warmte van de vloerwarming die lekker blijft hangen. Dus dit is een beetje ons meeting point. Als er een bruidspaar op gesprek komt, dan voer ik het gesprek hier. Als ik even iemand privé wil bellen, doe ik dat hier. Als we met elkaar willen eten voordat het concert begint met de vrijwilligers of de artiest, zitten we
0: ook
1: hier
0: ook al
1: lekker.
0: Hier.
1: Wat gezellig. Het is soms een backstage plek voor een concert. Dan zetten we een mooi zwart gordijn voor waar artiesten die op het podium op en af gaan zich even terugtrekken.
0: En verkleden.
1: Ja, dus het is een multifunctioneel hokje geworden.
0: Heel blij, ja. En dan ook zo dicht bij dat podium, dus dat is ook wel weer slim.
1: Ja.
0: Maar je had er natuurlijk ook voor kunnen kiezen dat je het ergens aan het begin neerzet.
1: Nou,
0: maar
1: dit
0: dat had jij niet, hè?
1: Nee, lekker prominent in beeld.
0: Ja.
1: Ik hou ervan, ja.
0: En Arjan, ik heb het idee dat Gouden voor jou een heel bekend gebied is.
1: Ja.
0: Ben je er geboren en getogen?
1: Ik ben geboren en getogen.
0: Kan je wat vertellen over?
1: Ik ga er ook nooit meer weg.
0: Nee?
1: Nee, dat weet ik ook zeker. Ja. Nee, Gouden is gewoon mijn stadje. Ik ben inderdaad ik ben van 1971 en geboren in Van Middellandstraat, vlakbij de burgemeester Martsing.
0: Even goed nadenken, waar is dat?
1: Burgemeester Martsing is naast de...
0: Dat weet ik, maar de Middellandstraat.
1: Die zit achter de Julianenschool.
0: Dus oh, dat stukje. Ja,
1: dat
0: zeg maar bij de Zoutmanstraat.
1: Ja,
0: en zo,
1: klopt, bij de Zoutmanstraat. En daar ben ik geboren op het Hoekhuis. En, of in het Hoekhuis, niet op het huis gelukkig. Dus ik ken het schoolplein waar nu mijn... Ik heb twee dochters van 7 en 8. Op school zitten ken ik nog van vroeger.
0: De Julianenschool, daar heb jij zelf ook gezeten?
1: Ja, nee, ik speelde daar op het plein.
0: Oh, daar speelde je op het plein?
1: Ja, wij zijn toen ik 4 was verhuisd naar de Vosselburgkade langs het spoor. En later ben ik zelf eigenlijk al vrij snel in de binnenstad beland.
0: Maar waar zat jij dan als kind op school? Niet op de Julianenschool?
1: De Graaf Jan van Assenschool.
0: Oh, ja, dat was in het verlengde daarvan.
1: Klopt, ik kom echt uit de rechtse tak zeg maar, van de gereformeerde gezinten. Dus ik heb ook alles met religie en geloof. En ook heel veel dingen in die vorm wel weer losgelaten. Maar
0: ja?
1: Nou wel de reformatorische kant. Van, ja, ik koester mijn opvoeding echt. Maar ik ben wel blij dat ik wat ruimer en met wat meer vreugde en in het leven kan staan.
0: Ja. Ja. Ja. Nou ja, je ziet er inderdaad niet uit als iemand die heel treurig is.
1: Nee, zeker niet. Nee, zo voel ik me ook echt niet. Dus, en weet je, dus het hele christelijke geloof is wel een vast onderdeel van mijn leven altijd geweest. Ik vind die tradities ook mooi, maar wel goed om jezelf je weg daarin te kiezen. En het leuke is dat in zo'n gebouw, hier zit een katholieke achtergrond natuurlijk achter. Ik ontmoet heel veel mensen die nog steeds katholiek, diepgelovig zijn, die weer heel anders naar zo'n gebouw kijken als iets heiligs. Dit ook lastig vinden, hè, dat er een show
0: commercie is.
1: Ja, commercie. En vooral Zuid-Amerikanen vinden dat...
0: Oh ja?
1: Ja? Ja, voor hun is een gebouw heilig. Ik heb in mijn protestante traditie meer geleerd dat het gebouw niet heilig is, maar dat het pas een kerk wordt als je er samenkomt.
0: Ja.
1: En de Bijbel opendoet of met God bidt en praat. Maar natuurlijk vraagt zo'n gebouw wel om geëerbiedigd te worden. Dus ik vind ook niet echt dat niet alles hier kan. Maar juist dat samenkomen van al die verschillende mensen en meningen, dat is natuurlijk, ja, ik wil niet te zwaar onderwerp van maken, maar dat is natuurlijk vandaag de dag wel, wat je een beetje ziet, is dat zo snel tegenover elkaar in zwart-wit denken, weinig ruimte voor andere meningen. En dat heb ik vooral fijn gevonden, dat ik de juiste mensen en momenten in mijn leven had om gewoon daar ruimte aan te geven. En ook wat minder star te zijn, niet overal antwoorden op te hebben. Want dat heb ik ook namelijk niet. En ik kom wel uit een wereld waarin we overal een antwoord op hadden. Mijn ervaring is dat gewoon niet helemaal realistisch is. Maar ik heb echt een heel fijn gezin waar ik opgroeide en de jongste. Dus ik heb wat oudere broers en zussen. Altijd een beetje bezig geweest met de esthetische kant van het leven. Het gezellig maken, sfeervol, organiseren, verzorgen, hou ik van dingen regelen. Ik regelde altijd met vrienden ook de uitjes, de feestjes, de vakanties. Ik zat altijd in de schoolkrantcommissie en altijd in...
0: Welke school zat je? De Driestar?
1: De Driestar, ja. Later in Rotterdam, de HEO. Maar...
0: Oh, HEO. Ja. Oh, die commerciële achtergrond komt daar natuurlijk.
1: Ja, HEO, marketing. Was een beetje mijn achtergrond. Maar het regelen en organiseren, dat heeft altijd bij mij in bloed gezeten. Dus als er een klassenmiddag was, dan organiseerde ik hem. Ik was dan ook klassenvoorzitter en ik zat in de school. Nou, maar ik hou daar gewoon van. Maar ik ben ook heel erg van samen dingen doen. Dus... altijd wel de kracht opzoffen. In zo'n gebouw is dit, moet dat ook zeker. Dus ik hou erg van teamwork.
0: Ja, dus je moet niet iemand zijn die denkt, ik ben de enige die het goed kan.
1: Nee, ik ben wel heel kritisch. Echt. Dat weet ik van mezelf, maar dan ben ik ook naar mezelf toe. Maar ik ben ook heel royaal. En dus die mix brengt ons denk ik wel een beetje waar we nu staan. Altijd ondernemend geweest. Dus ik heb eerst bijna 25 jaar een bedrijf in kerstpakketten en relatiegeschenken gehad.
0: Daar ken ik jou eigenlijk van.
1: Ja, de knecht en leven lang.
0: De knecht en leven lang, dat heet nog wel zo, maar jij zit daar niet meer in.
1: Nee, nou, dus, maar ook wel een mooi voorbeeld. We schieten wel van de hak op de tak, maar dat is wel weer leuk. De twee jonge gasten die bij ons toen kwamen werken op hun 15e, begonnen als autowasser. Die hebben we later in laten stromen in de magazijn, logistiek. Zijn bij ons sales gaan doen, werden steeds belangrijker. En hebben later gewoon ons bedrijf overgenomen.
0: En dan heb je het over, jij bent Arjan de Knecht en de ander heette
1: Kees Leeflang. Kees Leeflang. Mijn beste maat al bijna 40 jaar volgens mij.
0: En is dit kerstpakkettenbedrijf niet in een garage begonnen?
1: Ja, op de Karamelksloot. Ja. Eigenlijk nog zelfs op de slaapkamer van Kees. met het kantoortje. En in de garage hadden we een soort showroom.
0: Hoe oud was je toen?
1: Toen was ik 27.
0: Zo.
1: Ja.
0: Dus je had wel die HEO achter de rug?
1: Ja. Nog een paar jaartjes in marketing en communicatie bij Hans Anders gewerkt in de brillen.
0: In Gouda?
1: Nee, op het hoofdkantoor, zeg maar, in Gorinchem. Dus ik deed de reclamecampagnes en de winkelstyling. Maar ik merkte al snel van in een grote organisatie werken is niks voor mij. Ik wil een beetje mijn eigen koers bepalen. En wijn was onze grote passie. Ik werkte... part-time bij Hogendoorn op de markt, kaas- en wijnwinkel. Kees ook. Vroeger achter de vismarkt en later zijn ze naar de markt
0: geweest. Ja, en heb jij daar dan kaas verkocht? Achter
1: zeker, achter de toonbank. Ah. Ja, daar ben ik een beetje begonnen is leven.
0: Maar was je dan de buurman van Gouwenstad toen?
1: Ja, dat klopt.
0: Radio?
1: Ja.
0: Want hij zat ook op de markt vroeger.
1: Ja, dat weet ik nog wel. Want met kaarsjesavond, zo heette dat toen nog, was natuurlijk altijd een groot event. En we gingen in en uit daar zo bij... de deur van de studio's.
0: Ja, waar dat een kleine pleintje was. Dat binnenplaatsje.
1: Hartstikke leuk. En wij stonden met gluwijn dan voor de deur al een beetje gezellig.
0: Ja, dat was heel gezellig, ja.
1: Gezellig te maken. Dus dat deed ik toen eigenlijk ook al. En daar is ook mijn liefde voor wijn vandaan gekomen. Bij die mensen thuis waar ik veel kwam. En wijn is wel de rode draad geweest. Ook de reden dat we ooit ons bedrijf begonnen. De Knecht Leeflang. En op de achtergrond is dat altijd een... het is ook zoiets wat mensen verbindt. Een goed glas wijn. Er wordt een goed gesprek bij. Iets lekkers te eten. En ook in de Gouden Kerk is wijn echt een belangrijk onderdeel van wat we schenken aan de bar of bij events.
0: Had jij die laatste wijnproeverij?
1: Ja, we hebben 2 jaar geleden voor het eerst het Gouds Wijnfestival hier georganiseerd. Ook een beetje omdat ik vond dat Gouda dat niet had en miste. Gewoon een leuk event met wijn. Toen dacht ik, dan moeten we het gewoon organiseren. Ik kan wachten tot iemand denkt van, dat ga ik in de Gouden Kerk doen. Maar ik heb nu de sleutel. Dus ik ben ook een beetje eventmanager in ons eigen gebouw. Dus ik heb samenwerking gezocht met lokale wijnhandelaren en een aantal restaurants. Mooi concept gemaakt in de kerk. En we verkochten gelijk 2 avonden uit, dus 2 keer 700 man.
0: 2 keer 700 man?
1: Dat was ook misschien een van de leukste dingen die ik georganiseerd heb toen op dat moment. Gelukkig hebben we het inmiddels alweer een keer gedaan. Nee, dan staat zo'n gebouw echt helemaal in haar kracht, vind ik. Dan bruist het, dan staan de deuren open, dan leeft het, dan geniet iedereen. We hebben geen harde muziek, maar iedereen is gewoon lekker aan het praten. En vooral dat ontmoeten van elkaar, het gezellig hebben. Goed eten erbij, goed glas wijn. Dat wil je eigenlijk nog meer.
0: Nee. Zo wil je nog meer. Ik wil eigenlijk weer muziek van je.
1: Nog meer muziek. Ja. En jij wil eigenlijk nu van mij weten wat ik
0: wil. Ja, dat lijkt mij een goed plan.
1: Ja. Ik wil een Nederlandstalig nummer eigenlijk laten horen. En dat heet Als een brug. En dat is van Elise Manner.
0: Oh, die ken jij wel.
1: Ja, het is eigenlijk ook niet helemaal, ik ben niet helemaal onpartijdig. Nee, Elise is mijn vrouw. En het leuke is, waarom ik er toch, want daar heb ik natuurlijk even over getwijfeld, ga ik dat nou doen? Maar naast dat ik verschrikkelijk trots op haar ben, is het ook wel weer ontzettend leuk dat wij hebben elkaar ontmoet, omdat zij vroeg of ik haar management wilde doen. Ik organiseerde concerten. Zij was een keer bij een concert geweest en zag hoe dat een beetje in elkaar zat. Goede koffie en geen plastic bekertjes, geen natte cake, maar iets lekkers. Dus de manier van organiseren sprak haar heel erg aan. En zij zocht eigenlijk iemand om haar te helpen ontwikkelen in muziek. En ik dacht, daar heb ik eigenlijk helemaal geen tijd voor. Maar ik vond haar wel leuk.
0: Je vond haar wel leuk?
1: Ik vond haar wel leuk, ja. Ja. Ik had ook net een zware tijd achter de rug. Want ik ben eerder getrouwd geweest. Mijn eerste vrouw was toen net een jaar daarvoor overleden.
0: Aan
1: borstkanker. Dat was echt een heftige periode. Maar ja, ik merkte ook alweer dat het leven hier en daar me ook alweer toelachte. Dus ik heb ja gezegd tegen de vraag van Elise, wil je mijn manager worden? En dat is natuurlijk een heel rot woord, manager. Omdat het ook altijd negatief staat. Ik zet tegenwoordig onder de mail, zet ik man en dan tussen haakjes ager van
0: ja.
1: Elise. Want ik ben vooral man. Maar dat was natuurlijk niet gelijk. Dus ik ben met haar eigenlijk in haar muziek gedoken. En ik kende haar al wel, omdat ik een keer een optreden had gezien in Gouda. Nou ja, lang verhaal kort, een jaar later waren wij getrouwd. Inmiddels hebben we twee prachtige dochters, Roos en Lotte, een geweldig gezin. Ja, dat heeft natuurlijk ook alles, weet je, in dit gebouw komt voor mij een beetje alles bij elkaar. En ook wat Elise doet, want zij staat hier natuurlijk ook gewoon heel vaak op het podium. En niet omdat ze mijn vrouw is, maar gewoon omdat het een ontzettend goede zangeres is. We doen schitterende kerstconcerten, dinnerconcerts, waar mensen dan genieten van een mooie maaltijd met prachtige kerstmuziek. En waarom ik dit nummer wilde laten horen, dit is een vertaling van Bridge Over Troubled Water van Simon & Garfunkel. Een van de liederen waar je eigenlijk niet aan moet komen. Iconisch. Prachtig. Maar dat lied heeft altijd, heeft Elise altijd heel mooi gevonden. Ze heeft altijd mee geworsteld van, waarom is daar geen Nederlandse vertaling van? Of waarom is er geen Nederlandse versie van? En nou, niet geheel toevallig is Ellie Zuiderveld van Ellie en Rickert een goede vriendin van Elise. Ze toert er momenteel ook mee door de theaters in Nederland. En Ellie heeft een gave, die kan ontzettend goed vertalingen maken van Nederlands. Of van Engels naar Nederlands. Niet letterlijk, maar de essentie behouden en dan Nederlandse woorden zoeken. En die heeft dat gewoon eens vrijblijvend gedaan met Bridge Over Troubled Water. En daar kwam als een brug uit. Ja, en ik vind het een adembenemend mooie vertaling. Daarnaast heeft Elise gewoon een gouden strot. Is het een waanzinnig arrangement.

0: Arjan de Knecht is gast uit de streek. En we zitten hier in de kas in de Gouwerkerk. En die kas, dat is een heel functioneel ding, zeker in de kou. Want de vloerverwarming die zorgt ervoor dat de kou niet, of de warmte niet heel erg opstijgt, maar hier binnen blijft. We hebben een mooi gesprek over jouw leven, maar ook over jouw passie.
1: Ja.
0: Dat deel van die kerk waarvan jij zei, hè, toen we hier net van buiten naar binnen liepen, dat is een steeds groter groeiende gemeente. Hoe is dat ooit ontstaan?
1: Het deel van de kerkdienst op zondagochtend,
0: ja,
1: doen.
0: Ja,
1: je.
0: Ja.
1: Nou, eigenlijk omdat Joost en Anita Vogelenzang wonen hier op de Hoge Gouwe ook. Zijn zeg maar de oprichters van deze kerk. Ik ken hun vanuit de Sint-Janskerk, waar ik zelf ook zeg maar lid ben. Dus daar kom ik ook gewoon veel als bezoeker. En zij hebben zich op een gegeven moment een beetje zorgen gemaakt om veel jongeren die dan toch via de achterkant ongezien een beetje verdwijnen in de kerk, omdat bepaalde tradities en vormen dan misschien niet meer helemaal aansluiten bij hun belevingswereld en waar zij naar op zoek zijn. En ik wist dat zij op zoek waren naar een mooie nieuwe plek. In eerste instantie vond ik het lastig en dacht ja,
0: nog een kerk.
1: Ja, nog een kerk. Nou, dat was even persoonlijk vlak, dacht ik ook wel van nog een kerk. En ik dacht ook van ja, ik wil hier nou geen kerkelijke gemeente in, want ik heb nu net de sleutel en de vrijheid om hier te gaan doen, zeg maar, wat ik denk dat voor zo'n gebouw nodig is. Wil ik daar elke zondag een groep mensen over de vloer, gewoon even maar praktisch gezien, die zorgen dat ik op zaterdagavond alles netjes moet achterlaten. En dat was even een proces waarin je ook een beetje ontdekt van, maar wacht even, dit is een gebouw wat ooit neergezet is als kerk. Hoe mooi als er ook gewoon weer kerkdiensten gehouden kunnen worden. Dus ik ben uiteindelijk na een eerste vraag en

0: misschien wel een voorzichtige nee, later toch weer in gesprek gegaan. En vooral gekeken naar van, nou ja, wat bindt ons? En ja, ik denk dat dat ook een beetje je verantwoordelijkheid is, zo'n gebouw als kerk een functie te geven, sociaal en religieus in de stad. Hoe mooi is dat? En zij begonnen hier op het podium waar we nu naar kijken. Want daar zitten we ook heel vaak bij kleine intieme concerten of diners.
1: Ja, alleen het podium. Dat is zo ongeveer zo'n 90 centimeter uitsteken boven de vloer, zeg maar.
0: Ja, en daar passen 150 stoelen op.
1: Ja, dat zou ik niet gezegd hebben.
0: Nee, dat hoor ik van iedereen, maar dat is wel zo.
1: En dan worden de hekjes waarschijnlijk aan de voorkant neergezet, anders kukkel je eraf.
0: Ja, een beetje. Dus moet ook arbotechnisch alles veilig. En dan zetten we de hekjes. Zo zijn we ook begonnen met Guislicht. Van we zetten de hekjes neer. We zetten boven 80 stoelen. En dat was al meer dan de 50 die zij dachten te hebben.
1: Piano of een vleugel staat er?
0: Nog niet zo heel lang, maar die hebben we inmiddels inderdaad ook aangeschaft. Maar zij starten met een mannetje 70 bovenop. En nou, blijkbaar, en dat evalueerde natuurlijk ook wel, was gewoon wat zij bieden. Dat slaat aan, dat trekt mensen, veel jonge mensen. Die het ook fijn vinden om gewoon misschien in wat minder strakke vormen. Daar helpt ons gebouw natuurlijk ook een beetje bij met wat wij hier doen. Dus inmiddels zijn ze flink gegroeid tot soms wel 300, 350 mensen. Daar ben ik ontzettend blij mee. Dus vast
1: en ga je zelf nog wel naar de Sint-Jan dan?
0: Niet zoals ik vroeger gewend was van we gaan iedere zondag naar de kerk. De coronatijd heeft bij heel veel mensen dingen veranderd. Dat is bij mij ook een beetje zo.
1: Wat is er bij jou veranderd?
0: Nou ja, in meer de zin van de vrijheid die je toen had om even na te denken over van wat voor keuzes maak ik of zo. De vanzelfsprekendheid van bepaalde dingen was gewoon even lekker weg. Het was een soort reset of zo. En dat is het voor mij ook wel geworden. En dat is een beetje nog de nasleep ervan. Ik heb als kind best wel geworsteld met het feit dat je elke zondag naar de kerk moest.
1: Twee keer waarschijnlijk.
0: Twee keer zeker. En ik denk dat de vrijheid die ik nu ervaar, door gewoon niet meer ergens te worden verwacht. Dus als je er niet bent, dat anderen ook vragen waarom was je er niet. Ook al is het liefdevol bedoeld, voelt het toch als een soort
1: controle.
0: Nu was het een soort gerechtvaardigd om er even niet te zijn met z'n allen. En ik ben eigenlijk nog niet in dat ritme weer teruggegaan. En dat voelt heel goed. Zeker ook omdat ik merk dat aan mijn geloof helemaal niks veranderd is. Daarmee wil ik echt niet de waarde van het kerk zijn of van met elkaar het geloof delen. Prachtig, geweldig. Voor mij nu even een periode niet. En Elise, mijn vrouw, staat daar eigenlijk ook zo in. Ik merk nu dat we nu jonge meiden hebben dat ik denk van hey, ik
1: zou het voorbeeld leuk geven.
0: Ja, nou ja, maar ik zou het leuk vinden als zij later zeggen nee, maar wij gingen regelmatig of af en toe naar de kerk. In plaats van, dus dat ga ik wel weer oppakken, is wel mijn ambitie.
1: En zit jij dan hier zondag ook bij deze
0: dat is nu wel de vraag van mijn dochters en eigenlijk ook wel weer grappig. Dat ze zei, pap, zullen wij zondag naar de Goudslicht gaan in de Gouder?
1: Want het heet Goudslicht.
0: Goudslicht, ja, want mijn vriendinnetje die zit er ook en die komt ook. En je mag er kleuren, hoorden we aan tafel. Dus misschien zijn mijn kinderen wel weer de reden om die gewoonte weer een beetje op te pakken.
1: Ja, je laat het wel gewoon gebeuren.
0: Ik laat het gewoon gebeuren. Nou, maar dat is zo fijn. Dat ik, weet je doet ongemerkt toch ook veel dingen in het leven die van je verwacht worden. Of waarvan je denkt dat anderen vinden dat het zo moet. En dat komt misschien ook naarmate je wat ouder wordt. Is ook heerlijk om los te laten. En daar geniet ik nu vooral van. Ik maak me niet meer zo druk om wat een ander ervan vindt. Je mag het zelf invullen. En dat is ook hoe ik probeer een beetje in deze kerk te staan. In wat hier allemaal gebeurt. En de vrijheid om als er een event is of een bijeenkomst. Of het nou zaakprivé is. Gewoon luisteren naar wat mensen graag willen. Samen kijken naar mogelijkheden, oplossingen. En dan kom je gewoon een heel eind.
1: Ja, en dan zei je trouwerijen, heb je hier wel gehad?
0: Ja, zeker veel. We hebben dit jaar, de komende voorjaar hebben we er zelfs 10 staan.
1: Worden hier de huwelijken ook bevestigd dan?
0: Ook bevestigd, ja.
1: Je kan natuurlijk niet in het stadhuis nu terecht.
0: Nee, dus klopt. Dat merken wij ook wel, dat die vraag toeneemt. Je kunt hier dus voor de wet trouwen, een huwelijksceremonie. Dan worden we trouwlocatie voor 1 dag. Want een vaste trouwlocatie kan het niet worden. Omdat het nog steeds een gebedshuis is op zondagmorgen. Maar je kunt hier trouwen, dat gebeurt dus een aantal keren. Maar er zijn ook heel veel mensen die voor de wet trouwen, daarna hier naartoe komen en dan naast de kerkdienst hun hele dag hier door ons laten verzorgen. Dus inclusief de receptie, het diner en het feest.
1: Heb je een cateringbedrijf dan?
0: Wij doen eigenlijk alles hier zelf, behalve uitgebreid koken. Dus alles op het gebied van drankjes, hapjes, de allerlekkerste bitterballen, die komen hier gewoon uit
1: de allerlekkerste eigen... bitterballen, die maak je zelf.
0: Nee, die zijn van de Bourgondiër, maar die zijn heel lekker. En dat krijgen we ook heel vaak terug. Dus nee, dat is, we zijn ook echt. Kijk, de Gouden Kerk heeft in de nieuwe vergunning ook een horecavergunning. Dus wij mogen ook gewoon overdag of elke dag open zijn om gewoon iets te schenken of te uit te serveren. We hebben zelfs een terrasvergunning voor de deur. Dus waar wij net met samen even stonden.
1: Aan de voorkant.
0: Aan de voorkant. Daar mogen ook gewoon heerlijk tafeltjes en stoeltjes staan. En
1: dat ben je dat van plan?
0: Zeker ben ik dat wel van plan. Maar weet je, alles stap voor stap. Ja. Het zit in de mogelijkheden. En natuurlijk, als het straks donderdag kaarsmarkt is. Hoe leuk is het als je dan naar de Gouden Kerk loopt. Om daar ook iets te ontdekken. Want nu komen we niet voor in de... boekjes.
1: Niet voor in de boekjes.
0: Nou, de Gouden Kerk is altijd dicht geweest. Hè? De deuren zaten altijd dicht. Dus de toerisme, toeristen kennen eigenlijk de Gouden Kerk niet. Dus dat is ook een taak voor mij. Daar moet ik voor gaan knokken. En ik zal je een leuke anekdote vertellen. Vorig jaar was er een lokale banketbakker in Gouda. Die van chocola een soort reep maakte. En dat heette de Skyline van Gouda. Die heeft hij aan de burgemeester overhandigd. Fantastisch lekkere chocola. En ik kreeg ook zo'n reep. En dan hebben we het over de skyline van Gouda. Nou, jij zei net al, als je buiten Gouda loopt of vanuit Bloemendaal of Rijvenaarsdorp, wat is de skyline van Gouda? Nou, je raadt het al. De Gouden Kerk stond er niet op.
1: Nou, is niet een echt goede.
0: Laat ik zo zeggen, elk ander iconisch gebouw en wat lullige andere torentjes stonden wel op. Maar de iconische hoogtepunt van Gouda staat gewoon niet... Die zit niet in top of mind bij mensen. Nee. Inmiddels wel wat meer.
1: Dus jij bent naar die plaatselijke bakker gegaan?
0: Ik zeg, ja, laat mij een nieuwe mal betalen, want dat moet over. En zo, dat hebben we nog niet gedaan. Maar het is natuurlijk wel, het is wel tekenend en te gek voor woorden eigenlijk. Maar ik snap het ook. Want er was hier nooit iets te doen. De deuren zaten dicht. Ja. Dat wil je ook heel graag pakken. Dus terugkomend over dat terras. Als het straks kaarsmarkt is, dan ga je natuurlijk naar de Gouden Kerk om deze architectuur te bekijken. Drink een goed kop koffie op terras. Koop gelijk wat leuks in ons winkeltje. Ik wil heel graag de torenbeklimmingen weer in ere herstellen. Want dat weten nog wel veel Goudenaars. Dat vroeger kon.
1: Ook in tijd van Maasbach?
0: Ja, tijd van Maasbach. Op Open Monumentendag mocht je naar boven. En dat is een hele leuke, spannende klim. Over het dak van de kerk boven de verlichting langs. Naar de toren en dan vier houten ladders naar het plateau buiten. Heb je echt een... waanzinnig uitzicht. Ik ben er voor het laatst nu geweest toen het gesneeuwd had. Daar heb ik hele mooie foto's van, maar dat was adembenemend. Nee, maar dat is echt ook leuk om te doen. En er moeten wat aan de toren nog een paar kleine restauratiewerkzaamheden gedaan worden, waardoor het houten hekwerk, waardoor het eigenlijk nu nog niet 100% veilig kan. Maar dat willen we wel gaan doen. Want daarmee hebben we ook gewoon een trekpleister. En wat is mooier dan vanaf het hoogste punt waar je in de stad kan komen. Uitkijken over de stad. En dan zie je ook hoe mooi Gouda ligt. Want als je je omdraait, dan kijk je het groene hart in. En de IJssel ligt eigenlijk vlakbij ons hier. En is het een en al groen wat je ziet. Zie je die lange provinciale weg richting Stolwijk.
1: Ja, maar daar zie je ook die toren.
0: Als je daar vandaan terugkomt, heb je hem permanent in beeld staan. Als een soort... ja, richting aanwijzer of een soort eikpunt. En weet je, dat is mijn taak ook een beetje die ik gewoon op een luchtige manier zie hoor. Maar wel mijn ambitie, dat is die kerk weer op de kaart zetten. Daar wil ik nog aan toevoegen, dat gaan we in november dit jaar ook doen met een toneelstuk wat geschreven wordt voor de Gouden Kerk. Over de Gouden Kerk door John de Heij. Dat ken ik al wat langer. En ik wil heel graag nog een keer een markeermoment hebben dat die kerk weer... een soort teruggegeven wordt aan de stad als een soort verbindend element. En heel veel Goudenaars weten nog dat het kruis op de Gouden Kerk brandde. Dat was iets wat Maasbach had aangebracht.
1: Rood kruis?
0: Ja, later is hij volgens mij ook een keer wit geweest, maar inderdaad rood kruis. Sommigen vinden het foei lelijk, dat mag. Historisch gezien vinden sommigen daar ook wat van. Maar ik weet als kind gewoon nog dat als het donker was en je kwam richting Gouda, zag je een dansend verlicht kruisje. En dan was je thuis en dat was de Gouden Kerk. En die staat er ook nog op, maar we krijgen hem niet aan. Er is waarschijnlijk ooit iets gebeurd met of een blikseminslag. Ik ben heel hoog geweest, maar nog niet zo hoog dat je aan het eind buitenom... dat moeten technische mensen maar gaan doen. Maar dat is eigenlijk dat toneelstuk, dat gaan we koppelen aan... eigenlijk dat het licht in de stad weer gaat branden in de Gouden Kerk. Dus de avond moet ook eindigen met een verlicht kruis... wat weer uitkijkt over de stad. Ja, en zo een beetje samengevat is dat eigenlijk wat we hier gewoon doen. Mooie aanleidingen bedenken of events organiseren. Waarmee we gewoon weer een plek hebben. En die hebben we genoeg hoor. Maar waarbij ook de Gouwekerk een plek is waar je mensen weer verbindt en ontmoet.
1: Mooi.
0: Ja.
1: Ik kijk even op mijn teller.
0: Is het alweer zover?
1: Het is zover.
0: Jongens.
1: Ja. We zijn aan het eind. Arjan de Knecht. Je woont in Gouda. Je bent er geboren en getogen. Je gaat er nooit meer weg, zei je. Maar dat begrijp ik wel heel erg goed.
0: Ja, toch?
1: Ja. Een echte binnenstad.
0: Echte binnenstad, liefhebber. Ja, en we wonen hier ook vlakbij. En we hoeven ook eigenlijk niet meer weg.
1: Nee.
0: Dus laat mij nog maar een poosje voor dit mooie gebouw zorgen. Met allerlei lieve mensen om ons heen. Dan ben ik wel gelukkig.
1: Dank je wel voor al je tijd.
0: Graag gedaan.
1: Er is vast nog een nummer waar we naar kunnen luisteren.
0: Ja, er is vast nog een nummer. En dat is ook een beetje... dat is Kerks, maar het is van Bach. Dus klassiek. Ik weet niet of klassiek past bij,
1: zeker, ja.
0: Bij Gouden Stad. Maar daar ben ik ook al mee opgegroeid. Klassieke muziek. Ik ben zelf ook altijd kerkorganist geweest.
1: Ook nog.
0: De Matthäus Passion is een meesterwerk in de klassieke muziek. Ook een inspiratiebron voor heel veel andere artiesten geweest. Maar het Erbarme Dich, een van de aria's uit de Matthäus Passion, vind ik altijd... wonderschoon. We zitten ook in de tijd, 40 dagen tijd, hè, richting Leiden en Pasen. En dan luister ik de Matthäus Passion ook heel veel. We hebben ook prachtige kruiswegstaties hier in de Gouwekerk boven staan, die het lijden van Jezus uitbeelden. En ik vind deze muziek gewoon, dat is helend. Word je nooit zat, maar zegt ook alles, denk ik, over het leven. En ik weet niet hoe het met jou is, maar als je nu de hele ellende in de wereld altijd een beetje ziet, ook in Iran en waar ook, dan denk je, dan is Erbarme Dich misschien wel het beste wat je uit kan brengen vandaag de dag af en toe. Dus het is wel een stuk van 6 minuten, maar wel heel erg mooi.
1: Ja.
0: En je mag het ook inkorten.
1: Het loopt dan naar de reclame toe. Dan weten we nooit hoe lang dat is.
0: Nee, absoluut.
1: Maar we gaan het
0: Het begin is al prachtig, dus hoe lang het duurt is goed.
1: Ja. Nogmaals, dank.
0: Graag gedaan. Leuk dat je er was.

0: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het aantal aanslagen met explosieven is flink gedaald. In de eerste helft van dit jaar waren het er 581. Dat zijn er 124 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Volgens de Rotterdamse burgemeester Schouten, ook voorzitter van het offensief tegen explosies, zijn bijna alle daders onder de 25.
1: Dus daar zit ook een groot onderdeel van onze aanpak in. Dat we zorgen dat jongeren eigenlijk niet in de verleiding komen om die explosieven te gaan plaatsen. Dat doen we door veel samen te werken met jongerenwerkers, met wijkagenten, met scholen. Om op die manier de jongeren te bereiken en te laten zien dat je bijna altijd gepakt wordt. En dat er ook consequenties aan zitten als je gepakt wordt.
0: Sinds vorig jaar werkt de politie samen met onder meer het ministerie van Justitie en Veiligheid om zulke aanslagen te stoppen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor landen in het Midden-Oosten aangescherpt. Voor Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten geldt nu code oranje. Dat betekent dat vakanties naar die landen worden afgeraden. Voor Bahrein geldt code rood. Het is te gevaarlijk om er naartoe te gaan. De politie heeft een man aangehouden voor het dodelijke schietincident in Nijmegen. Gisteravond werd in de buurt van de Vierdaagse feesten een jonge man neergeschoten. Hij overleed later in het ziekenhuis. Buurtbewoners zijn geschrokken, zeggen ze tegen Hart van Nederland.
2: Ik vind dat best eng om dat hier in de buurt te zien. Ja. Het is wel. Je verwacht het eigenlijk niet. Helemaal ook in deze week, om het dan hier zo dichtbij te hebben.
3: Ja, je schrikt er wel van. Het is natuurlijk net voor de deur. Op zich kan ik het wel handelen verder hoor. Maar het is niet een fijn idee vlak voor je deur. Nee.
0: Het is nog niet duidelijk wat de aanleiding was voor het schietincident in Nijmegen. In Oostenrijk opent vandaag een politiebureau in het geboortehuis van Adolf Hitler. De overheid kreeg het huis in handen na een jarenlange juridische strijd. Met het openen van het politiebureau hoopt Oostenrijk dat er geen aanhangers van Hitler meer naar het huis komen. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. In de loop van de middag vaker zon bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A20 naar Hoek van Holland heb je bij Nieuwekerk aan de IJssel nu 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Dit is Halve Stad.
6: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
7: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust en vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

0: Manik Sampersen met het NOS-journaal. In het Zuid-Franse departement Var woedt een grote natuurbrand. Zo'n 400 bewoners van het gebied zijn gevlucht. Meer dan 2500 hectare natuur is verwoest. Een onbekend aantal inwoners en brandweerlieden is behandeld omdat ze rook hadden ingeademd. Bij het blussen zijn helikopters, vliegtuigen en meer dan 1000 brandweermensen ingezet. Voor de 11e nacht op rij heeft de VS aanvallen uitgevoerd op Iran. Andersom heeft Iran in de regio Amerikaanse doelen aangevallen. Volgens deze defensie-expert weet het land de VS steeds preciezer te raken, onder meer door betere raketten.
1: Daarnaast zien we dat er ook nog steeds signalen zijn dat Rusland en China inlichtingen blijven leveren aan Iran over de locatie van Amerikaanse militaire doelwitten. Zoals radarsystemen, luchtverdedigingssystemen, maar ook inderdaad slaapplekken van Amerikaanse militairen. En dat zorgt ook voor een betere precisie.
0: Door de toegenomen onrust heeft Nederland de reisadviezen voor verschillende landen in het Midden-Oosten aangescherpt. De politie heeft een man van 18 uit Rotterdam aangehouden voor het dodelijke schietincident gisteravond in de buurt van de Vierdaagse Feest in Nijmegen. Zijn rol wordt nog onderzocht. Het slachtoffer was ook een 18-jarige Rotterdammer. Hij werd rond 10 uur neergeschoten en overleed later in het ziekenhuis. De Amerikaanse saxofonist Plas Johnson is overleden. Hij is vooral bekend van de titelsong van de film The Pink Panther en zijn herkenbare solo daarin.

0: Hij won hiermee 3 Grammys en werd genomineerd voor een Oscar. Johnson begeleidde ook wereldsterren als Frank Sinatra en Barbara Streisand. Hij was 94 jaar. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. In de loop van de middag droog en af en toe zon. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio rijdt het eventjes langzaam op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland. Dat is de enige file. Bij Nieuwekerk aan de IJssel ben je 5 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: better. Gouwestad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische gouden ouwe.
1: Nostalgische gouden ouwe.
0: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Reijersdam.

0: Casper Meijer met het NOS-journaal. De politie heeft een man van 18 uit Rotterdam aangehouden voor het dodelijke schietincident gisteravond in de buurt van de Vierdaagse Feesten in Nijmegen. Zijn rol wordt nog onderzocht. Het slachtoffer was ook een 18-jarige Rotterdammer. Hij werd rond 10 uur neergeschoten en overleed later in het ziekenhuis. Het groeiende aantal datacenters in Amerika zorgt daarvoor een flinke vraag naar uitzendkrachten. Dat blijkt uit de kwartaalcijfers van Randstad. De wereldwijde omzet van het uitzendbureau nam dan ook toe. Het afgelopen kwartaal maakte het bedrijf 84 miljoen euro winst. Er zijn steeds meer datacenters nodig door de opkomst van AI. Die worden in de VS gebouwd en daardoor is er daar veel vraag naar uitzendkrachten. In het Zuid-Franse departement Var woedt een grote natuurbrand. Zo'n 400 inwoners van het gebied zijn gevlucht. Meer dan 2500 hectare natuur is verwoest. Een onbekend aantal inwoners en brandweerlieden is behandeld omdat ze rook hadden ingeademd. De brand in Var begon gisteren en verspreidde zich onverwacht snel. Bij het blussen zijn meer dan 1000 brandweerlieden ingezet. Ze krijgen hulp van blusvliegtuigen en helikopters. Vorig jaar zijn ruim 5800 voorwerpen van beschermde plant- en diersoorten ingeleverd. Dat is veel meer dan een jaar eerder. Toen waren het er zo'n 1100. De cijfers komen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Die weet niet precies waarom het aantal ingeleverde spullen is toegenomen. Het grootste deel van de ingeleverde voorwerpen bestaat uit olifant en ivoor. Verder ging het onder meer om een neushoornschedel met een schotwond en een olifantenpoot. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. In de loop van de middag droogt het op en breekt de zon weer door. Het wordt 18 tot 22 graden. Morgen bewolking, maar ook af en toe wat zon. Het blijft wel droog en het wordt dan maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB.

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.

0: Casper Meijer met het NOS-journaal. In het Zuid-Franse departement Var woedt een grote natuurbrand. Zo'n 400 bewoners van het gebied zijn gevlucht. Meer dan 2500 hectare aan natuur is verwoest. Een onbekend aantal inwoners en brandweerlieden is behandeld omdat ze rook hadden ingeademd. De brand in de Var begon gisteren en verspreidde zich onverwacht snel. Volgens de Franse brandweer is het vuur inmiddels wel onder controle. Het groeiende aantal datacenters in Amerika zorgt daar voor een flinke vraag naar uitzendkrachten. Dat blijkt uit de kwartaalcijfers van Randstad. De wereldwijde omzet van het uitzendbureau nam dan ook toe. Het afgelopen kwartaal maakte het bedrijf 84 miljoen euro winst. Er zijn steeds meer datacenters nodig door de opkomst van AI. En die centers worden in de VS gebouwd en daardoor is de vraag daar naar uitzendkrachten groot. Het duurt nog zeker een half jaar voordat de vernielde roltrap op het hoofdstation van Groningen is gerepareerd. Tijdens Koningsnacht duwde onbekende een hoogwerker de roltrap af. Die raakte zo zwaar beschadigd dat die niet meer kan worden gebruikt. Spoorbeheerder ProRail dacht aanvankelijk dat de roltrap binnen een paar weken kon worden gemaakt. Maar er moet een nieuwe aandrijving worden gefabriceerd en die heeft een lange levertijd. Het herstellen van de schade kost zeker een kwart miljoen euro. En omdat er geen camerabeelden zijn, verwacht ProRail de kosten niet te kunnen verhalen op de daders. Vandaag worden in Noorwegen de aanslagen van 15 jaar geleden herdacht. De extreemrechtse terrorist Anders Breivik liet een bom afgaan in Oslo en doodde daarna tientallen mensen op een zomerkamp voor jongeren. Zondag werd in de hoofdstad al een monument onthuld ter nagedachtenis aan de slachtoffers. Het weer, het is een grijze dag met soms een beetje regen. Het is 18 tot 21 graden bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen breekt de zon weer af en toe door en het wordt dan 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio rijdt het langzaam op de A4 Amsterdam-Den Haag. Tussen Hoogmade en Leidschendam heb je 10 minuten extra nodig. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Weekend Gouda. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 op Gouwerstad Radio. Het programma dat u informeert over initiatieven in en rondom onze mooie stad Gouda. Dit programma wordt herhaald. Kijk voor de tijden op onze website. En is ook op elk gewenst tijdstip terug te beluisteren via onder andere de website van Gouwerstad.
1: Where you going, baby? No, you can't take the car. Take the kid. Take all these bills on the table over here. We've been together too long for you to walk.

0: Casper Meijer met het NOS-journaal. Op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn twee trams tegen elkaar gebotst. Een van de trams is daarbij ontspoord. Meerdere mensen zijn gewond geraakt, meldt de regionale omroep Rijnmond. Zeker twee van hen moesten naar het ziekenhuis. Hoe ze eraan toe zijn, is niet bekend. Op beelden is te zien dat een van de trams hard komt aanrijden en botst op de andere tram die stilstaat. Ook twee auto's zijn beschadigd bij het ongeluk. De Erasmusbrug is afgesloten voor verkeer. Er zitten drie mensen vast voor de diefstal van een lading telefoons vlakbij Schiphol. De Marseillaise denkt dat een criminele organisatie achter de diefstal zit. Een van de verdachten werkt bij een transportbedrijf op Schiphol. Mogelijk speelde hij informatie door. De gestolen telefoons waren samen zo'n 5 miljoen euro waard. Oekraïne heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op distributiecentra van de grootste online winkel van Rusland. Volgens het bedrijf waren magazijnen in het zuiden van Rusland het doelwit. Zijn er 8 mensen gewond geraakt. De Oekraïnse president Zelensky ziet het bedrijf als legitiem doelwit, omdat er militaire goederen liggen opgeslagen, zoals onderdelen van drones. Voor het eerst heeft een Chinees marineschip op zee met scherpe munitie geoefend in Japanse wateren. De oefening was in de buurt van een afgelegen eilandje in de Stille Oceaan. De spanning tussen Japan en China loopt hierdoor op. In de buurt van het Chinese schip was ook een Russisch oorlogsschip. Volgens experts werken China en Rusland nauwer samen. Een paar dagen geleden werden er ook al Chinese gevechtsvliegtuigen en een Russisch fregat gespot bij andere Japanse eilanden. Tokio heeft een klacht ingediend bij Peking. De Chinezen zeggen zich aan het internationaal recht te hebben gehouden. Het weer. Het is weer een grijze dag met soms een beetje regen. Het wordt 18 tot 21 graden bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen breekt de zon weer af en toe door. Het wordt dan 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad.
5: Je eigen omroep in de buurt.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur. Shake.

0: Casper Meijer met het NOS Journaal. Op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn twee trams tegen elkaar gebotst. Een van de trams is daarbij ontspoord. 15 mensen raakten gewond. Een van hen kwam bekneld te zitten en raakte zwaar gewond, meldt de veiligheidsregio. 5 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Op beelden is te zien dat een tram hard komt aanrijden en botst op de andere tram die stilstaat. Ook zijn 2 auto's beschadigd bij het ongeluk. De Erasmusbrug is afgesloten voor verkeer. De oorlog met Iran heeft de VS al bijna 33 miljard euro gekost, zegt defensieminister Hegseth. Of dat bedrag klopt is niet duidelijk. Ook is niet bekend hoe het ministerie dat bedrag heeft berekend. Hegseth noemde het bedrag in een hoorzitting van de Amerikaanse Senaat. Daar verdedigde hij een verzoek van president Trump om 79 miljard extra vrij te maken voor defensie. Het grootste deel van het geld is bedoeld voor de oorlog tegen Iran. Afgelopen nacht werden opnieuw over en weer aanvallen uitgevoerd. De reparatie van de vernielde roltrap op het hoofdstation van Groningen gaat een stuk langer duren dan verwacht. Tijdens Koningsnacht raakte de roltrap zwaar beschadigd nadat onbekende vandalen er een hoogwerker vanaf duwden. Er moest een nieuwe aandrijving voor de roltrap worden besteld, maar die heeft een levertijd van een half jaar. Het herstel kost een kwart miljoen euro. Het afgelopen jaar zijn veel meer voorwerpen van beschermde dier- en plantensoorten ingeleverd. Hoe dat komt is niet duidelijk. Het ging om 5800 voorwerpen, meer dan 5 keer zoveel als het jaar ervoor. Onder meer ivoren sieraden en krokodillenleer kunnen anoniem worden ingeleverd. Voor het bezit ervan is een vergunning nodig. Het weer, het is een grijze dag met soms een beetje regen. Het is 18 tot 21 graden bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen breekt de zon weer af en toe door. Het wordt dan 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Casper Meijer met het NOS Journaal. Op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn twee trams tegen elkaar gebotst. Een van de trams is daarbij ontspoord. 15 mensen raakten gewond. 7 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een van hen kwam bekneld te zitten en raakte zwaar gewond, meldt de veiligheidsregio. Op beelden is te zien dat een tram hard komt aanrijden en botst op de andere tram die stilstaat. Hoe dit kon gebeuren is nog niet bekend. De Erasmusbrug in Rotterdam is voorlopig afgesloten voor verkeer. Voor de bouw van huurwoningen zijn grote investeringen nodig, zegt de Nederlandse Bank. Die vindt dat het voor investeerders aantrekkelijker moet worden gemaakt om huurwoningen te bouwen. Want door strenge regels is dat nu niet interessant. Ook moet er volgens DNB duidelijker beleid komen dat niet de hele tijd verandert. Als het kabinet niets doet, wordt volgens de bank het doel van 16.000 nieuwe huurwoningen per jaar niet gehaald. Eerder zei de vastgoedsector al dat er te weinig geld gaat naar nieuwe huurwoningen. Een seniorenflat in Alphen aan de Rijn is deels ontruimd vanwege een brand. In het gebouw wonen honderden ouderen. Hoeveel van hen geëvacueerd zijn is niet duidelijk, meldt Omroep West. Over de brand is verder op dit moment nog weinig bekend. De oorlog met Iran heeft de VS al bijna 33 miljard euro gekost, zegt defensieminister Hegseth. Of dat bedrag klopt is niet duidelijk. Ook is niet bekend hoe het ministerie dat bedrag heeft berekend. Hegseth noemde het bedrag in een hoorzitting van de Amerikaanse Senaat. Daar verdedigde hij een verzoek van president Trump om 79 miljard dollar extra vrij te maken voor defensie. Het grootste deel van het geld is bedoeld voor de oorlog met Iran. Afgelopen nacht werden opnieuw over en weer aanvallen uitgevoerd. Het weer, het is een grijze dag met soms een beetje regen. Dus 18 tot 21 graden bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen breekt de zon weer af en toe door. Het wordt dan 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

0: Brouwerstad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische Gouden Ouwe.
1: Nostalgische Gouden Ouwe.
0: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Reijersdam.

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.

0: Casper Meijer met het NOS-journaal. Van de 15 gewonden bij de trambotsing op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn er 7 naar het ziekenhuis gebracht, meldt de veiligheidsregio. Een van hen zat bekneld en raakte zwaar gewond. De andere gewonden zijn op de plek van het ongeluk behandeld en konden daarna naar huis. De Erasmusbrug is nog altijd dicht voor het verkeer. Schepen kunnen er wel weer onderdoor. De oorzaak van de trambotsing in Rotterdam wordt nog onderzocht. De politie heeft iemand aangehouden voor een mishandeling in Nijmegen. De mishandeling gebeurde zaterdagavond tijdens de vierdaagse feesten en is door omstanders gefilmd. De verdachte is een 18-jarige Rotterdammer. De politie wist hem vandaag te vinden nadat ze een herkenbare foto van hem online hadden gezet. Gisteravond was er in de buurt van de vierdaagse feesten ook een schietpartij. Hierbij kwam een Rotterdammer van 18 om het leven. Een leeftijdsgenoot, ook uit Rotterdam, is daarvoor opgepakt. De man die vorig jaar in Den Dolder een vrouw van 76 doodstak is veroordeeld tot 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging. De man viel het slachtoffer op klaarlichte dag aan op straat en stak haar 17 keer. De steekpartij leidde tot grote onrust in het dorp. De man verbleef op dat moment in een gesloten afdeling in een psychiatrische kliniek in de buurt. In 16 gemeenten is er ruim 4 maanden na de verkiezingen nog altijd geen nieuwe coalitie. Doordat het nu overal zomerreces is, komen daar nog zeker 30 dagen bij. Niet eerder duurde de collegevorming zo lang, zegt het platform Binnenlands Bestuur. Doordat er steeds meer partijen zijn, wordt het lastiger om een coalitie te vormen. Het weer. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen bewolkt. Maar af en toe krijgen we de zon te zien. Er kan ook een bui vallen bij 18 tot 21 graden. Morgen breekt de zon vaker door. Het wordt dan 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. 2 korte files in onze regio, beide op de A20. Als eerste van Hoek van Holland naar Gouda. Voor Moordrecht 5 kilometer file met 5 minuten vertraging. En de andere kant op, voor Nieuwekerk aan de IJssel, ook nog eens 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad. Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Weekend Gouda. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 op Gouwe Stad Radio. Het programma dat u informeert over initiatieven in en rondom onze mooie stad Gouda. Dit programma wordt herhaald. Kijk voor de tijden op onze website. En is ook op elk gewenst tijdstip terug te beluisteren via onder andere de website van Gouwe Stad.

0: Gouwestad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische Gouwe Ouwe.
1: Nostalgische Gouwe Ouwe.
0: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Reijersdam.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

0: Casper Meijer met het NOS-journaal. De bestuurder van de tram die vanochtend op de Erasmusbrug in Rotterdam op een andere tram inreed, was niet onder invloed van drank of drugs. Dat blijkt volgens vervoersmaatschappij RET uit de eerste testen. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Vanochtend reed een tram tegen een stilstaande tram op de brug en raakten 15 mensen gewond, van wie 1 zwaar gewond. De man die vorig jaar in Den Dolder een vrouw van 76 doodstak, is veroordeeld tot 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging. De 29-jarige Mert P. viel het slachtoffer op klaarlichte dag aan op straat en stak haar 17 keer. De dader verbleef op dat moment in een gesloten inrichting in een psychiatrische kliniek in de buurt vanwege meerdere mishandelingen. Op de dag van de steekpartij was hij op verlof. Voor een mishandeling zaterdagavond tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen is een Rotterdammer van 18 opgepakt. De politie wist de man te vinden nadat een foto van hem online was gezet. Gisteravond was er in Nijmegen ook een incident waarbij een 18-jarige Rotterdammer werd doodgeschoten. Ook daarvoor zit een andere Rotterdammer van 18 vast. Er zijn grote investeringen nodig voor de bouw van huurwoningen, zegt de Nederlandse Bank. Door strenge regels is dit nu niet interessant voor investeerders. Ook moet het beleid van de overheid niet de hele tijd veranderen, zegt DNB. Als het kabinet niets doet, wordt volgens de bank het doel van 16.000 nieuwe huurwoningen per jaar niet gehaald. De coalitievorming in sommige gemeenten duurt recordlang, zegt het platform Binnenlands Bestuur. In 16 gemeenten is er 4 maanden na de verkiezingen nog steeds geen nieuwe coalitie. Van de grotere steden heeft alleen Leiden nog geen nieuw college. Maar ook in onder meer Tiel, De Bilt en Sluis is de formatie nog niet afgerond. Het weer. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen bewolkt met maar af en toe wat zon. Er kan ook een bui vallen bij 18 tot 21 graden. Morgen breekt de zon vaker door. Het wordt dan 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er staan een paar korte files in onze regio. De meeste hebben hooguit zo'n 5 minuten vertraging. Uitzondering is de A4. Den Haag richting Rotterdam. Tussen Rijswijk, Plasvoerpolder en Den Hoorn staat 4 kilometer file met een kleine 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad. Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Donderdag tussen 7 en 10, Roots en Raakvlakken. Luister naar de Roots en de Raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in 1 programma. Donderdag tussen 7 en 10 bij Gouwestad Radio. Roots en Raakvlakken.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Rijkswaterstaat gaat komend weekend al camera's plaatsen bij de Merwedebrug voor de handhaving van het vrachtwagenverbod. Sinds zaterdag mogen er geen vrachtwagens meer over de brug, omdat het staal op verschillende plekken minder sterk is dan werd aangenomen. Maar nog altijd rijden er dagelijks veel vrachtwagens over de brug in de A27 bij Gorkum. Als de camera's er staan, kan Rijkswaterstaat de beelden bekijken en boetes uitschrijven. Die boete is €500. Een man van 20 uit Purmerend is veroordeeld tot 5 jaar cel vanwege een aanslag op een huis in die plaats. Volgens de rechter was hij de opdrachtgever en liet hij 2 minderjarigen de vuurwerkbom plaatsen. Bij de explosie eind 2024 raakte een jongen van 16 zwaar gewond die bovenop zolder lag te slapen. Ook raakten meerdere huizen in Purmerend onbewoonbaar. Volgens justitie wilde de aanslagpleger wraak nemen voor het stelen van fatbike-accu's. De straf van 5 jaar is lager dan de 10 jaar die het OM eiste. In zijn woning bij Parijs is een modellenscout die banden had met zedendelinquent Jeffrey Epstein doodgevonden. Daniel Siad zou in Europa vrouwen voor Epstein hebben geronseld. 5 vrouwen hadden aangifte tegen hem gedaan van verkrachting en mensenhandel. Siad was nog niet verhoord en sprak alle beschuldigingen tegen. Milieustraten in Zeeland nemen maatregelen tegen het groeiend aantal diefstallen. Ze willen voorkomen dat vooral oud ijzer en afgedankte elektrische apparaten worden gestolen. Vrijwel alle milieustraten in Zeeland hebben ermee te maken. Omdat door de inbraken ook schade ontstaat, worden er zware sloten aan de hekken van milieustraten gehangen. Er wordt geregeld aangifte gedaan van diefstal. Ook zijn inmiddels 2 daders opgespoord. Het weer op veel plaatsen bewolkt en vooral in het noordoosten ook wat buien. Het waait erbij stevig. Vanavond breekt de zon nog af en toe door. Morgen overwegend droog en wat vaker zon bij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er is weinig aan de hand in onze regio tijdens deze vakantieperiode. In ieder geval vanmiddag. Wel vertraging op de A12 van Arnhem naar Den Haag. Voor Harmen is een ongeluk gebeurd. De weg is zojuist vrijgegeven met de vertraging wel een kleine 20 minuten nog. En het is druk op de N207 Alfa aan de Rijn richting Bergambacht. In Gouda voor industriegebied Gouwenstroom staat 2 kilometer file met een kleine 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Reisorganisaties krijgen veel bezorgde telefoontjes over de aangescherpte reisadviezen voor landen in het Midden-Oosten. Voor onder meer Qatar, Jordanië en Kuwait geldt code oranje vanwege het opgeleide geweld tussen de VS en Iran. Voor Bahrein geldt code rood. Het aangescherpte advies heeft vooral gevolgen voor mensen die naar Azië of Oceanië reizen en een tussenstop hebben in een van deze landen. Die reizen worden door reisorganisaties omgeboekt of geannuleerd. Met een los ticket vliegen kan nog wel, maar als er iets gebeurt zijn reizigers niet altijd verzekerd. Rijkswaterstaat gaat komend weekend camera's plaatsen bij de Merwedebrug voor de handhaving van het vrachtwagenverbod. Sinds zaterdag mogen er geen vrachtwagens meer over de brug, omdat het staal op verschillende plekken minder sterk is dan werd aangenomen. Maar nog altijd rijden er dagelijks veel vrachtwagens over de brug in de A27 bij Gorkum. Als de camera's er staan, kan Rijkswaterstaat de beelden bekijken en boetes uitschrijven. Die boete is €500. De bestuurder van de tram die vanochtend op de Erasmusbrug in Rotterdam op een andere tram inreed, was niet onder invloed van drank of drugs. Dat blijkt volgens vervoersmaatschappij RET uit de eerste testen. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Vanochtend reed een tram tegen een stilstaande tram op de brug. Er raakten 15 mensen gewond, van wie 1 zwaar gewond. Jasper Philipsen heeft de 17e etappe in de Tour de France gewonnen. De Belg was de snelste in de etappe naar Voiron. Philipsen was in een massasprint veel sneller dan Mauro Schmid en Olaf Kooi, die tweede en derde werden. Het weer op veel plaatsen bewolkt en vooral in het noordoosten ook wat buien. Het waait erbij stevig. Vanavond breekt de zon nog af en toe door. Morgen overwegend droog en wat vaker zon bij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ja, er is nog maar weinig aan de hand op de weg in onze regio. Korte file nog op de A4 van Rotterdam naar Den Haag. Voor Den Hoorn 4 kilometer met 5 minuten oponthoud. Ja, en aan de rand van onze regio op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda. Bij Rotterdam Overschiet staat namelijk een auto in brand. Er is 1 rijstrook dicht. Er staat 5 kilometer file met een kleine 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Gouwe Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij het nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwe Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

0: Gouwestad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische Gouwe Ouwe.
1: Nostalgische Gouwe Ouwe.
0: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Rijlaarsdam.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Enjoy this trip.

0: Door Almegens met het NOS-journaal. Reisorganisaties krijgen veel bezorgde telefoontjes over de aangescherpte reisadviezen voor landen in het Midden-Oosten. Voor onder meer Qatar, Jordanië en Kuwait geldt code oranje vanwege het opgeleide geweld tussen de VS en Iran. Voor Bahrein geldt zelfs code rood. Het aangescherpte advies heeft vooral gevolgen voor mensen die naar Azië of Oceanië reizen en een tussenstop hebben in een van die landen. Die reizen worden door reisorganisaties omgeboekt of geannuleerd. Met een los ticket vliegen kan nog wel, maar als er iets gebeurt, zijn reizigers niet altijd verzekerd. Rijkswaterstaat gaat komend weekend camera's plaatsen bij de Merwedebrug voor de handhaving van het vrachtwagenverbod. Sinds zaterdag mogen er geen vrachtwagens meer over de brug, omdat het staal in de bogen minder sterk is dan werd aangenomen. Maar nog altijd rijden er dagelijks veel vrachtwagens over de brug bij Gorinchem. Als de camera's er staan, kan Rijkswaterstaat boetes uitschrijven. Die boete is €500. In Liberia is een partij cocaïne in beslag genomen met een waarde van zo'n $370 miljoen. De autoriteiten zeggen dat het de grootste drugsvangst is die ooit werd gedaan in het Afrikaanse land. Meerdere mensen zijn aangehouden. Het is niet bekend waar de drugs vandaan kwamen en wat de eindbestemming was. Jasper Philipsen heeft de 17e etappe in de Tour de France gewonnen. De Belg was de snelste in de etappe naar Voiron. Philipsen was in een massasprint veel sneller dan Mauro Schmid en Olaf Kooi, die tweede en derde werden. Het is voor Philipsen zijn 11e toeretappe in zijn carrière, maar pas de eerste deze Tour. Het weer vanavond droog, komende uren nog af en toe zon. Vannacht wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. Morgen overwegend droog en wat vaker zon, dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden van Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust en vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

0: gek. Je hoort het al. Niks is te gek, maar totaal normaal. Ja, het is weer zover een nieuwe uitzending Radio Totaal Normaal. We doen het de komende keren een beetje anders. We nemen het van tevoren op. Maar als het goed is, als wij het goed doen, dan merk je daar helemaal niks van. Ik zit vandaag alleen, ik ben Marcia. En ja, we hebben elke keer weer een ander thema. Elke twee weken weer een nieuwe uitzending. En om hem in te leiden, ja, wonen. Ja, het is een mensenrecht. Maar toch, in april 2025 is er een zogenoemde ethos-telling gedaan voor dak- en thuisloze mensen. En er werden bijna 30.000 dak- en thuislozen geteld, waarvan 1/3 jonger dan 27 jaar. En Nederland doet hard zijn best om iedereen een kans op een woning te geven, maar soms schiet het systeem tekort. En daarnaast trekt niet iedereen op tijd aan de bel. En het overkomt niet alleen anderen, het kan helaas iedereen overkomen. En daarom is het zo belangrijk om op tijd signalen te herkennen, hulp in te schakelen, zodat iemand die dak- of thuisloos is of dreigt te worden, zo snel mogelijk weer onderdak kan krijgen en eventueel ook toegang tot de juiste instanties. Ja, wat zijn de mogelijkheden? Wat zijn de knelpunten? Wat zijn de meest voorkomende oorzaken? Wat kunnen we als maatschappij doen? En ja, hoe is het om dak- of thuisloos te zijn? Dit en meer proberen we uit te zoeken in onze 2 uur durende uitzending. En daarom spreken we Marco van Huis. Hij is straatadvocaat binnen in Kernkracht. Dat is een belangenbehartiger. We spreken Kerry Lammersen over bestaanszekerheid, Movisie. En Jan, co-directeur van Straatconsulaat. Dat is voor dakloze mensen in Den Haag. Als we tijd nog hebben, en ik vermoed van wel, het is wel een druk programma, hebben we nog feiten en cijfers en een gedicht. Dus ga ervoor zitten. Een nieuwe uitzending, Totaal Normaal, over dak- en thuisloosheid. Ja, welkom terug bij Radio Totaal Normaal. We hebben het vandaag over dak- en thuislozen. En een van de schakels van de dak- en thuisloze ondersteuning is de straatadvocaat. Dat is een onderdeel van Kernkracht. En Kernkracht doet een hele hoop. En dat zijn belangenbehartigers. En de straatadvocaat is de belangenbehartiger voor de dak- en thuislozen van Midden-Holland. En dat doen ze door middel van persoonlijke ondersteuning en collectieve belangenbehartiging. Dus als het goed is, hebben we aan de lijn Marco van Huis van Kernkracht, een straatadvocaat. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, bedankt dat je in de uitzending wilde komen.
1: Ja, tuurlijk. Uiteraard.
0: Ja, leuk. Het is allemaal een beetje op last moment gegaan, maar fijn dat u toch wilde komen.
1: Ja, nee, het is toch gelukt.
0: Ja,
1: pas naar meten.
0: Ja, ja, dat is bij ons ook altijd een beetje hoor. Dus daar komen we vast wel uit.
1: Ja, zeker.
0: Ik ben er wel heel benieuwd. Zou u zichzelf kunnen voorstellen van ja, wie bent u eigenlijk?
1: Ja, nou, ik ben Marco van Huis, straatadvocaat bij Stichting Kerkkracht. En daar wat je net zelf al zei, doen we de belangenbehartiger van het dak- en thuislozen.
0: Ja, en wat maakt nou deze doelgroep zo interessant voor u?
1: Ik vind het vooral interessant om met deze doelgroep te werken, omdat het sowieso een uitdaging met zich meebrengt. En iedereen verdient gewoon een dak.
0: Ja.
1: Dat... En dat, ik kom graag voor hun rechten op. Hierin. En daar doe ik ze bij ondersteunen. Met bijvoorbeeld gesprekken bij het gemeentehuis of bij het Leger des Heils. Of kijken waar ze snel iets kort kunnen huren. En dat doe ik graag bij ondersteunen, omdat ik graag wat voor die mensen wil betekenen.
0: Nou, dat lijkt me ook een heel nobel ding om te doen, denk ik. Want u bent dan zelf straatadvocaat. Hoe lang bent u dat al bij Kernkracht?
1: Ik ben het nu zo'n 2 jaar.
0: 2 jaar. En, ja. En zit daar dan nog iets aan vast? Een studie of een cursus of een opleiding? Of...
1: Nee. Ik heb zelf, voordat ik sowieso bij Kernkracht begon te werken, heb ik de opleiding social werken met ervaringsdeskundigheid gedaan. Uh-huh. En dat stukje met ervaringsdeskundigheid erbij, dat gebruik ik nu ook in mijn werk, omdat ik zelf ook ooit dak- en thuisloos ben geweest.
0: Oké.
1: Maar je hebt niet een specifiek opleiding ervoor nodig.
0: Nee, maar goed, een achtergrond met social work en ervaring van dichtbij met deze problematiek is natuurlijk wel heel handig. Heeft het grootste deel van de straatadvocaten dan zelf daar vaak ook wel mee te maken gehad met dakloosheid of thuisloosheid?
1: Ja, ik heb nog een collega die heeft diezelfde ervaring.
2: Ja,
1: en dat is eigenlijk bij Stichting Kernkracht heeft iedereen wel een vorm van ervaring in de GGZ, verslaving of dak- en thuisloosheid.
2: Ja, zou iets kwijt kunnen over je eigen ervaring met dak- en thuisloos of dak- of thuisloos zijn?
1: Ja, dat kan. Het is wel echt wel heel lang geleden. Ik denk nu 20 tot 23 jaar geleden.
2: Mm-hmm.
1: Ik woonde nog voor het begon bij mijn moeder thuis. Ik had twee alcoholistische ouders.
2: Mm-hmm.
1: Ze waren gescheiden. En toen ging het helemaal niet meer goed met mijn moeder. Verkeerde mannen over de vloer. En verkeerde types waar ik en mijn broertje gewoon niks aan hadden. En daar had ik steeds ruzie mee.
2: Mm-hmm.
1: Omdat ik het niet mee eens was hoe ze dus mijn moeder behandelde. Toen waar mijn moeder ging weer verhuizen. Want ik ben ook zo'n 30, 35 keer in mijn leven verhuisd.
2: Wauw.
1: weet je wat? Ja, dat is echt too much.
2: Maar hoe dan zoveel?
1: Mijn moeder kon nooit stilzitten. En die door haar alcoholisme maakte ze ook overal problemen.
2: Ah.
1: Dus dan was het meer van een vluchten naar een andere plek in Nederland. Zelfs Canada. Als kind hop je maar mee. Want wat moet je anders?
2: Ja, dus echt de stabiliteit van huis uit was u niet heel bekend, als ik dat zo hoor.
1: Nee, dat heb ik niet meegekregen.
2: Zowel niet als misschien in emotionele ondersteuning als in daadwerkelijk woonplek eigenlijk.
1: Nee, ik heb nooit wat op kunnen bouwen. Nooit een stabiele plek, nooit het gevoel van missen kunnen leren, weet je wel. Echt om iets geven, ja, die kans had ik nooit. Dus stabiliteit was er ook nooit, waardoor er ook nooit ergens iemand dacht, nou, misschien moet ze zorgen in dit gezin. Omdat ze altijd wel echt anders heen ging. En zonder een dossier. Want vroeger nam je een dossier mee van de huisarts of wat dan ook. Dus overal begon het weer opnieuw.
2: Ja. Ik vind het wel heel bijzonder dat je zegt van ja, ik heb eigenlijk nooit iets kunnen missen. Nooit ergens om kunnen geven. Ik vind dat best wel een soort, ja, dat is wel een beladen opmerking. Ook wel ergens heel mooi. Maar eigenlijk echt heel, heel, heel verdrietig ook.
1: Ja, ik heb er ook echt wel een heel tijd heb ik ermee gezeten.
2: Mm-hmm.
1: Weet je, ik kan nu nog steeds niet veel missen. Ik kan nog steeds niet goed vrienden maken, omdat ik weet niet zo goed hoe het moet. En ik mis mijn vrouw met twee kinderen, die mis ik. Maar voor de rest mis ik nooit iets of iemand.
2: Ja, dus het heeft zoveel impact gehad dat het eigenlijk levenslang ook wel meegaat met u.
1: Ja, in mijn geval wel. Maar ik heb er vrede mee gesloten, want het is zo.
2: Mm-hmm.
1: En laat ik het gewoon niet zorgen dat mijn gezin wel gewoon stabiliteit en veiligheid kent.
2: Ja.
1: En wel gewoon iets kan opbouwen.
2: Ja, want u bent dan na al dat verhuizen met de moeilijke situatie met uw gescheiden ouders en uw moeder die u eigenlijk overal en ergens heen meenam. Hoe ben u dan uiteindelijk op straat dan beland?
1: Ja, ze gingen verhuizen. Ik dacht, nou weet je wat, ik ga dit niet meer doen. Ik heb hier geen zin meer in. Doe het maar lekker alleen.
2: Mm-hmm.
1: Toen ben ik op een soort studentenkamertje terechtgekomen in de binnenstad van Horen in Noord-Holland. Maar niet wetend hoe ik eigenlijk voor mezelf moet zorgen. En hoe ik rekeningen moet betalen.
2: Mm-hmm.
1: Dus ja, mijn geld ging al gauw op aan feestjes en leuke dingen doen en lekker eten. Niet in mijn achterhoofd wetend, ja, ik moet ook nog straks wel de huur betalen of zo.
2: Ja, ja.
1: En dat is een tijdje doorgegaan. Dat ik, ja, nu heb ik geen geld meer. Ben ik in de drugswereld terechtgekomen. Om maar snel geld te komen. Nog ging het helemaal fout. Want ja, dan zit je in een hele verkeerde wereld.
2: Mm-hmm.
1: Dan ging ik ook zelf drugs gebruiken. En toen heeft de huisbaas heeft me eruit gezet.
2: Ja. Wauw, dus dat ging heel snel, heel fout eigenlijk. Toen bent u eruit gezet. Hoe oud was u toen?
1: Hoe oud was ik toen? Ik denk een jaartje of 18, 19 denk ik dat ik was.
2: Oké, okay. Ja, want toen bent u eruit gezet en hoe is dat toen verder gegaan?
1: Nou, ik ben dan vooral op een tijdje op straat wezen zwerven. En hier en daar op banken bij vrienden kon ik logeren. Maar dat was ook geen houdbare situatie natuurlijk.
2: Mm-hmm.
1: Dus ja, ik vond het heel aardig, hè, van die ouders van mijn vrienden dat het af en toe kon. Maar dat kon ook niet altijd. En ze deden het liever ook niet. En ook omdat ik, ja, ze wisten van mijn drugsgebruik. En ook andere mensen, verkeerde mensen met wie ik omging. Dus ja, ja, dat kon ook maar een enkele keer.
2: Mm-hmm.
1: En ik denk dat het zo'n half jaar heeft geduurd.
2: Ja. Yeah.
1: Toen heb ik toch maar mijn moeder weer gebeld. Die woonde toen in Ede, woonde ze toen.
2: Ja.
1: En toen ben ik daar maar weer terechtgekomen. Ja, ik had een dak boven mijn hoofd, maar het voelde nog steeds niet als mijn huis, als mijn thuis. Ik ben wel van de harddrugs afgekomen toen. Dat wel.
2: Dat is
1: maar
2: wel
1: ik bloedde en dronk.
2: Ja.
1: Bloedde en dronk wel gewoon verder.
2: Ja. Nou, dat is in ieder geval één probleem minder, laat ik het dan maar zo zeggen.
1: Ja, ja.
2: Ja.
1: Alleen, ze ging toen samenwonen daar, dus daar ben ik bijgekomen.
2: Mm-hmm.
1: Maar toen bleek dat die vent, hoe moet je dat zeggen, onvrijwillig aan de zat, zeg maar.
2: Oh, ja.
1: Omdat hij dacht, nou, we zijn getrouwd, dus dat mag ik.
2: Mm-hmm.
1: Dus ik, nou, dat mag helemaal niet. En ik heb een paar keer met hem erover willen praten. Dat ik hem dus geweld heb gebruikt erbij. Maar ik werd zo boos erom. En hij was zelf ook dronken, altijd. Dan had ik er genoeg van met hoe dan ook, wat mijn moeder ook gewoon niet juist heb gedaan in mijn jeugd. Het blijft je moeder.
2: Ja.
1: En toen hebben we de politie gebeld. Is hij opgepakt. Ondanks dat ik dus ziek geweld gebruikte, zijn we gevlucht. En zijn we in een hotelletje terechtgekomen, dus weer dakloos. Maar dit keer samen met mijn broertje erbij.
2: Jeetje. Ik kan me ook wel, want dit vertelt hij natuurlijk zo in 10 minuten. Dit is natuurlijk een verschrikkelijk impactvol. Dit is gewoon gebeurtenis na gebeurtenis. En dat doet ook echt wel wat met je natuurlijk. En,
1: ja, zeker.
2: Die man is uiteindelijk door de politie meegenomen. Jullie zijn uiteindelijk weer in een hotel gekomen. Hoe zijn jullie daar dan weer uitgekomen dan?
1: We zijn particulier gaan huren.
2: Mm-hmm.
1: Omdat je dan snel aan een woning kan komen. Dat is even goed gegaan.
2: Mm-hmm.
1: Tot ze weer een andere man leren kenden. Oké, daar ging ze weer. Maar dan weet je wat, ik ben er nog steeds klaar mee. En de broertje gaat ook niet meer mee. Dat heb ik gewoon gezegd, dat gaan we gewoon niet meer doen.
2: Ja.
1: Die komt bij mij wonen. En ik had nog steeds niet echt veel kennis van rekeningen en dingen regelen daarvoor. Maar toch hebben we een appartementje boven een winkelcomplex kunnen huren in Ede toen. Dat was €1000 in de maand. Nou ja, mijn broertje zat op school. En ik kon geen baan vasthouden. Dus ja, dan kan je vast wel bedenken. Ja, dat ging ook niet lang goed natuurlijk.
2: Nee.
1: Dus dat is heel veel schulden van ontstaan. En weliswaar allemaal op mijn naam, want ik wou niet dat mijn broertje dat op zijn naam kreeg. En ik probeerde er alles aan te doen dat hij dus zijn school kon afmaken.
2: Mm-hmm.
1: Ben ik daar ook weggegaan. En is mijn broertje dan samen met zijn vriendin ergens anders gaan wonen. Want daar konden we ook niet blijven.
2: Ja.
1: Heel stom misschien, maar heb ik mijn moeder weer gebeld. Ja, hey, het is weer zover.
2: Ja.
1: Ik weet niet wat ik moet doen of waar ik terecht kan. Ben ik in Tilburg beland, want daar wonen ze toen weer.
2: Mm-hmm.
1: Nee, niet weer, daar gingen ze toen heen. Maar dat was bij het begin al, was het een foute boel.
2: Ja.
1: Ik was meer buiten op straat aan het slenteren dat ik daar was. Want ik mocht die nieuwe partner van er al helemaal niet. Tot ik erachter kwam dat hij haar de prostitutie indwong. Want dat vond hij wel sexy, zeg maar. Daar kikte hij wel op.
2: Mm-hmm.
1: Toen heb ik hem bijna neergestoken.
2: Jeetje.
1: Ik was zelf ook onder invloed.
2: Ja, maar je zou ze toch wat aandoen? Na alles wat je hebt meegemaakt en wat je hebt gezien wat mannen met je moeder allemaal doen.
1: Ja, dit was echt. Ik zag helemaal zwart voor de ogen. Ik heb een keukenmes gepakt en ik ren op hem af. En het is dat mijn moeder voor me ging staan. Maar die. Dus ik heb het niet gedaan.
2: Mm-hmm.
1: En die heeft de politie gebeld. En die bleef achter de man staan. Dus die verdedigde mij niet. Dus ik werd meegenomen. En ik heb toen 3 dagen vastgezeten. Waarvoor? En toen ben ik weer op straat beland. Want ja, daar kon ik niet meer heen.
2: Ja.
1: En toen liep ik daar in Tilburg. Ik kende niemand, ik had niks. Dus daar heb ik een paar dagen rond geslenterd. En toen bedacht ik me eens, want ooit heeft een moeder van een oude vriend van mij gezegd, met als er wat is en je hebt echt nergens om heen te gaan, dan kan je naar mij toe. Ik had geen nummer.
2: Mm-hmm.
1: Ik had geen geld. Dus dan werd zwart dat wij weer terug naar Horen toe. Want daar woonden ze. Die jongen dan, die vriend van me, die verbleef toen bij zijn vader in Hongarije. Dus ik kon zijn kamer gebruiken. Dus sliep ik eigenlijk, was ik een logeer bij haar in huis.
2: Ja,
1: dus
2: eindelijk even een momentje van even rust en even misschien even kunnen landen ook.
1: Ja, soort van. Ik voelde me weliswaar niet fijn en veilig daar in de omgeving. Wat ik al vertelde, ik zat in een drukwereld. Mm-hmm. En ik was in één keer weg. Dus ja, ik moest niet bepaalde mensen tegenkomen daar zo. Maar ja, daar kreeg ik wel, had ze me iemand gebeld die mij kon helpen met schulden. En een woning vinden. Toen heb ik urgentie gehad. En een eigen plekje gekregen.
2: Wauw.
1: En toen was het eindelijk een beetje stabiel.
2: Ja. Nou, wat een verhaal, hé. Ik denk, ik krijg een korte samenvatting, maar dit is zoveel om uit te pakken.
1: Ja, dit is nog steeds een korte samenvatting.
2: Ja, dat geloof ik.
1: Helaas.
2: Iemands 20 jaar samenvatten in een kwartier is denk ik voor iedereen al lastig. Laat staan met zo'n verhaal. Ja, ik wil natuurlijk ook over hoe je dan van dit stuk uiteindelijk bij kernkracht dan beland bent. Ik had wel begrepen dat u maar 20 minuten heeft, dus we zitten wel een beetje krap met de tijd, denk ik. Ik weet niet hoe ruim die 20 minuten is.
1: Als het uitloopt, is het niet erg, hoor.
2: Oh, oké. Ja, want ik wil zoveel weten, maar daar gaan we sowieso niet aankomen. Ik denk dat we ons daar ook maar gewoon bij neer moeten leggen. Maar ik denk dat ook niet meer dan duidelijk is dat dat stuk ervaring en dat stuk opleiding, wat heeft van onschatbare waarde is, ook voor mensen die denken niet begrepen te worden, die in een moeilijke positie zitten. Want ik denk, als ik dit zo hoor, ja, op dat vlak heb je zo'n beetje alles wel meegemaakt, zeg maar.
1: Ik heb de vakjes flink kunnen aanvinken.
2: Ja, en dat is natuurlijk aan de ene kant helemaal niet zo fijn, maar aan de andere kant, wanneer een ervaring dan toch een expertise wordt, kan je ineens wel wat voor andere mensen gaan betekenen.
1: Ja,
2: dus,
1: ja daarvoor kunnen wij vanuit ik mijn rol straf als ik had bij kernkracht ook goed naast ze staan.
2: Ja, ja. En daarom is het ook zo fijn dat die ervaringskennis er is binnen kernkracht. Ik zit nu zelf ook bij kernkracht toevallig. Dus vandaar dat ik wel het een en ander van kernkracht zelf weet. Maar want u bent dan uiteindelijk straatadvocaat geworden. Hoeveel tijd zat daartussen? Tussen de schuldhulpverlening, een eigen plekje vinden en uiteindelijk straatadvocaat worden bij een kernkracht?
1: Moet ik even denken. Ik ben nu zo'n 5 jaar hersteld van
2: mm-hmm.
1: alles.
2: Mm-hmm.
1: Dus dat was in mijn eind 30. En toen ben ik de opleiding gaan volgen. En toen ben ik bij kernkracht terechtgekomen. Dus eigenlijk sinds 5 jaar is het helemaal stabiel. Gaat het helemaal goed en heb ik mijn plek en heb ik een gezin.
2: Jeetje, nou ik wil het even applaudisseren. Ik zit hier in mijn eentje, maar
1: dankjewel.
2: Echt niet. Ja, dat is een verschrikkelijk knap ding om te doen natuurlijk. Verslaving en al helemaal als je vanuit zulke instabiele positie komt natuurlijk. En ik hoef ook eigenlijk niet te vragen van goh, waarom wil je mensen helpen in die positie? Want ik denk dat we dat wel vrij duidelijk hebben. Zo.
1: Ja, toch wel. Ja,
2: ja, hè? Want dan zeg maar als na die 5 jaar herstel uiteindelijk bij kernkracht, nu zitten daar 2 jaar. Want het is een stukje belangenbehartiging en dat houdt dan een stukje persoonlijke deel in. Maar ook het praktische stuk en ook lobbyen en dat soort dingen. Wat is het voornaamste deel waar u zich over buigt? In uw takenpakket? Of doet u ook gewoon alles wat binnenstraatadvocaat valt?
1: Ik buig me nu vooral over de met een dak- en thuisloos in contact komen.
2: Ja, echt dat initiële contact leggen, zeg maar.
1: Ja, ja, ja.
2: En hoe...
1: Mijn collega pakt het mee collectief af. Ja. En gaat lobbyen. En binnen de gemeente met de beleidsmedewerkers en zo spreekt zij vooral.
2: Mm-hmm.
1: En dat doet ze dan met de signalen die ik dan horen krijg.
2: Ja, want we hebben het vaker gehad over ongeziene groepen. Ook bijvoorbeeld huiselijk geweld. Dat soort dingen. Het is natuurlijk verschrikkelijk moeilijk om contact met zo'n doelgroep te leggen, lijkt mij. Hoe pakt u dat aan?
1: Als je ze zo op straat wil aanspreken, dan lukt het eigenlijk gewoon niet echt. Niet.
2: Mm-hmm.
1: Maar het gaat vooral via. Via mensen onderling. Of via het leger des Heils. Of een andere hulpverlener waar ze dan toevallig lopen. Of via de gemeentehuis zelf komen. Ze zeggen met, hey, bel Kernkracht eens even. Ik kan je hier ondersteunen.
2: Ja.
1: Want het is ook je moet ook blijven netwerken.
2: Ja.
1: En je ketenspartners blijven leren kennen. Zo kan je elkaar helpen. En kunnen ze ook doorverwijzen met, hey, ik heb een nummer van iemand. Die kan jou hier ondersteunen. Bel die eens.
2: Ja, want wat is nou het verschil tussen de hulpverlening die bijvoorbeeld het sociaal team kan bieden van Gouda en Kernkracht?
1: De ondersteuning die wij bieden, zeker als straatadvocaat, is wij zijn gespecialiseerd daarin. Wij kennen de wet en regelgeving en wij kennen de routes. Want we hebben daar regelmatig mee te maken. En dat maakt het dan net wat makkelijker dat je aan de juiste deuren kan kloppen. De juiste personen kan bellen.
2: Ja, jullie hebben net een wat gespecialiseerder netwerk om door te verwijzen, als ik dat goed begrijp.
1: Ja, ja, ja.
2: Oké, okay, en jullie werken dus ook nauw samen met Leger des Heils en gemeente?
1: Ja, zeker. Ja, ja,
2: ja. Ja, want Leger des Heils heeft natuurlijk, hoe noemden we dat ook alweer? Even kijken. Veldwerkers, die zoeken natuurlijk ook die doelgroep op van Leger des Heils.
1: Ja, ja.
2: Jullie doen eigenlijk een beetje hetzelfde, maar jullie bieden dan naast onderdak, jullie bieden natuurlijk geen onderdak, maar wel dan misschien wat meer de praktische ondersteuning daarin.
1: Ja, ja. Zeker als ze nog niet bij het Leger des Heils zitten zelf, de daklozen, dan kunnen wij ze leiden naar de opvang toe. Als ze dan toegang krijgen tot opvang, want dat gebeurt regelmatig dat ze geen toegang krijgen. Onder het mom, je bent er zelfredzaam of je hebt alleen een woonprobleem. Dus eigenlijk als je werk hebt en je bent niet verslaafd en geen schulden, geen zware psychische kwetsbaarheden, dan krijg je geen toegang.
2: Oh, dat wist ik niet. Is dat dan een soort gedwongen regel die ze op moeten leggen omdat gewoon de plekken beperkt zijn?
1: Dat durf ik niet te zeggen waar het uit ontstaan is. Dat proberen ze te verwoorden vanuit de WMO. En dan hebben ze er een woonprobleem van gemaakt. Maar ja, weet je, of te zelfredzaam, maar hoe zelfredzaam ben je zonder dak?
2: Ja.
1: Dan heb je ook geen adres. En dan moet je maar kijken of je een postadres krijgt. En dan moet je aantonen waar je slaapt of waar je niet slaapt.
2: Ja, dus eigenlijk als je problematiek bestaat uit geen woning, dan val je dus tussen wal en schip. Ik dacht dat dat al genoeg was om aan de bel te trekken en iets te kunnen doen.
1: Helaas niet.
2: Dat is dus niet zo. Ja, dat vind ik wel chockerend. Aan de andere kant heb ik ook verhalen van wat dichterbij gehoord. Echt ervaringsverhalen ook van mensen die dakloos waren en bij het Leger des Heils kwamen. Of ervoor kozen niet bij het Leger des Heils te gaan. Omdat inderdaad heel vaak de mensen bij het Leger des Heils bijvoorbeeld drugsproblematieken hebben. En natuurlijk je ook misschien, als je geen drugsproblematiek hebt, ja, in een situatie kan brengen waardoor dat misschien makkelijk, dat er minder afstand tussen dat gedrag gaat komen, zeg maar.
1: Ja, want je bent ook kwetsbaar, dus ben je ook misschien meer invloedbaar daarin.
2: Ja, ik ben er wel heel benieuwd wat hun beweging is om dan te zeggen, we weigeren je om die reden. Ik kan bijna niks anders verzinnen dan dat er gewoon de plekken beperkt zijn.
1: Die zijn het zeker, maar dan staat er wel in de wet dat we ze elders moeten opvangen.
2: Ja, het is wel mensenrecht om onderdak te hebben. Nou ja, dus jullie zorgen in ieder geval voor de eventuele andere mogelijkheden te bekijken als het Leger des Heils dus ernstig genoeg vindt, zeg maar.
1: Nee. Als wij bijvoorbeeld ergens dan inderdaad bij het loket voor dak- en thuislozen zijn geweest en ze krijgen een afwijzing, moet je wel hun op hun hart drukken dat je een beschikking wil. Dus een officiële afwijzing wil hebben. Want dat is ook niet vanzelfsprekend meer.
2: Oké. Okay. Yeah.
1: En dan kan ik bijvoorbeeld schakelen met het Rode Kruis. Die doet nu nog alleen in Den Haag en Rotterdam. Dan voor 10 dagen bijvoorbeeld maximaal een hotelletje regelen. Voor diegene. Zodat ik kan kijken, oké, wat zijn de andere opties. En bezwaar maken op die afwijzing. En hopen mogelijk dat ze dan wel opvang krijgen. Of inderdaad in een hotelletje geplaatst worden.
2: Oké, ja, en dat moet je ook maar net weten. Dan is het dus eigenlijk heel belangrijk dat wanneer iemand naar het loket gaat van Gouda en ze wijzen het af of dergelijke, dat zij natuurlijk ook bekend zijn met wat jullie doen. Want dan vangen jullie dus ook dat stuk op waarin de gemeente en het leger er zelfs eigenlijk tekort schiet. Al dan niet met, hoogstwaarschijnlijk niet met slechte intenties. Maar ja, je moet iets en als er geen oplossing wordt geboden, je bent al wanhopig. Ja, dan weet je het op een gegeven moment ook niet meer, kan ik me voorstellen.
1: Nee, dan ben je gewoon even alle hoop ben je kwijt op dat moment.
2: Dus ik ben heel blij dat jullie dan toch dat gat opvullen. Want het was mij al niet helemaal duidelijk. Er zijn natuurlijk zoveel instanties. En ik zie ook weer de bomen het bos niet meer. En ik ben het aan het uitzoeken met een computer en alles. Laat staan, als je op straat loopt, misschien wel met ernstige psychische problematieken of drugsverslaving, dat soort dingen. Ja, dan weet je het ook niet meer. Dan is het wel fijn om iemand te hebben die de netwerken kent en de wegen weet te bewandelen, dat je daar niet alleen voor staat.
1: Inderdaad.
2: Ja, gezien de tijd ga ik wel dit interview nu een beetje afronden. We zouden nog heel lang kunnen praten. Ik ben wel blij dat we u toch even gesproken hebben. En ik ben ook blij dat u uw eigen verhaal heeft gedeeld. Ik denk dat dat voor de compleetheid van het programma ook wel gewoon fijn is om in ieder geval een verhaal van iemand te horen die heeft te maken gehad met dak- of thuisloosheid. Want we spreken natuurlijk allemaal instanties, maar het verhaal van de persoon zelf is soms ook net zo belangrijk. Ja. Dus ik wil in ieder geval bedanken voor de openheid, maar ook de inzet voor deze toch misschien soms wel hele moeilijke doelgroep. En ga vooral zo verder.
1: Ga ik zeker doen. Ik doe het met liefde en passie.
2: Dat geloof ik. Ja, en dat hoor ik ook. In ieder geval heel erg bedankt ervoor.
1: Geen dank.
2: Een hele fijne dag verder.
1: Hetzelfde. Dankjewel.
2: Dankjewel.
1: Doeg.
2: Dit was Marco van Huis van Kernkracht. Hij is straatadvocaat, oftewel belangenbehartiger voor de dak- en thuislozen. Je kan naar kernkracht.nl gaan voor meer informatie.

Ja, welkom terug bij Radio Totaal Normaal. We hebben het vandaag over dak- en thuisloosheid. En we proberen altijd ons best te doen om dat zoveel mogelijk te voorkomen. Is heel moeilijk, is een heel complex ding. En dan is altijd de vraag, is dat lokaal een lokaal probleem, een maatschappelijk probleem of een landelijk probleem? Nou hebben ze er ook een nationaal probleem van gemaakt. Want je hebt het Nationaal Actieplan Dakloosheid. Dat vond ik wel even interessant om bij te melden. In het Nationaal... Het is nationaal. In het Nationaal Actieplan Dakloosheid is vastgelegd dat gemeenten een aanpak rondom dakloosheid zodanig in moeten richten dat er in 2030 niemand dakloos is. Nou, dat klinkt heel nobel. Ze hebben er wel over nagedacht. Daar zijn een aantal actielijnen. En er is een soort Lissabon-verklaring. En Nederland heeft zich daarin gecommitteerd aan de ambitie dakloosheid. Ze werken aan de volgende doelstellingen. Dat is dan dakloze mensen slapen niet buiten door gebrek aan toegankelijke, veilige en passende opvang. Niemand verblijft langer in een nood- of tussenvoorziening dan strikt noodzakelijk is voor een succesvolle doorstroom naar een duurzame, stabiele huisvestingsoplossing. 3. Niemand wordt ontslagen uit een instelling, gevangenis, ziekenhuis, zorginstelling zonder een aanbod van passende, stabiele huisvesting. Huisuitzettingen worden zoveel mogelijk voorkomen en niemand wordt uitgezet zonder hulp voor een passende duurzame huisvestigingsoplossing. En niemand wordt gediscrimineerd vanwege zijn dakloos status. Klinkt mooi. Ik hoop dat het niet alleen maar een bureaucratisch ding is. Maar ja, je moet ergens beginnen en bureaucratie is daar ook onderdeel van, helaas. Helaas. Het is gewoon nodig. Wat we er dan ook van vinden. Als je wil weten waarom dakloosheid, de voornaamste oorzaken van dakloosheid volgens het Leger des Heils, is dat het leven duurder is geworden. Er is geen doorstroom door gebrek aan woningen. En er zit een knip tussen jeugdzorg en hulp aan volwassenen. De meest voorkomende problematieken van dak- en thuislozen, dat zijn de volgende dingen. Dan hebben we de algemene groep. En daar staat dan ook bij of het wel of niet toegenomen is. De meest voorkomende problemen die zorgt voor dakloosheid is ernstige psychische problematiek. En soms in combinatie met een laag verstandelijke beperking. Er is meer en zwaardere psychische problematiek in combinatie met een laag verstandelijke beperking. Er is een toename in schulden. De verslavingsproblematiek neemt toe. Te weinig goedkope woningen, want de wachttijd is toegenomen. Relatiebreuk en echtscheiding lijkt hetzelfde gebleven. Mensen met een niet-westerse migratieachtergrond die het niet zelfstandig redden, dat is toegenomen. Strenge eisen, /regels voor urgentie en kostendelersnorm en dergelijke. De regels zijn strenger geworden, dat maakt het nog moeilijker. Huisuitzetting, lichte problematiek. Dat is een toename. Terugkeer uit detentie, ook een toename. En claimend gedrag burgers. Nou, ik heb geen idee wat dat is, maar dat, daar was ook een toename voor. Misschien zegt het de luisteraar iets meer. Als je kijkt dus naar de NJI, heb je dus 30.000 daklozen in 2025 gemeten. Waarvan 14% onder de 18 jaar en 19% tussen de 18 en de 27. Ja, en de telling van de daklozen is anders geworden. Dat is de ETHOS-telling en dat staat voor European Typology of Homelessness and Housing Exclusion. En dat meet net even anders dan daarvoor werd gedaan. Waardoor de cijfers flink zijn toegenomen. Maar dat heeft ook te maken met dat de telling iets completer is. En nog steeds blijft het natuurlijk een hele moeilijke doelgroep om een exact beeld van te hebben. Want vooral de mensen die thuisloos zijn, die op banken slapen, zijn vrij moeilijk te meten.

0: Ja, welkom terug bij De Taal Normaal. We hebben het vandaag over dak- en thuisloosheid. Een niet onbelangrijk onderdeel vonden we toch om wel even praktisch te zijn ook. Want waar kan je terecht als je dak- of thuisloos dreigt te worden of bent? Allereerst, het belangrijkste ding om te doen is naar de gemeente. Dat is bij het gemeentehuis en dat is het loket dak- en thuislozen. Dat is maandag tot en met vrijdag van 9 tot 4. Zij helpen met het regelen van de nachtopvang of de 24-uursopvang en helpen met een briefadres aanvragen en eventueel met schulden. Wat ook belangrijk is om te weten, het Leger des Heils uiteraard, waar je misschien ook als eerste aan denkt. Daar kan je ook in eerste instantie naartoe gaan. Denk dan aan de noodopvang, dat is op de IJssellaan, dat heet het Kompas. Daar kunnen ze in eerste instantie, als je mazzel hebt, want ze zitten wel soms vol, kan je daar eventueel terecht. En daarna zal je alsnog moeten melden bij de gemeente. En als je voor langere opvang gaat, dan moet je nog steeds bij het Leger des Heils zijn. En dan hebben we het over het Domushuis in Haart. Dat is ook van het Leger des Heils. En je kan, als jij een asielzoeker in Nederland bent of vluchteling, kan je naar het COA gaan. Daar helpen ze je ook. Als je niet meteen wil slapen, maar wel hulp of een plek nodig hebt, kan je naar Inloophuis Domino voor laagdrempelig contact. Of wederom het Leger des Heils. Denk ook aan Stichting Kernkracht, want Kernkracht heeft ook een dak- en thuisloze afdeling. En die kan misschien een stuk opvullen waar eventueel het Leger des Heils of de gemeente niks mee kan doen. En ook met een stukje bureaucratie. Want mocht je dan te maken hebben met een afwijzing, als jij aangeeft dat je dak- of thuisloos bent, dan is het belangrijk om een beschikking te krijgen. Mocht je dat nou via Kernkracht regelen, kunnen ze exact vertellen hoe dat allemaal werkt. Als je nog niet zo ver bent, maar echt hulp nodig hebt, voor het preventieve stuk heb je, ja, en ook voor het stuk daarna, maar hopelijk komt het niet zo ver, heb je het Sociaal Team Gouda. Dat is hulp bij schulden, werk en inkomen, wonen, mentale problemen. Dan heb je denk ik al het belangrijkste stuk gehad. Dus hou die dingen aan. Ga als eerste naar de gemeente. En anders kan je naar het Leger des Heils, Kernkracht, Inloophuis, Domino's en Sociaal Team Gouda. En er zullen nog wel meer plekken zijn. Maar begin bij de gemeente. Ja, welkom terug bij Radio Totaal Normaal op Gouwestad. En we hebben het vandaag over dak- en thuisloosheid. Ja, en Movisie is een kennisinstituut voor aanpak van sociale vraagstukken. Denk aan schulden, eenzaamheid en discriminatie. En ook een van de thema's die behandeld worden door Movisie is dak- en thuisloosheid. Dus niet geheel toevallig hebben wij daarom contact gezocht met onderzoeker en projectleider binnen dit thema. Aan de lijn, als het goed is, Gerry Lammersen, welkom in de uitzending.
1: Ja, dankjewel. Mijn naam is Gerry Lammersen.
0: Oh, Gerry. Ja. Ik heb een R te veel, dat maakt het alweer anders. Oh, Gerry. Nou, bedankt dat u in de uitzending wilde komen.
1: Ja, graag gedaan.
0: Zou u zichzelf kunnen voorstellen voor ons?
1: Ja, nou, ik ben Gerry Lammersen en zoals je net aankondigde, ik werk bij Movisie. Ik werk daar als onderzoeker, adviseur, CQ-projectleider. En ik hou me bezig met het thema dak- en thuisloosheid.
0: Ja, en waarom mag ik vragen, heeft u gekozen voor dit thema?
1: Nou, ik moet zeggen dat ik daar langzamerhand in mijn werkzame leven eigenlijk in terecht ben gekomen, moet ik eerlijk zeggen. Het begon ermee dat ik met name trajecten deed rondom jongvolwassenen. En ook de jongvolwassenen die in jeugdzorg verblijven. En wat we zien is, als je kijkt naar de groep dak- en thuisloze jongeren, zien we dat heel veel jongeren dat die afkomstig zijn uit de jeugdzorg. Dus dat we eigenlijk, nou, en doordat ik me bezig hield met dat thema, zeg maar, ben ik ook in contact gekomen met dak- en thuisloze jongeren. En nou, doordat ik met dat thema in aanraking kwam en op dat thema steeds meer projecten heb gedaan, zeg maar, is het een thema geworden waar ik me steeds meer mee bezig hou.
0: Ah, oké. Dus u bent er eigenlijk ingerold omdat u eigenlijk de doelgroep jongvolwassenen had. En daarna jeugdzorg en daarna dakloosheid. Want u zag overlap tussen de jongeren bij de jeugdzorg en dakloosheid.
1: Ja, dat klopt. En nou, dat heeft ook wel mee te maken met

0: onderzoek en dergelijke, is dat dan voornamelijk gericht op jongeren?
1: Nou, eigenlijk is dat, ik moet zeggen, ik heb met name zelf rondom dak- en thuisloze jongeren dat ik trajecten heb gedaan. Maar het verbreedt zich langzamerhand wel. Dus ook wel de bredere groep waar ik me mee bezig hou.
0: Ja, en u benoemde dus dat veel van de dakloosheid eigenlijk jongeren zijn die in de jeugdzorg zitten of hebben gezeten. Zou u dat uit kunnen leggen wat dan die connectie daartussen is?
1: Ja. Zeker, ja. Nou, je ziet dat jongeren die in jeugdzorg verblijven, dat ze tot hun 18e dan in de jeugdzorgorganisatie verblijven. En dan zodra ze 18 worden, dan verlaten ze de organisatie. En dat betekent ook dat ze dan ook niet meer onder jeugdzorg vallen. En maar dat ze volwassen zijn en dat ze dus onder de volwassenenzorg vallen. En wat je ziet is dat veel jongeren, dan hebben ze in een jeugdzorgorganisatie verbleven en hebben ze daar een tijd gewoond. En tegen die tijd soms ook wel prima vinden om op zichzelf te gaan wonen. Maar het is heel moeilijk om voor jongeren om ook een woonplek te vinden. Hè. Vind maar iets wat betaalbaar is. En vervolgens ook van als jij niet de steun hebt van ouders of van andere mensen om je heen, dan is het vaak ook heel lastig om het financieel te redden, zeg maar. En het gaat niet alleen om financiën, maar ook om andere steun om zelfstandig te kunnen wonen, zeg maar, of zelfstandig te kunnen leven. En je ziet dat best een hele stap is als je zo jong bent. En dat maakt wel dat het wel kwetsbaar kan zijn om die overstap goed te kunnen maken. Wat heel begrijpelijk is.
0: Ja, als ik van u hoor, is er in principe wel bereidwilligheid om op jezelf te gaan vanuit de jeugdzorg. Maar omdat dat er zo'n gebrek is aan een sociaal netwerk en daarmee ook de steun, zowel financieel als misschien ook het praktische stuk van hoe doe je dingen. Is dat dan een tekort vanuit jeugdzorg naar uw idee? Dat daar dan niet genoeg begeleiding is voor het uitstromen uit de jeugdzorg?
1: Nou, ik denk niet dat het alleen bij jeugdzorg ligt, maar ook eigenlijk is het het hele systeem dat we dat hebben. Want dat is denk ik ook goed om te benadrukken. Van goh, het is niet iets wat bij de jongeren zelf ligt. Hè, wat je zelf als individu, dat je tekort schiet, zeg maar. Maar ik denk dat we hebben dat gewoon niet goed geregeld in Nederland. Je hebt gewoon heel sterk de systemen van goh, tot 18 jaar is het jeugdzorg. En daarna wordt het volwassenenzorg. En juist die overgang, dat hebben we niet goed geregeld. En je kan zeggen van dat ligt bij jeugdzorg, maar dat ligt niet alleen bij jeugdzorg. Dat ligt ook bij het vervolg. En het ligt er ook aan om te kijken. Het is natuurlijk ook hartstikke jong als je 18 bent. Om als je dan nog alles zelf, dan al alles zelf moet regelen, mm-hmm. is natuurlijk ook een hele klus. Dus dat maakt toch dat we dat eigenlijk niet goed georganiseerd hebben. Of dat meer vraagt of meer ondersteuning vraagt dan dat we nu in de systemen geregeld hebben. Dus eigenlijk is dat gewoon ook een systeemfout en is dat ook iets wat we ook al langere tijd weten.
0: Ja.
1: Dat is een taai vraagstuk.
0: Ja, en ik terecht zet u ook de nuance van dat ligt niet alleen aan jeugdzorg, ook aan de begeleiding die je zou kunnen krijgen daarna. Ik denk dat je al een heel eind zou zijn als jeugdzorg misschien een stukje actiever de eventuele vervolgpaden aan kan wijzen. Of doet jeugdzorg dat sowieso al wel? Ik weet niet in hoeverre u daarvan op de hoogte bent.
1: Ja, ik weet dat niet van elke jeugdzorgorganisatie. Maar ik weet wel van, dat zie ik wel. Er zijn ook zeker jeugdzorgorganisaties die daar actief mee bezig zijn. Een voorbeeld daarvan is jeugdzorgorganisatie Level. Dat zit in Amsterdam. Die zijn daar heel gericht mee bezig. En ook, er is ook recent is er een landelijke richtlijn gekomen. Toekomstgericht werken. En dat is er ook op gericht van, hoe kunnen we jongeren zo goed mogelijk voorbereiden ook om die stap te kunnen maken. En dat zijn natuurlijk allemaal hartstikke hele belangrijke dingen die gebeuren. Mm-hmm. Maar dat betekent nog niet dat het op die manier geregeld is. Want het blijft natuurlijk wel een feit dat als je 18 bent, dat het gewoon nog heel jong is. En dat je dan, kijk maar naar jezelf van toen je 18 was. Hè, misschien voor de luisteraars als je nog even terugkijkt. Of als je zelf op dit moment 18 bent of 18 wordt.

0: Dat zijn toch best wel grote stappen. En dat blijft natuurlijk dat dan altijd de steun om je heen van belang is. En dat is natuurlijk goed om daar ook naar te kijken. Van. En dat doen. Hè. Ik weet voorbeelden van jeugdzorgorganisaties die dat doen. Natuurlijk ook organisaties waarin dat nog allemaal veel beter zou kunnen. Om ook te kijken van, goh, maar wie zijn er nou om je heen? Wie zijn er nou belangrijk voor je? En wie hè, kunnen straks ook nu in de toekomst je ook van steun, ja, een steun ja. voor je zijn?
1: Ja, want hoe zou je dat het liefst anders zien? Want naar een netwerk kijken. Ik begrijp ook inderdaad dat je vanuit... Je zou kunnen zeggen, scholen moeten misschien daar iets meer mee doen. Maar je hebt natuurlijk ook kans dat misschien... Dat is misschien een invulling van mijn kant. Maar dat de kans ook aanwezig is als je bij jeugdzorg zit. Dat je misschien al een schooluitvaller bent. Dat zelfs al zou je er op school geven, dat het dan geen zin heeft. Wiens pakje aan is dat dan? Dat is natuurlijk al ons pakje aan. Maar wat zou praktisch... Ja. Daar een oplossing voor kunnen zijn.
0: Ja, nou ja, heel goed wat je zegt van goh, hè, wiens pak je aan van het is van ons allemaal, zeg maar. Hè. Ik bedoel, het is niet van één, maar van meerdere. Maar het voorbeeld wat je geeft van school is natuurlijk een belangrijke. En dat is ook, want het zijn ook heel vaak jongeren die wel op school zitten. Hè, heel vaak, dat is ook wel een punt van dat we heel vaak het ook niet weten, maar eigenlijk wel hadden kunnen weten, zeg maar. Want het zijn wel de jongeren waarvan het bekend is van goh, hoe het is thuis of hoe het gaat. Dus wat dat betreft is school is natuurlijk een belangrijke vindplek ook om te kijken van hey, gaat het goed? Niet alleen school. Ik zit nog heel even weer te denken van goh, binnen jeugdzorg zelf. Is het natuurlijk ook van belang van hoe kan je jongeren zo goed mogelijk voorbereiden op die stap. Misschien mooi om te noemen van een voorbeeld dat daarin is, waar ook wel gebruik van gemaakt wordt, dat is een werkwijze, jouw ingebrachte mentor, Jim heet dat, om ook te kijken met de jongeren van goh, maar wie zijn er belangrijk om je heen? En ja, zit er iemand tussen waarvan je zegt van goh, maar die zou ik eigenlijk wel willen vragen of die ook de komende tijd een mentor voor mij zou willen zijn. En dat is natuurlijk helemaal van dat je moet kijken van met jongeren of de jongeren dat ook wil en of die persoon het ook wil en of die jongeren dat ook durft te vragen. Mm-hmm. Maar daar zijn wel dingen waar je in kan begeleiden en ook actief met elkaar kan kijken van goh, om dat ook wat aan te zetten bij de jongeren. Ja, want dat is het natuurlijk ook van als je zo jong bent van ja, dan is het heel moeilijk om ook na te denken van goh, hoe ziet mijn toekomst eruit en wie heb ik nodig? Hè? In eerste instantie denk je met die van nou ja, ik heb helemaal niemand nodig of het lukt allemaal wel. En natuurlijk lukt er ook heel veel dingen, lukken ook allemaal hartstikke goed. Maar bij elk mens hoort dat ook het netwerk heel erg belangrijk is. En daarin zijn wel, dat is ook mooi om te zien, worden wel stappen gemaakt van om ook te kijken van nou, hoe kunnen we daarin jongeren ook ondersteunen? Om ook te kijken naar je netwerk.
1: Ja, want ik denk dat het ook geen ding is om te onderschatten dat de jongeren natuurlijk misschien ook qua mentaliteit misschien anders naar denken. Kijk, wat u al zegt, van ja, ze moeten het willen, ze moeten het durven, ze moeten het belang ervan inzien. Ze hebben misschien nog hele andere dingen aan hun hoofd, dat ze denken, joh, ga mij niet lopen vertellen hoe ik niet €500 bij de boodschappen moet uitgeven, maar 20, weet je wel, of dat ik mijn huur moet betalen. Stukje daaruit haalt, dat het gewoon een bespreekbaar onderwerp is en niet per se een gebrek of weet ik veel wat. En dat het ook iets is waar ze over gaan nadenken. En het is natuurlijk bekend dat de jeugd een van de moeilijkste doelgroepen is om te bereiken. Ik neem ook aan dat jullie daar dus ook heel veel veel onderzoek naar hebben gedaan. Ook naar de volwassenen natuurlijk. Mm-hmm. We hebben het nu alleen nog over de jeugd gehad. Ik denk dat we even tussendoor een korte break maken. Blijf aan de lijn. Dan komen we zo weer bij u terug. Dan gaan we even verder op wat Movisie nou precies kan betekenen en heeft betekend voor de dak- en thuislozen.
0: Ja.
1: Oké, dank u wel.

Ja, dan zitten we weer aan het einde van het eerste uur van Radio Totaal Normaal. Maar schroom niet, in het tweede uur gaan we nog veel meer doen met het thema dak- en thuisloosheid. Dus blijf gewoon vooral luisteren, dan gaan we in het tweede uur weer verder.

0: Door Almegens met het NOS-journaal. Thuisbezorgd rekent verborgen kosten en daarom moeten klanten geld terugkrijgen van de maaltijdbezorger, zegt de Consumentenbond. Het gaat om kosten voor verplichte service, tasjes en plastic verpakkingen. Die worden pas getoond bij het afrekenen, waardoor bestellingen gemiddeld 2 tot 4 euro duurder zijn. In totaal zou het om honderden miljoenen euro's gaan. Ook adverteert Thuisbezorgd volgens de Consumentenbond met nepkortingen. De maaltijdbezorger zegt zich niet in het geschetste beeld te herkennen. De trams die op elkaar botsten op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn geborgen. Met speciale apparatuur zijn de tramstellen van de rails getakeld. Kort daarna kon het overige verkeer weer over de brug. En nadat ook de rails waren schoongemaakt, kon ook het tramverkeer worden hervat. Bij het tramongeluk raakten vanochtend 15 mensen gewond. De aangescherpte reisadviezen voor het Midden-Oosten leiden tot veel bezorgde telefoontjes naar reisorganisaties. Voor een aantal landen geldt code oranje en voor Bahrein code rood. Dat heeft vooral gevolgen voor mensen die op doorreis zijn en een tussenstop maken in een van de landen. Die reizen worden door reisorganisaties omgeboekt of geannuleerd. Het aantal kinderen met krentenbaard is hoger dan normaal rond deze tijd van het jaar. Dat meldt onderzoeksinstituut Nivel. Normaal zijn er zo'n 300 besmettingen op 100.000 kinderen. In de afgelopen weken waren dat er 100 meer. Ook in mei melden opvallend veel kinderen met krentenbaard zich bij de dokter. De pieken vallen samen met de pieken in temperatuur. Uit Brits onderzoek bleek eerder al dat er meer huid-op-huid contact is bij hoge temperaturen vanwege zomerkleding. En ook vermenigvuldigen bacteriën zich veel sneller bij warm weer. Het weer vanavond droog en de komende uren nog af en toe zon. Vannacht wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. Morgen overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Ja, totaal normaal. We zitten al na te denken over een tweede, een andere intro. Maar deze is ook wel heel moeilijk los te laten hoor. Radio Totaal Normaal, een programma over stigma's, taboes, maatschappelijke onderwerpen en meer. En vandaag hebben we het over maatschappelijke onderwerpen. In het eerste uur, ja, we hebben het trouwens over dak en thuisloosheid. En in het eerste uur spraken we de straatadvocaat. En wij spraken Gary Lammers, een onderzoeker en projectleider. En we hebben verder nog in het tweede uur hebben we nog een interview met iemand uit Den Haag. Jan de Vries, de co-directeur van de Straatconsulaat. Ook winnaar van Appeltje van Oranje 2025. We hebben tips, praktische adviezen en wat informatie en een gedicht in geen specifieke volgorde. Dus ja, blijf vooral luisteren.
1: Late again.

0: Ja, welkom terug bij Radio Totaal Normaal. Ja, programma over stigma's, taboes, maatschappelijke onderwerpen en meer. En we spreken, hoe moet ik het goed zeggen? Carrie Lammers, als het goed is. Ik moet even nog opnieuw gecorrigeerd worden als ik het niet goed heb gezegd. Onderzoeker, projectleider, adviseur van Movisie. We zitten in het tweede deel van het interview. Welkom terug.
1: Ja, dankjewel. Ja. Mijn naam is Geri.
0: Oh ja, Geri. Echt in het Nederlands. Ik maak er de hele tijd het Engels. Oké, okay. Geri. Ik zeg gewoon twee even schrijven. Zo. U bent dus onderzoeker, adviseur en projectleider. Dan ben ik benieuwd van de onderzoeken die jullie doen binnen in dak- en thuisloosheid. Wat is u nou het meeste opgevallen?
1: Even kijken. Nou, wat me het meeste is opgevallen... Ja, er zijn verschillende dingen. Nou, ik zit nog heel even te denken, nog eventjes over de jongeren die dak- en thuisloos zijn. Ja. Daar hadden we het hiervoor over. Hè? Mm-hmm. En wat me daarin heel erg is opgevallen, dat je ziet dat juist ook jongeren die ervaringen hebben, dat ze juist heel goed zijn juist heel veel talenten hebben en goed zijn in hoe ze dat voor elkaar krijgen. Om toch met dak- en thuisloosheid om te gaan. Dat is eerlijk gezegd wel iets wat mij heel erg opviel. Wat ik dan echt weer ontzettend knap vind. Dat ik denk van, oh, hoe is het mogelijk dat het allemaal lukt. Dus dat vind ik wel iets wat mij heel erg is opgevallen. En ja, verder eventjes om aan te sluiten van, goh, wij zijn als Movisie zijn we een kennisinstituut. Dus wij verzamelen met name kennis. En kennis dan ook in de zin dat we zowel praktijkkennis, dat is van professionals uit de praktijk, maar ook bijvoorbeeld van ervaringsdeskundigen, mensen die zelf ervaring hebben met dak- en thuisloosheid, en ook dat we literatuuronderzoek doen. Dus die drie bronnen maken we gebruik van. En als je nou zegt van, goh, maar wat is nou dingen die opvallen? Bijvoorbeeld een voorbeeld wat we recent hebben gedaan is dat we voor een gemeente in Zuid-Holland, een wat kleinere gemeente, hebben we een onderzoek gedaan en naar dak- en thuisloosheid. En dan hebben we zowel mensen gesproken die zelf ervaring hebben met dak- en thuisloosheid. En we hebben ook professionals gesproken die betrokken zijn op dat onderwerp. En wat we dan zien is op dit moment is natuurlijk dakloosheid is vooral een huisvestingprobleem. We denken heel vaak van, goh, het is een zorgprobleem en er is van alles aan de hand met mensen. En natuurlijk zijn er ook voorbeelden waarin mensen echt vastlopen. Maar we zien ook dat dakloosheid ook echt vooral heel erg een huisvestingprobleem is. En dat je ziet van, goh, dat juist mensen waar eigenlijk die werken, die misschien geen schulden hebben, soms wel, maar soms ook helemaal niet. Maar waar het gewoon heel lastig is voor deze mensen om huisvesting te vinden. En dat daar met name gewoon echt het punt zit. En wat het ook gewoon zo super triest maakt, dat als je dan niet een passende huisvesting kan vinden, betaalbare huisvesting kan vinden, dat maakt dat mensen dan ook dat als dat niet lukt, dat je dan juist achterop kan raken, zeg maar. Dat je dan dat het dat juist moeilijk maakt. Dat het dan van kwaad tot erger komt, zeg maar. Wat natuurlijk ontzettend zonde is.
0: En u benoemt nu dat eigenlijk is het dan de grootste groep huisvestingsprobleem. Hoe verhoudt dat zich dan? Het stukje wat van de mensen die alleen een huisvestingsprobleem mm-hmm. hebben versus mensen die ook misschien wat serieuzere mentale problematieken hebben en eventuele drugsproblematieken, dat soort dingen. Hoe verhoudt dat zichzelf dan?
1: Ja, de percentage weet ik niet precies hoe die verhouden. Maar in ieder geval de groep mensen die geen betaalbare huizen kan vinden, dat is ook een hele grote groep. En daarin vallen dan jongeren, maar ook mensen die bijvoorbeeld gaan scheiden. Dat kunnen alleenstaande mensen zijn, dat kunnen ook mensen zijn, gezinnen zijn. Dus dat is toch een... En dat is ook wel van als je kijkt naar dak- en thuisloosheid, van, goh, mensen hebben daarvan... vaak een bepaald beeld bij, maar het is juist een heel divers beeld. Er zijn juist heel veel verschillende mensen die met dak- en thuisloosheid te maken kunnen krijgen. Ik noemde al jongeren, ik noemde al van god, het kan dan gaan om economisch daklozen, noemen we dat dan vaak, hè? Mensen die gewoon wel een baan hebben, waar verder gewoon niet echt problemen zijn. Maar het kan bijvoorbeeld ook zijn arbeidsmigranten, dat zodra ze dan hun baan kwijtraken, dat ze dan ook hun huisvesting kwijtraken. Dus dat is eigenlijk best een hele diverse groep.
0: Ja, want dan komen we denk ik ook wel een beetje op de vooroordelen. Want wat zijn nou de misvattingen? Ik denk dat we er nu al eigenlijk al een beetje één aangestipt hebben. Mm-hmm. Welke misvattingen en stigma's storen je eigenlijk het ergst? En welke vallen echt op? Zeg maar, waar loop je tegenaan?
1: Wat ik storend vind is dat mensen daar een heel eenzijdig beeld van kunnen hebben. En wat ook opvalt is van goh, dat we dakloosheid, hè, dat kun je misschien zien doordat mensen op straat verblijven. Maar we kunnen ook heel veel dak- en thuisloosheid kunnen we niet zien. Dat is helemaal niet aan mensen ook te zien. Want het kunnen ook mensen zijn die er allemaal nog keurig uitzien. Maar waar ondertussen wel speelt dat het mensen zijn die eigenlijk geen eigen thuis hebben.
0: Ja.
1: Dus dat ik denk dat het van belang is om in te zien dat dat eigenlijk een heel divers beeld is. En ook een beeld, wat ik ook van belang vind, hè, ook kijkend naar wat we vinden in de onderzoeken en de info die we hebben, de gesprekken die we hebben ook met mensen daarover, van dat het niet van allemaal individuele, het schuld is van de individuen, zeg maar dat we het ook heel vaak gewoon niet goed georganiseerd hebben. En dat maakt dat mensen dan vastlopen.
0: Ja.
1: Dat is natuurlijk dat is geen goede zaak.
0: Dus het stukje dat mensen alleen de daklozen die ze zien denken dat de daklozen zijn die er zijn. Een deel is onzichtbaar. En het is vaak ook een kwestie van omstandigheden dat mensen daarin belanden. Heel vaak zullen mensen misschien inderdaad een vinger wijzen van goh, je hebt dit of dat verkeerd gedaan of wat dan ook. Als we dan dan toch hebben over het stukje onzichtbaarheid. We hebben natuurlijk die nieuwe manier van de meting van dak- en thuisloosheid. Dan zeggen ze, het neemt enorm toe. Ook mede door die nieuwe meting, denk ik. Hoe betrouwbaar zijn die metingen überhaupt? En in welke zin is die nieuwe methode, noemen ze de ethos of nee?
1: Ja, de ethosstelling.
0: Ja.
1: Die je bedoelt.
0: Ja, correct. En in hoeverre is dat meer betrouwbaar? En hoe betrouwbaar is dat nu?
1: Ik denk dat dat een hele, hele goede zaak is dat dat gebeurt. Omdat daarin veel breder wordt gekeken naar mensen die dak- of thuisloos zijn. He, dus niet alleen maar de metingen worden gedaan, bijvoorbeeld de mensen die in de opvang verblijven. Maar dat er veel breder wordt gekeken. En ik denk dat dat een hele goede is. En het is het meten, dus meer inzicht krijgen van hoe groot is nu eigenlijk de groep. En ook hoe divers is eigenlijk die groep. En dat zal degene van de ethosstelling ook verteld hebben. Van goh, er wordt natuurlijk ook van sleutelfiguren wordt gebruik gemaakt. Dus
0: ja, we hebben niemand gesproken van de ethosstelling. Ik ben de cijfers gaan opzoeken en toen hadden ze het daarover. Ik dacht, aangezien u waarschijnlijk van de cijfers en de onderzoeken bent, dan weet u daar wel wat meer over.
1: Oh,
0: want in welke zin is die ethosstelling anders? Wat ik begrepen had, was dat het een iets completer beeld gaf. Zou je daar iets meer over kunnen zeggen?
1: Ja, het geeft een completer beeld omdat je via sleutelfiguren, hè, bijvoorbeeld mensen vanuit wijkteams, vanuit jongerenorganisaties, die kijken ook voor goh, en dan is er één moment waarop gekeken wordt van hey, hoeveel dak- en thuisloze mensen hebben we? En doordat je al die verschillende ingangen hebt, zeg maar, kun je gewoon veel meer ook kijken voor gewoon mensen die op vakantieparken bijvoorbeeld wonen. Kijk, en die hebben dan op dat moment wel een dak boven hun hoofd, maar dat zijn geen dat is niet het verblijf waar je gewoon permanent kan verblijven. Mensen die bijvoorbeeld in auto's verblijven. Wat misschien niet altijd meteen allemaal zo opvalt, maar wat er wel is. Ja. En doordat je via al die sleutelfiguren, zeg maar, die contacten zo hebben, krijg je veel meer een beeld van, goh, maar hoe groot is die groep nu eigenlijk echt? Ja. Dus ook de mensen, dat heb ik misschien nog niet gezegd, de mensen die bijvoorbeeld bij familie of vrienden verblijven, hè, of op een gegeven moment helemaal niet meer bij familie of vrienden, maar van bank naar bank gaan, zeg maar, die hebben niet een eigen thuis. Kijk, en dat zijn niet de mensen die je meteen allemaal ziet. Dat kun je niet aan de mensen meteen allemaal zien.
0: Ja, dat is moeilijk tellen, denk ik.
1: Ja, zeker. Ja. Terwijl het natuurlijk wel een probleem is.
0: Ja. Ja, nou, ze hadden hier ook over mensen met een dreigende huisuitzetting binnen 30 dagen na de teldag zonder zicht op vervolghuisvesting. Nou ja, goed, die moet je wel allemaal meenemen. En er zal er alsnog een groot deel, denk ik, over het hoofd gezien worden. Ik ben dan wel benieuwd, want we zitten wel een beetje aan de tijd, maar ik ben dan nog wel benieuwd. Ik doe natuurlijk ook projecten. Mm-hmm. Wat is nou een project die er voor u uitspringt? Dat u zegt, ja, daar ben ik eigenlijk wel onwijs trots op.
1: Ja. Nou, even het voorbeeld wat ik al noemde van dat we in een gemeente dan nader onderzoek hebben gedaan. Wat ik dan heel mooi vind, is van dat we, binnenkort hebben we ook een bijeenkomst in die gemeente. Dus dan hebben we ook een uitwisseling tussen de organisaties die allemaal betrokken zijn geweest bij het onderzoek. De mensen die we hebben gesproken. Dus ik denk, dat vind ik wel heel mooi. Van goh, dan blijft het ook niet bij een onderzoek. Maar gaan we ook met elkaar verder kijken. Van goh, maar wat heeft dit nu op? Wat zien we nu met elkaar? En waar liggen nu mogelijkheden voor verbeteringen bij ons lokaal, zeg maar? Dus dat vind ik heel mooi. Van, dat je daarin ook verder kijkt. Van het onderzoek doen, het inzicht maken met elkaar, maar met elkaar ook vervolgens kijken van hé, maar waar zien we nou dan mogelijkheden? Ja,
0: en dat is denk ik
1: en daarbij ook.
0: Oh, gaat ze verder?
1: Ja, nou, daarbij ook van, het is natuurlijk een taai probleem, hè. Ik bedoel, als het gaat om de huisvestingsproblematiek, hè, gelukkig is dat, staat het hoog op de agenda. Maar we hebben dat nog steeds niet, het blijft nog best ingewikkeld om daar ook schot in te krijgen. Ik vind het positieve wel met elkaar wel te kijken van, goh, maar waar liggen wel kansen? Wat kunnen we wel doen? En wat kunnen we op de korte termijn doen? En wat is van belang om nu in te zetten voor de langere termijn?
0: Ja. Nou, ik denk dat het heel belangrijk is inderdaad om naast het onderzoek daar natuurlijk acties aan te doen. Is het ook heel fijn als instanties ook naar jullie willen luisteren natuurlijk.
1: Ja, dus ik zie het niet als willen luisteren van wat het is ophalen wat we zien met elkaar. Hè? Uh-huh. En dat vind ik ook hoor. Ik bedoel, dat is ook niet van god dat alleen wij dat signaleren. Uh-huh. Er zijn mensen die daarbij betrokken zijn, zijn er zich daar ook hartstikke bewust van.
0: Ja.
1: Maar bewust van zijn, dan is het ook met elkaar vervolgens kijken van hé, hey, maar waar kunnen we dan stapjes maken?
0: Ja, nou mooi hoe dat nuanceert. is er nog een laatste ding wat u zegt van nou, dit hebben we echt nog even gemist?
1: Even kijken. Nou, dat het een belangrijk thema is. Wil het misschien niet horen, maar wat nog groter is dan dat we denken. Vaak denken, eerlijk gezegd. Ja.
0: Ja, en daarom geven we natuurlijk ook aandacht eraan. En zodat het ongeziene toch een klein beetje aandacht krijgt. En hopelijk ook in praktische zin wat uitvoerbaarheid. En ik wil u dan in ieder geval bedanken voor uw tijd.
1: Ja, en, graag gedaan.
0: En ga vooral zo door.
1: Ja, dank. Nou, eens gelijks. Een goede uitzending verder.
0: Ja, dank u wel. Dan ga ik u straks afsluiten met met uw naam wel goed zeggen. Ga ik weer proberen.
1: Nee, helemaal goed.
0: Hele fijne dag verder. Dan. Doeg.
1: Zelfde dag.
0: Dag. Dit was Geri Lammersen, onderzoeker, projectleider van dak- en thuisloosheid, afdeling van Movisie. Kan naar movisie.nl, daar vind je alles over wat Movisie doet. En nog veel meer dan het dak- en thuisloos stuk zelf. Dus het is een interessante plek om wat informatie in te winnen.

Ja, welkom terug bij Radio Totaal Normaal. We hebben het vandaag over dak- en thuisloosheid. En ik heb de vrijheid genomen om een gedicht te schrijven. En dit is geïnspireerd op een ervaringsverhaal van iemand die heel dicht bij mij staat. Ik heb ook toestemming gekregen om dit te vertellen. Een moeilijke start. Een al niet zo rijk gezin. Met ouders met verslavingsproblemen en onrust volgend. Zoveel drama, zo weinig ondersteuning en je zit er middenin. Dan maar weg van deze plek. Maar jeugdzorg was meer dan te gek. Bij vrienden op de bank of een kraakpand. Nooit rust, dan maar aan de drugs en drank. Liever op straat dan terug naar huis. Uiteindelijk naar het leger des hels. Maar met veel verslaafden ook niet pluis. Van vrouw naar vrouw voor onderdak. Een homoseksual, kan je het wel noemen, voor het gemak. En als je weet waar je moet zijn, loop je nog steeds tegen het systeem aan. Wonen is een mensenrecht, maar soms gebeurt er niks, zelfs al ga je op je kop staan. Vaak onzichtbaar, vaak onbegrepen. Maar gelukkig zijn er wel instanties die willen ondersteunen, zodat je deze fase van je leven kan doorstrepen. Geef de hoop niet op. Vind de juiste wegen en de juiste mensen. En hopelijk kom je er snel weer bovenop.

0: Ja, welkom terug bij Radio Totaal Normaal op Gouwe Stad. We hebben het vandaag over dak- en thuisloosheid. En Nederland telt ongeveer 30.000 daklozen. Waarvan er weliswaar 7.200, nou ongeveer denk ik, geteld zijn in Den Haag. En dat betekent dat de hulpverlening misschien wel extra hard nodig is in Den Haag. En de straatconsulaat springt hierin. Zij zet zich in voor de belangenrechten en welzijn van dakloze of dreigend dakloze mensen. En dit is niet ongezien gebleven, want zij zijn winnaar van het Appeltje van Oranje van 2025. Daar heb ik een hele mooie foto met de koning en koningin op de website staan. En ja, wat zij doen en wat ze allemaal doen en hoe ze het doen en hoe ze het willen bereiken. Dat kan Jan de Vries, co-directeur van de straatconsulaat, ons vast wel vertellen aan de telefoon. Jan de Vries, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Bedankt dat u in de uitzending wil komen.
1: Ja, geen probleem. Dank voor de uitnodiging.
0: Ja, heel, heel interessant, want ik schrok wel eventjes toen ik hoorde hoeveel daklozen er dan in Den Haag zijn.
1: Ja, dus er is vorig jaar een telling geweest, een ETHOS-telling. Dat is een telling van dakloosheid waarin niet alleen wordt gekeken naar mensen die buiten slapen in een opvang, maar ook naar bankslapers en mensen die illegaal op vakantieparken en dergelijke wonen. En voor de regio Den Haag waren er inderdaad 7.200 mensen geteld. Nu zijn er meer van dat soort tellingen geweest in andere regio's. Ongeveer 40% van Nederland is nu op die manier geteld. En eigenlijk zien we, als we dat allemaal optellen, al veel meer dan die 30.000 die in de aankondiging gaf. Want dat zijn de officiële CBS-cijfers. Maar eigenlijk is dat een zware onderschatting. Dus we verwachten eigenlijk veel meer dan die 30.000 nationaal.
0: Ja, die 30.000, is dat dan gebaseerd op die 40% die nu pas geteld is? Of dit zijn die niet-ETHOS-tellingen, cijfers?
1: Ja, dit zijn de CBS-schattingen inderdaad. En als we kijken naar wat er in 40% van de regio's in Nederland geteld is, dan is dat al, ik geloof, al 36.000. Dus het zullen er veel meer worden.
0: Ja, en dat is natuurlijk ook het verschil tussen echt de daklozen en de dak- en thuislozen. Want dat is natuurlijk de ongeziene groep waar mensen van plek naar plek gaan en dergelijke.
1: Ja, dus er is eigenlijk uit die tellingen blijkt ook dat er maar 30% van de mensen die geteld wordt een beetje in dat stereotype beeld zitten, hè, van mensen die buiten slapen of in de opvang. Mm-hmm. Dus 70% van de dakloze mensen die geteld worden, die zijn, wat je zegt, terecht, hè, een soort van onzichtbaar, in ieder geval onzichtbaar gemaakt. En die hoppen van bank tot bank, of die zitten illegaal op een vakantiepark, of die zitten noodgedwongen in antikraak, want er is geen enkele andere huisvestingsmogelijkheid. Dus die zitten ook in die permanente onzekerheid.
0: Ja, en die 2700, of 7200, dat is dan wel met die andere telling. Dus dat schiet er dan misschien nu zo extreem uit, omdat we het vergelijken met de CBS-telling van de dakloosheid, zeg maar. En dit is die combinatie. Van, op die manier. Ik denk al, ik weet dat Den Haag groot is, maar het is wel heel veel. Is het er wel een kern van waarheid in als je zegt van een bovengemiddeld groot deel in Den Haag is dakloos of thuisloos? Of is dat een onterechte
1: inschatting? Nee, we zien in veel regio's, in grote steden, dit soort, en proportioneel gezien, dit soort cijfers wel. Wat in Den Haag wel heel erg opvalt, is het grote aantal jongeren. Dus onder de 27, eigenlijk 40% van de mensen die geteld zijn, is onder de 27 en een kwart is tussen 18 en 27. Dus dat is echt fors. Dat is een fors aantal dakloze jongeren in Den Haag.
0: Dat is bijzonder. Waarom denkt u dat dat is? Is dat dan ook een rare uitschieter dan? Dat er zoveel meer jeugd, is er dan heel veel meer jeugd, dak- of thuisloosheid in Den Haag? Of is dat sowieso al? Ik weet dat het jeugd, dat het al een probleem is, dat er best wel veel jeugd dak- of thuisloos is. Is dat dan nog extra veel in de grote steden? En waarom is dat dan, denkt u?
1: Nou, Het cijfer voor Den Haag valt wel een beetje op. Je zou kunnen zeggen dat er misschien extra veel jongeren zijn geteld en dat dat in andere regio's niet zo is. Maar het is eigenlijk niet zo gek. Het is een trend die we al een tiental jaar zien, dat het aantal jongeren dat dakloos raakt steeds groter wordt. Een deel van die jongeren die komt uit jeugdzorginstellingen. En die, die eenmaal dat ze de jeugdzorg, dat ze de 18 hebben bereikt, dan zouden ze eigenlijk de volwassenenzorg in moeten. Maar dat, dat willen ze dan soms niet. En in ieder geval vanuit de jeugdzorg is hun basis niet op orde. En dan raakt ze op den duur dakloos. Dat zien we, maar we zien ook dat het steeds moeilijker geworden is, met name voor jongeren natuurlijk. En zeker voor jongeren zonder vermogende familieleden bijvoorbeeld, om huisvesting te krijgen. Er is heel weinig passende huisvesting voor jongeren. En er is al helemaal heel weinig betaalbare huisvesting voor jongeren. En Den Haag is daar zeker geen uitzondering op.
0: Ja, ja. Dus, en wat bedoelt u dan, de basis niet op orde hebben?
1: Dat betekent dat als jij op je 18e uitstroomt uit de jeugdzorg, dat je niet dat de huisvesting op geen enkele manier geregeld is, vervolgzorg niet geregeld is, financiën niet geregeld zijn. Dus dat gewoon de basis die je nodig hebt als 18-jarige, ook als je niet uit de jeugdzorg komt, dat die er voor hen niet is.
0: Ja, ja, en dat
1: dit hoort. Dat ze dan losgelaten worden en het zelf moeten zien te rooien.
0: Ja, dit hoorden we toevallig ook in een eerder interview ook al gezegd worden, dat vanuit de jeugdzorg dan toch een soort gat ontstaat. En dat, daar is niet alleen de jeugdzorg verantwoordelijk voor, dat gaf zij ook aan. Maar dat is zowel een systeemprobleem als ook het stuk wat 18 plus moet opvangen. Dat is natuurlijk al, het is ook allemaal heel complex natuurlijk, want het zijn zoveel verschillende factoren die dit kunnen veroorzaken. En een deel is misschien vast te leggen of aan te wijzen, maar dat is nooit het hele plaatje natuurlijk.
1: Nee.
0: Want het is dan wel bijzonder dat u dat dan zo ziet. En dus heel veel jeugd ook. Even kijken, want jullie doen dan ook belangenbehartiging.
1: Ja.
0: Lobby en beleidsbeïnvloeding. Hebben jullie dan ook, zou je dan zeggen, ik heb echt een concreet moment meegemaakt dat echt wel verschil heeft gemaakt?
1: Sorry, je viel eventjes weg qua vraag.
0: Is er een concreet moment waarop u echt zegt van, hierin hebben we echt verschil gemaakt?
1: Ja, meerdere dingen hoor. Maar ik denk dat het laatste waar we zeker verschil op hebben gemaakt is via onze grote leegstandscampagnes. Twee jaar geleden zijn we begonnen met het aankaarten van de leegstandsproblematiek hier in Den Haag. Dat we met onze achterban van dakloze mensen die zelf aangaven, hoe kan het nou dat er geen dat wij jaren in de opvang zitten met de mededeling, er is geen huisvesting, terwijl wij dagelijks langs allerlei panden lopen die al jaren leeg staan. Nou, dat vonden we ook wonderlijk. En toen zijn we campagne gaan voeren. We hebben dat zichtbaar gemaakt. We hebben een award zelfs voor het mooiste leegstaande pand in Den Haag in het leven geroepen. En dat hebben we 2 jaar geleden gedaan. Dat hebben we vorig jaar ook weer gedaan. En daaruit is wel voortgevloeid dat er nu in ieder geval actie gaat worden ondernomen om de leegstand tegen te gaan via een zogenaamde leegstandsverordening. En dat betekent dat panden die leegstaan, eigenaren van panden die leegstaan, die moeten dat melden. Als ze te lang leegstaan, dan kunnen ze boetes krijgen. Er kunnen allerlei eisen worden opgelegd. Bijvoorbeeld dat ze bepaalde huurders dan maar in huis moeten nemen. En we hopen dat dat keihard gehandhaafd gaat worden. Niet alleen voor woningen trouwens, maar ook voor kantoorpanden, bedrijfspanden. Zodat uiteindelijk ook die bedrijfspanden omgebouwd kunnen worden in woningen voor met name voor mensen die nu geen dak boven het hoofd
0: hebben. Ja, want daar kan je nogal wat mensen in kwijt in zo'n bedrijfspand.
1: Ja, dat zijn flinke panden inderdaad. Ja,
0: ja. En ik denk dat je daarmee ook het op een legale manier probeert te doen. Om daarmee ook dat je geen krakers krijgt. Want dan word je niet blij van met je pand. Maar ik begrijp het wel. Dat soort keuzes worden gemaakt. En jullie proberen het dan eigenlijk op een rechtsmatige manier voor elkaar te krijgen. Dat klinkt wel heel goed.
1: Ja, zeker. Op een politieke manier. Ja. En dat gezegd hebben. Hè, wij denken dat het opheffen van het kraakverbod enorm zou helpen ook. Ik denk dat wij daar niet tegen zouden zijn. Maar
0: dat er dan niet zoveel leegstand meer zou zijn, zou je zeggen.
1: Dat het kraken helpt meestal wel om wat meer motivatie te geven.
0: Ja, maar dat kost natuurlijk ook wel weer heel veel geld. natuurlijk.
1: Ja, zeker. Maar de belofte was toen het kraakverbod werd gehanteerd van en dan gaan we ook iets doen aan leegstand.
0: Ja.
1: En het kraakverbod werd wel heel goed gehanteerd, maar het leegstandsverhaal, daar deed men niet zoveel aan. Dus, maar goed, wij proberen via het aanpakken van die leegstand dan in ieder geval ook aantoonbaar te maken.
0: Ja.
1: Dat het niet zo is dat we honderdduizenden woningen bij hoeven te bouwen en dat we daar jaren op moeten wachten. Maar dat we ook binnen wat er nu is, door bepaalde keuzes te maken en prioriteiten te stellen, dat we wel degelijk ook huisvesting kunnen creëren voor mensen die nu geen dak boven het hoofd hebben. En dat die crisis, die is helemaal niet zo noodzakelijk.
0: Ja, maar het is echt wel mooi dat jullie er echt ook iets in kunnen betekenen. En ik neem aan dat het niet altijd succesvol gaat. Wanneer botst het nou ook echt met de gemeente dan? Naast dan bijvoorbeeld dus die leegstaande panden?
1: Ja, het botst natuurlijk wel regelmatig. In die zin dat wij leggen de vinger wel op de zere plek. We hebben donderdag was de eerste raadsvergadering van de nieuwe raad. De nieuwe gemeenteraad. En daar stond op de agenda bijvoorbeeld. Dat is dan de herziening van de eigen bijdrage voor de maatschappelijke opvang. In feite stond daar een voorstel op de agenda waarin de wethouder en het college zegt van nou, dakloze mensen die opvang krijgen, die moeten daar een vast bedrag voor gaan betalen. En dat vaste bedrag was best hoog. En wij hebben daar een aantal argumenten tegenin gebracht. Nou, dat botst dan wel heel eventjes, want dat vindt men niet heel erg fijn.
0: Want wat voor vaste bedragen moet je dan aan denken?
1: Als je daar en drie maaltijden geniet en in de opvang zit, dan is dat uit mijn hoofd zo'n €609 per maand.
0: Oké, wauw. Ja, dat daar schrik ik wel een beetje van. Dan kan je nog buiten de regio voor huren.
1: dat is best veel geld voor mensen die dat per definitie al niet echt hebben. Maar ook omdat we vinden dat een deel van de opvang is, de voorzieningen zijn kwalitatief best goed, maar goed, het is wel allemaal tijdelijk en het is geen huisvesting. En een deel van de opvangvoorziening is ook gewoon, ja, dan zit je gewoon op een kamer met meerdere mensen en dan moet je alles delen en dergelijke. Ja, als je daar ook nog eens een keer hetzelfde bedrag voor moet neerleggen en ook de kwaliteit van de maaltijden is niet altijd even goed. Nou, dat soort, maar wij brengen dat dan in en dan wil dat wel eens vervelend zijn natuurlijk, maar over het algemeen, hoewel wij ook wel tegen dingen aanschoppen, worden we natuurlijk wel gezien en geaccepteerd als een legitieme stem voor en met dakloze mensen.
0: Nou, dat is wel heel fijn, ja.
1: Ja, en er zit gewoon heel veel kennis bij ons in de organisatie. En die willen we juist ook, we proberen ook altijd zo constructief mogelijk te zijn. Dus ook met tegenvoorstellen te komen en goed onderbouwde argumenten.
0: Ja.
1: En dat levert soms wel spanning op, maar het is vaak ook wel weer een basis voor weer constructieve gesprekken.
0: Ja, want ik hoor het ook al wel, jullie aanpak. Want als jullie dan bijvoorbeeld hadden over de award mooiste leegstaande pand, dat is dan een soort van met een knipoog, maar ook wel directe kritiek. En ik denk inderdaad, als jij goed dingen kan onderbouwen en je hebt een heel legio aan ervaringsdeskundigen achter je, weet je wel. En het is heel fijn dat ze dan wel je gewoon serieus nemen, want ik denk dat sommige mensen staan helemaal niet stil bij dat stukje belang van dus bijvoorbeeld het dak- en thuislozen. En dan denken ze, oh, ik weet wel een oplossing, laten we gewoon weer. Dan zitten ze ergens in een gouden toren en dan denk je, wacht, dit is niet haalbaar. En dat ze dan toch even gedwongen worden om na te denken door jullie, zeg maar. Dat is denk ik heel erg goed wat dat betreft. Ik denk dat we even een nummertje tussendoor gaan draaien. Blijf even aan de lijn en dan komen we zo bij je terug.
1: Ja, prima.
0: Oké, dank u wel.

0: Ja, je luistert naar Radio Totaal Normaal, Brouwstad. We hebben het vandaag over dak- en thuislozen. En we spreken op dit moment Jan de Vries, co-directeur van de Straatconsulaat. En we hadden het net al over de manieren waarop zij belangbehartiging doen. En ook zorgen voor een gehoorde stem ook binnenin de gemeentevergaderingen en dergelijke. Welkom terug, meneer de Vries.
1: Ja, dank u wel.
0: We hadden het net natuurlijk al over jullie belangenbehartiging. Ik ben wel benieuwd, een beetje algemener. Welke regels of voorwaarden maken het mensen moeilijker om uit dakloosheid te komen?
1: Oh, dat zijn het talloos. ten eerste, een heel, heel groot probleem is als mensen die dakloos raken of dreigen te raken, zich melden bij een loket, en dat is meestal hier het daklozenloket, dan volgt niet automatisch ondersteuning of hulp. Dan wordt er eerst gekeken of je wel voldoet.

0: dan wel de ondersteuning en hulp die nodig is.
1: Ja.
0: Dus dat is een, hele groot probleem. Je moet eigenlijk eerst helemaal in de put raken voordat de gemeente je helpt.
1: Het is ook een beetje zoals de geestelijke gezondheidszorg op dit moment werkt.
0: Ja, nou, er zijn natuurlijk verschillende gebieden waarop het allemaal heel erg knelt. De jeugdzorg zien we dat natuurlijk ook.
1: Ja, want we hoorden dit net ook al in het interview, hoor. Dat er inderdaad, dat de zelfredzaamheid zorgt dat je afgewezen wordt, waardoor je nog verder van huis bent.
0: Ja.
1: Hoe komt dat dat zij dan besluiten dat je te zelfredzaam bent? Is dat dan een praktische afweging voor hun omdat ze maar beperkt hulp kunnen bieden? Of overschatten ze de kansen van iemand?
0: Het is een beetje ingewikkeld omdat zelfredzaamheid niet heel erg gedefinieerd is. Dus het is een beetje een black box. Wat we vermoeden, zien, niet alleen in Den Haag, maar ook in de rest van het land, is dat doordat er steeds meer dakloze mensen, dus steeds meer mensen die zich melden. De opvang is helemaal vol, want niemand stroomt meer uit. Dus dan wordt het ook lastiger om mensen in de opvang te plaatsen. En naarmate dat lastiger is, is de kans dat je zelfredzaam wordt geacht groter. Laat ik het zo zeggen.
1: Heel toevallig,
0: Het wordt allemaal wat strenger.
1: Ja.
0: Maar het is ook heel moeilijk om de vinger er precies achter te krijgen van wat is nou echt de reden dat iemand wel of niet zelfredzaam wordt geacht. Wat we zien is dat doorgaans als je toch een verslavingsproblematiek hebt, een psychische problematiek, de problematiek op één of twee andere leefgebieden, dan is de kans dat je te zelfredzaam bent al wat kleiner.
1: Mm-hmm.
0: Maar als je, men zegt dan van als je uitsluitend een huisvestingsproblematiek hebt, dan ben je te zelfredzaam en dan moet je het zelf voor zorgen. Maar die hele systematiek die werkt natuurlijk helemaal niet als je dakloosheid ook wil voorkomen of als je erger wil voorkomen. En als op het moment dat iemand wordt afgewezen dan bij het dakloze loket, dan zou er op zijn minst een soort overdracht moeten plaatsvinden naar een loket die hem wel kan helpen.
1: Ja.
0: Maar dat gebeurt ook niet. En voordat je het weet zit je in een hele lokettenjungle omdat je op verschillende leefgebieden toch vragen hebt.
1: Ja.
0: En de gemeente zo georganiseerd is.
1: Ja, en je gaat daar natuurlijk ook niet voor niks heen. Hebben we dan een lokale goudse oplossing, of misschien niet helemaal lokaal, daarvoor. Die vertelden ze hetzelfde inderdaad. En ze hadden dan vanuit de kernkracht hadden zij dan een de straatadvocaat. En dan kon je daar terecht als je dan dus afgewezen werd. Want dan zeiden ze ook van, dan moet je in ieder geval bewijs hebben dat je dus afgewezen bent. En dan kan je misschien soms dan weer een tijdelijke opvang krijgen via het Rode Kruis. En dat was dus al een weerwar voor iemand die begrijpt wat je aan het doen bent.
0: Ja.
1: Laat staan als je daar niet in thuis bent. Hebben jullie ook zoiets op zijn plek in Den Haag?
0: Dit is heel herkenbaar. Onze vrienden van Kernkracht. En wij trekken ook veel samen op nationaal.
1: Ja.
0: Maar wij hebben ook vier mensen hier bij Straatconsulaat die eigenlijk niks anders doen dan wat de straatadvocaat doet, zeg maar, in Gouda. En dat is iedereen die maar hier. Ja, iedereen is hier welkom om te vragen om ondersteuning. En dat kunnen hele simpele vragen zijn van waar moet ik naartoe? Tot ik ben afgewezen voor de opvang en volgens mij is dat niet terecht. En kun je mij helpen? Of kun je mij helpen met een uitkering of een briefadres? En ook wij hebben hier het systeem van de Rode Kruis. Die in het uiterste gevallen nog wel opvang kunnen bieden. Maar die ook inmiddels met hun handen in de haren zitten. Want die zeggen van dan worden al die mensen naar ons doorverwezen. Maar dat kan ook maar tijdelijk. En wij zijn eigenlijk niet de opvang natuurlijk. Ja. Dat is de gemeente. Die
1: en dat
0: regelen.
1: Is uiteindelijk misschien nog wel duurder dan meer opvang bouwen.
0: Opvang is sowieso krankzinnig duur.
1: Ja.
0: Dus een plek in de opvang is onwaarschijnlijk duur. En helpt ook echt helemaal niet. Dus dat is het interessante aan het systeem wat we hebben gebouwd. Opvang is altijd bedacht als een tijdelijke voorziening, als een kleine overbrugging naar een permanente duurzame oplossing. En dat is altijd huisvesting. een passend thuis. En dat kan in de vorm van een kamer met een eigen kamercontract zijn of echt een eigen huis waar je zelfstandig kunt wonen.

0: wonen met een eigen contract. Dat is de oplossing voor alle dakloze mensen. En we hebben nu een systeem gebouwd van opvang, waarvan we weten dat mensen daar niet beter worden. En dat het ook nog eens een keer krankzinnig duur is. En de mensen komen er ook niet meer uit.
1: Ja.
0: Dus dat blijft ons verbazen, dat daar zoveel in geïnvesteerd wordt. En aan de andere kant op het gebied van wonen, dat het allemaal heel moeilijk en ingewikkeld wordt gemaakt.
1: Nou ja, dan is het fijn dat jullie toch wel een aantal dingen wel bereiken. Want ik denk dat je anders misschien ook een beetje hopeloos wordt. Want je zet je in voor iets wat gewoon een mensenrecht is. En je loopt overal tegenaan. En zelfs met de beste intenties en de wetenschap achter je en alles, weet je dat je alsnog... zoveel frustrerende dingen kan ik me voorstellen. Lijkt me denk ik het lastigste aan wat u ook doet. Gelukkig
0: maar
1: doen...
0: Je moet vooral je successen vieren.
1: Ja,
0: dat is mijn tip.
1: Ja, nou, dat is, ik denk dat een hele belangrijke en voor iedereen en in alle situaties. Maar ik denk voor dit soort frustrerende beroepen, zal ik het noemen. Dat kan ik me wel heel goed voorstellen. Ja, we zitten wel een beetje aan de tijd. De straatconsulaat doen natuurlijk een hele hoop. Je hebt de straatwijzer, straatbakkie. Er kan gedoneerd worden, zowel met koffie, taart als met geld, had ik begrepen.
0: Zeker,
1: hebben een inloopspreekuur. Nou ja, ik hoorde dus al jullie doen inderdaad dat belangenbehartigingen, lobbyen en een hele hoop goede dingen. Is er nog een laatste ding wat u echt zegt van dit moet echt nog even gezegd worden?
0: Nou, ik ben blij dat je nog even straatbakkie noemde. Dat is onze koffiebar. Daar is iedereen welkom, met en zonder dak. En daar kun je ook koffie en andere dingen doneren. Voor mensen zonder dak. En het is een heerlijk bakje koffie of een heerlijk bakje thee die je kunt drinken in een interessante omgeving met mooi gezelschap. Dus iedereen is daar welkom. Donaties kan inderdaad via de website. Daar is een aparte pagina voor, dus schroom niet dat ook te doen.
1: Ja, en u kunt
0: de
1: website ook benoemen als u wilt.
0: Ja, dat is straatconsulaat.nl.
1: Nou, dat spreekt voor zichzelf dan.
0: Ja.
1: Nou, ik wil u heel erg bedanken voor uw tijd. En wat u aan het doen bent. En houd hoofd koel. Ik vind dat u er nog rustig onder bent. maar ik denk dat ook nodig is. Ja. in ieder geval bedankt. En een hele fijne dag verder.
0: Ja, jullie ook bedankt.
1: Oké,
0: doeg.
1: U kunt dus naar straatconsulaat.nl. Dit was Jan de Vries, de co-directeur voor dakloze mensen in Den Haag. Winnaar van Appeltje van Oranje en ook niet voor niks. Want wat een taak om aan te beginnen. En wat doet u dat ook goed. Ja, dus zijn we alweer aan het einde van de uitzending van Radio Totaal Normaal. Elke twee weken uitgezonden op Gouwestad. En volgende week wordt het herhaald van... 3 tot 5 normale tijd op de donderdag. En je kan naar radiototaalnormaal.nl voor alles wat je terug wil luisteren eventueel. En nog even een interessant interview wat misschien ook relevant is aan dit thema nog geweest, mocht je het interessant vinden. Op 20 november 2025 hadden we het over mensen met verward gedrag, slechts verwarde personen. En toen spraken we veldwerker van het Leger des Heils, Arnold. Oftewel 20 november 2025 op radiototaalnormaal.nl kan je dat dus terugvinden. Ik wil nog even de redactie, de techniek. Jaap, we zitten hier gezellig met z'n tweetjes vandaag weer. Dankjewel. En ook de gasten en de luisteraar. Tot over twee weken een nieuwe Radio Totaal Normaal op Gouwestad. En een hele fijne dag verder gewenst. Ik was Marcia.

0: Dooral Negens met het NOS-journaal. Door de oorlog tussen de VS en Iran is de gasprijs flink gestegen. Op de Europese groothandelsmarkt kwam de prijs voor een megawattuur uit op ruim 62 euro. Voordat de oorlog in februari begon, lag de prijs op minder dan 30 euro. Daarmee is de gasprijs nu dus meer dan verdubbeld. Qatar is een belangrijk gasexporteur, maar door de oorlog lukt dat steeds minder goed. Bovendien zijn veel gasinstallaties in Qatar geraakt. Vooral mensen met een dynamisch energiecontract merken de stijging van de gasprijs snel. Met zo'n contract wordt de gasprijs dagelijks aangepast. De Consumentenbond wil dat Thuisbezorgd zijn klanten compenseert voor verborgen kosten. Het gaat om verplichte service, tasjes en plastic verpakkingen die er pas bij het afrekenen bijkomen. Daardoor wordt een bestelling zo'n 2 tot 4 euro duurder dan de prijs die op het begin te zien is. Mogelijk neemt de Consumentenbond juridische stappen als Thuisbezorgd dit niet aanpast. De stad Tyrus in Libanon komt op een lijst voor bedreigd werelderfgoed. Dat heeft VN-organisatie UNESCO besloten, meldt het Franse persbureau AFP. Het Israëlische leger heeft de Libanese havenstad in de oorlog met Hezbollah herhaaldelijk gebombardeerd. Daarbij is volgens de Libanese regering onder meer een Romeinse zuil in het oude centrum getroffen. Op verzoek van Libanon geeft UNESCO Tyrus nu een extra beschermde status. De stad staat al sinds 1984 op de lijst van werelderfgoed. Na het tramongeluk van vanochtend is de Erasmusbrug in Rotterdam weer opengesteld voor alle verkeer. De tramstellen die er op elkaar botsten zijn aan het begin van de avond geborgen. Bij de botsing raakten vanochtend 15 mensen gewond. Het weer vanavond droog. Vannacht wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. Morgen overdag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden. Mogelijk 24 graden in het zuiden van Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Oude Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
2: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwe Stad hoor je het.
4: Gouwe Stad.
2: Dit is RTV Gouwe Stad. Troy de Bruin. Start je nacht in de flow. Dit is Nightflow.
5: Morgen, vrienden, slaat je weer op.
6: Ja, een hele goede avond en leuk dat je er weer bij bent. We zijn er weer heerlijk op je woensdagavond hier op Radio Gouwe Stad. En wat heb ik het weer gemist, zoals elke week. Lekker man, ik heb hele leuke plaatjes voor je meegenomen deze week. En ook hele leuke personen die langskomen in deze show vanavond. Normaal gesproken is het een one-man show en heb ik af en toe een sidekick hier zitten. Maar nu hebben we ook een artiest en iemand die een praatje komt houden. Dat is leuk zeg. Hij is hier al eerder.

Maar eerst gaan we luisteren naar dit heerlijke plaatje wat ik afgelopen weekend in Duitsland heb geschazamd. Ja, ik was namelijk op het Perucaville Festival, net over de grens, bij Wezen. Op Airport Wezen, om het goed te zeggen. En daar heb je heerlijke dance en house classics, waaronder ook deze. Hier is Hold On Honey van Groovy.

because a good man is hard to find.

0: Ultimate Seduction.
1: Hier live op Radio Gouwestad. Armin van Buuren. Heerlijk. Voor mij staat een van de leukste DJ's uit Gouda. Al mag ik het zelf zo noemen. De spanning begint aardig op zijn gezicht toe te nemen. Hij heeft er hartstikke veel zin in. We hebben namelijk een live artiest in de studio. DJ Theo. Ik zeg DJ Theo, knal hem erin.
2: Broeder, dit is toch DJ Theo in die mix?
3: Ja, ik doe het normaal, man. Ga maar. Doe het normaal, man.

0: great?
1: Well, it was pretty good.
0: Well, it wasn't bad.
1: Well, there were parts of it that weren't very good,
0: though. It could have been a lot better.
1: I didn't really like it.
0: It was pretty terrible.
1: It was bad.
0: It was awful.
1: I was terrible.
0: Get him away!
1: Hey, boo!
0: Boo!
2: DJ Theo hier live op Radio Gouwestad. Kijk, wat heerlijk zeg. Heel eventjes ombouwen. Hij komt eventjes aanschuiven voor een leuk interviewtje. Hallo.
3: Ben ik klaar voor?
2: Je bent er klaar voor. Hij staat erop hoor.
3: Mooi hè?
2: Hey, wat leuk dat je dit hebt kunnen doen. Wat relaxed dat je even tijd kon maken.
3: Het was weer veel te lang geleden.
2: Ja hè, dat vond ik nou ook. We hadden deze afspraak namelijk eigenlijk vorige week staan. Van het een komt het ander. Hier en daar wat er tussendoor.
3: Uiteindelijk is het gelukt. Daar
2: ja, precies.
3: Om.
2: Zo is het inderdaad.
3: De mix is nogal klaar.
2: Kijk, lekker hoor. Heb je lang geoefend op deze mix?
3: Ja, toch weer wel. Je wilt toch weer de puntjes op die zetten. Omdat het toch lekker loopt allemaal. En dan is het thuis net weer anders dan in de studio. Dus. Maar volgens mij is het wel aardig gelukt.
2: Ja, ja, het klonk lekker. Dat Mooi. Einde is vooral heel grappig natuurlijk Leuk. Met de Muppets. En het begin, dat is een herkenbaar intro.
3: Ik ken iemand die heeft dat gemaakt voor mij. En die staat aan de andere kant van het raampje.
2: Ja, ja, klopt. Ja, ik heb dat intro...
3: helemaal goud.
2: Een tijdje geleden inderdaad leuk. Ingesproken. Hartstikke leuk. Een beetje een zomerse mix. Wat voor muziek heb je eigenlijk allemaal gedraaid?
3: Beetje
2: voor de mensen die het niet
3: nieuw,
2: kennen.
3: Hè? Ik heb de start gemaakt met twee classics. Nou, we kennen ze eigenlijk allemaal. Cici Peniston met de...
2: Waar stopt hij ook alweer?
3: Finally, kennen we nou vergeten. Finally. Ja, weer een speciale mix. De Dario Camanito Revive. Leg hem daar maar neer.
2: Ja, precies.
3: Juist.
2: Daarna kwam
3: Mojo van de Sparrow & Barbosa remix. Ik haal ze overal vandaan, je ziet het al.
2: Ja, dat merk ik.
3: Dat waren twee classics. Daarachteraan twee actuele plaatjes. Jonas Blue en Malief met de Edge of Desire. De Darrow Pepe edit. En als laatste... Sorry Papi, Topic en Becky G... De gewone extended mix.
2: Okay.
3: Ja, het kan ook normaal hoor.
2: Ja, precies. Ja, je hebt wel titels meegenomen. Lekker makkelijk om uit te spreken. Ja.
3: Dus ik twijfel een beetje tussen Afro House. Maar ja, misschien doen we die de volgende keer. Dan ik vond deze wel lekker
2: ja, toch?
3: Voor nu.
2: Ja, toch? Ja, lekker een beetje zomers.
3: Zo is het.
2: Over zomers gesproken, vakantieplannen? Of misschien al gehad?
3: Ik ben er geweest, maar ik ga nog een keertje.
2: Kijk, heerlijk
3: september
2: man.
3: Mogen we nog een keertje. En dan gaan we het accuutje weer opladen.
2: Kijk, groot gelijk heb je.
3: Alsjeblieft.
2: En aankomend weekend nog plannen toevallig?
3: Ja, Trukster Festival.
2: Kijk, leuk. Daar gaan we het zo meteen ook nog eventjes over hebben. Ik ben namelijk de afgelopen twee dagen hartstikke druk bezig met een flinke oppoetsactie. Nou goed, daar gaan we het zo meteen over hebben. Ga ik zo meteen iemand over bellen. Theo, hartstikke bedankt. En wellicht zien we elkaar snel weer.
3: Graag gedaan, tot de volgende.
2: Tot de volgende. Hoi hoi.
4: My face, don't know where I am, 'cause I got my drugs from Amsterdam. Hey.

Hessentijd hier op Radio Gouwestad. En wat was die lekker zeg. Net Theo, DJ Theo live in de mix. Zometeen hebben we nog een leuk belafspraakje. Waarover, dat ga je zo meteen horen. Eerst gaan we luisteren naar de nieuwe plaat van Fischer. Oh, gaat hij nog? Ja, kijk, daar komt hij. What a life. En laatst uitgebracht. Zo lekker. Hier.

0: we sluiten de woensdag natuurlijk zoals gewoonlijk weer af met heerlijke House Classics. Vandaag hebben we ook een heerlijke DJ-set gehad van DJ Theo. En aan de telefoon hebben we nog een gast in dit programma. Lars, ja. Je zit aan de telefoon, jongen.
1: Ja, man, prooi.
0: Kijk, leuk, man. Hey Lars, we hebben vandaag al samen besteed, maar hoe heet het? Morgen hebben we nog een dag gepland samen.
1: Ja, nog even hard toetsen voor Truckster uiteraard, hè.
0: Kijk, leuk man. Voor de mensen die het niet weten, wat is het precies?
1: Het is een heel groot truckshow. Er komen allemaal vrachtwagens naar één plek toe en dit is op het TT-circuit in Assen.
0: Oké, nou wat leuk. Kan je daar prijzen winnen? Is dat groot? Hoe werkt dat?
1: Ja, heel het circuit is gevuld met allemaal mooie vrachtwagens. En er zijn 24 vrachtwagens die doen echt mee voor de allermooiste van Nederland.
0: Ja.
1: Dus, en de rest staat erbij om te vieren en om bier te drinken.
0: Zoals jij dus. Zoals jij dus.
1: Ja, ook ja, zeker.
0: Leuk. Zeker. Mochten de mensen luisteren die er naartoe gaan, waar kunnen ze jou vinden dan dit weekend?
1: Bij Showstraat.
0: Oké, dus je staat echt tussen de 24 mooiste.
1: Dat is het paddock.
0: Ja.
1: En dan heb je de Showstraat. Daar staan ook een aantal hele mooie auto's die helemaal opgebouwd zijn.
0: Ja.
1: Zoals die van mij. En de rest, de wat minder bijzondere auto's, die staan langs de baan. Dus mij kan je vinden op de Showstraat.
0: Kijk, leuk. En waar kunnen ze jou aan herkennen?
1: Ja, ik vind wel een van de mooiste blauwe kleuren. op de auto staat heel groot Ruudborst.
0: Ja.
1: Dus het is een auto met donkerblauw, lichtblauw en wit.
0: Kijk.
1: Maar boven kan niet.
0: Nou, dat valt inderdaad niet te missen. Dat klinkt goed. Wat hebben we de afgelopen dagen gedaan? We hebben lekker gepoetst. Morgen staat er nog een druk programma. Wat heb je allemaal op het programma staan voor mij?
1: We gaan nog even poetsen, we gaan waksen en we gaan nog even de laatste paar dingetjes even nalopen, even vernieuwen. En dan is hij, als het aan mij ligt, helemaal klaar.
0: Kijk, dat klinkt hartstikke goed.
1: Kunnen we vrijdagochtend naar Assen doen.
0: Kijk, leuk man. Heel veel plezier dit weekend. Ik zie je morgen.
1: Ja, dankjewel.
0: Hoe laat hadden we afgesproken? Uurtje of 8?
1: Ja, mijn best. Kom maar.
0: Ik ben er om 9, vriend. Tot morgen.

Ik heb deze week weer flink mogen genieten van alle leuke muziek die gedraaid is. Volgende week ben ik er gewoon weer gezellig bij. En dan gaan we gewoon weer heerlijke plaatjes draaien. Ik heb al een klein lijstje klaargezet met leuke muziek. En ik weet zeker dat je dat leuk gaat vinden. Volgende week woensdagavond om 9 uur ben ik live te beluisteren. Mocht je dit programma nou terug willen luisteren, kan dat altijd via de website van Gouwestad. En daarnaast kun je natuurlijk ook op zaterdagavond terugluisteren. Dan een uurtje later van 10 tot 11. Leuk hè? Ga dat zeker doen. Ga me checken. Ga ons volgen. En wellicht zien we elkaar en horen we elkaar volgende week. Ik zou zeggen, tot volgende week.

0: Door Almegens met het NOS-journaal. De Rotterdammer van 18, die gisteren werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen, is vrijgelaten. Hij is geen verdachte meer. Gisteravond werd de man van 18 uit Rotterdam doodgeschoten op de Graafseweg in Nijmegen. Behalve de voormalige verdachte is na het incident niemand anders aangehouden. De Amerikaanse president Trump is akkoord gegaan met een overeenkomst over een civiel nucleair programma voor Saoedi-Arabië. Dat programma is bedoeld voor de energievoorziening. Het maakt de weg vrij voor de verrijking van uranium door Saoedi-Arabië, zeggen regeringsbronnen tegen CNN en The Wall Street Journal. Naar verwachting tekenen beide landen later vandaag de overeenkomst voor 30 jaar. Het akkoord moet nog officieel worden besproken in het Amerikaanse congres. De verwachting is dat een meerderheid hiermee akkoord gaat. Door de oorlog tussen de VS en Iran is de gasprijs flink gestegen. Op de Europese groothandelsmarkt kost een megawattuur ruim 62 euro. Voordat de oorlog in februari begon, was dat minder dan 30 euro. Vooral mensen met een dynamisch energiecontract merken de prijsstijging snel. Met zo'n contract wordt de gasprijs dagelijks aangepast. De groep wadlopers die in mei in de problemen kwam bij Ameland was mee met een organisatie zonder vergunning. Ook waren er te weinig gidsen. Dat blijkt uit onderzoek van de provincie Friesland. De provincie overweegt nu de organisator een last onder dwangsom op te leggen, meldt Omroep Friesland. De organisator, waarvan de naam niet bekend is gemaakt, moet dan een boete betalen als het nog een keer gebeurt. In mei raakte de groep van 32 wadlopers in de problemen ten zuidoosten van Ameland. Het weer vanavond droog bij een graad of 17. Vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Morgen overwegend droog en wat vaker zon, dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden van Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

goedenavond en hartelijk welkom bij het donderdagavondprogramma van Gouden Stad Radio. Met van 7 tot 8 uur folkhoedster Ton Dekker voor samenstelling en presentatie. En van 8 tot 9 uur Marcel Vos met Blues Power. Ook natuurlijk voor samenstelling en presentatie. De techniek vanavond die wordt verzorgd door Remco Bologne. Ik heb een verkeerde naam aangekruist, maar dat maakt niet uit. Remco zit hier en die doet het gewoon weer hartstikke goed. Ik heb bij me een album van Eva Cassidy. Daar heb ik een tijdje geleden al een keer van een album een aantal nummers gedraaid. Maar ik kwam dit album tegen op internet. Ik heb naar die nummers zitten luisteren. En wauw, wat een onvoorstelbaar mooi album is dit. Walking After Midnight, Eva Cassidy. Het nummer waarmee we begonnen is titelnummer van de cd Walking After Midnight. Ik ga zo meteen wel vertellen over componisten en wie er allemaal meespelen. We moeten eerst maar even gaan luisteren naar het tweede nummer van dit album. En dat heb ik tijdens mijn vakantie in de Verenigde Staten regelmatig gezien. Bijna elke dag. Blue Skies.

Zijn we toch weer precies op tijd terug bij het afscheid nemen van dit nummer Blue Skies. En wat ik al zei, als je dus bijna elke dag blauwe lucht hebt met stralende zon, dan kun je vakantie bijna niet kapot. De muzikanten die op dit nummer meedoen zijn Ivar Kessen die op zang en akoestische gitaar, Keith Grimes op elektrische gitaar, Chris Blondo, Biondo op bas. En als gast hebben ze Bruno Nasta op violin en Lenny Williams op de elektrische piano. En toen verslikte ik bijna in mijn eigen stem. En dat kan natuurlijk een keertje gebeuren. Het album is opgenomen. Het is gewoon een stereo live concert geweest. En daar hebben ze dus een DAT recorder aangesloten op de mengtafel. We hebben dit helemaal opgenomen. Behalve het laatste nummer. Daar hebben ze de zang uit die opnames gevist. Naderhand 30 jaar na het uitbrengen van, of tot na de opnames, hebben ze daar nog weer een keer een mooie instrumentale begeleiding bij gezet. En dit is eigenlijk gekomen door de opnames voor een album Blues Alley. En dat is opgenomen in 1995. En vlak voor deze opnames hebben ze dus een live concert gespeeld waar dus al die nummers gerepeteerd werden. En ook deze nummers van deze cd. En dat heeft ertoe geleid dat een ontzettende mooie cd is geworden. Live, maar het publiek is er niet bij te horen. Walking After Midnight. Ik zou nog eventjes kijken naar wie zijn de componisten daarvan. Don Hecht, Walking After Midnight. Irving Berlin, een bekende componist uit de Verenigde Staten, Blue Skies. En voor de volgende gaan we naar Earl Forrest en William O'Harvey. Die hebben Next Time You See Me, de volgende keer dat je me ziet.

Next Time You See Me. En dit album, dat is natuurlijk alleen maar te draaien in deze uitzending. Als dat gebeurt met de toestemming van degene die het uurtje na mij gaat vullen. Want er staat wel lekker veel echt blues gerelateerde. Zelfs blues nummers staan erop. En volgende is ook zo'n lekkere blues song is dat. En we kennen dat allemaal. Is het niet in de uitvoering van Brainbox met Kous Lux op de zang. Of weet ik welke uitvoering je ervan kent. Maar we kennen het allemaal. En het is op het ogenblik zeer toepasselijk gezien de hoeveelheid zon die we krijgen. De hoeveelheid blauwe luchten die we zien. Summertime is dit.

En er staan niet alleen maar nummers op van onbekende componisten. Althans, voor heel veel mensen zijn ze totaal onbekend. George en Ira Gershwin, samen met Dubose Heyward, die dit nummer gecomponeerd hebben. Maar er staan ook nummers op van welbekende componisten, zoals bijvoorbeeld Bill Withers, Ain't No Sunshine When She's Gone. Oftewel Glenn Frey en Don Henley met Desperado. Dat nummer staat er ook op. Ik heb ze niet uitgezocht voor vanavond, misschien een andere keer. Vanavond gaan we gewoon door met een nummer dat volgens mij afkomstig is uit de Amerikaanse country scene, Honeysuckle Rose.

de Honeysuckle Rose, de uitvoering van Eva Cassidy, maar van het album Walking After Midnight. Een country swing, blues swing, hoe je het ook noemen wil. Gewoon ontzettend lekkere muziek om naar te luisteren. Vooral in haar uitvoering. Het is zo zonde dat deze dame pas op... ze is overleden in november 1996. En toen was ze pas 33 jaar oud. Dus we kunnen geen nieuwe muziek meer van haar verwachten. Alhoewel dit album met deze nummers erop, dat is ook pas een jaar of 30 na haar overlijden uitgebracht. In het verleden heb ik dus al, zoals ik al zei, al eerder muziek gedraaid van haar. En dat was toen van het album Songbird. En dat was naar aanleiding van één nummer erop al geschreven is door Sting. En dat nummer is getiteld Fields of Gold. Misschien kunt u het zich nog herinneren. Er staan ook nog best wel bekende nummers op. Andere bekende nummers, zoals Route 66. Wie kent het niet in de uitvoering van The Stones. Maar deze uitvoering van Eva Cassidy, die moeten we vanavond ook overslaan. Ain't No Sunshine van Bill Withers slaan we over. Fever van Eddie J. Coley en John Davenport slaan we over. Wat we niet overslaan is een nummer wat op geen enkel ander album staat. En dat is Down Home Blues, een compositie van George Jackson.

The Down Home Blues, een compositie van George Jackson. We zijn toegekomen aan het laatste nummer waar we vanavond gaan draaien van dit album. En dat is een traditional uit de Amerikaanse rijke geschiedenis van muziek die ze daar gemaakt hebben. Een nummer dat is ook vandaag de dag natuurlijk weer heel erg populair. Want stroop je broek op en loop lekker het water in. Waad een beetje van links en rechts. Koel, laat je benen lekker afkoelen, dat de warmte er een beetje uitgaat. Want daar gaat volgens mij dit nummer over. Wait in the water.

zijn we toegekomen aan het gedeelte live concert voor vanavond. En dat is er eentje van een Engels duo, Mike Silver en Neil Saxon. En Mike was altijd een beetje boos dat hij niet elk jaar in Nederland mocht optreden. Maar ja, goed, dat wordt ook een beetje overvoerend. Het concert is opgenomen in Wateringen in café De Scrumpy Pub. En dat was op 7 november 2003. Iets meer dan 26 minuten, Mike Silver en Neil Saxon.

0: See you in a while. Thank you very much. Gaat hij het ongeveer zo doen? Hij gaat het ongeveer zo doen. Hij gaat nou in zijn eentje. Gaat hij een paar nummers zitten spelen. Daarna haalt hij die Deen. Haal je weer het podium op. Want het is jouw avond, Mike. Zeg ik dat allemaal goed?
1: Ja.
0: Gaat eerst nou een paar nummers zelf spelen. Dus dan kun je misschien nog even wat praten met elkaar. Of even naar het toilet gaan. Daarna komt die Deen er weer bij. En dan wordt het toch nog een gezellige tweede set. Een hele fijne tweede set geweest.
2: Dat is een heel appartement, hè?

Dankjewel. Dankjewel. Ik werd gevraagd of ik deze lied zou zingen of zou willen zingen. En dat is een lied die ik, die heb ik voor een vriend geschreven, voor zijn 40ste verjaardag, zoiets, ja. Het heet Farmer's Son.

0: Dank je.
1: Mike Silver en Neil Sexton waren dat in de Scrumpy Pub in Wateringen op 7 november 2003. Programma zit erop. Ik zou zeggen Remco Bologne weer bedankt voor de techniek. Marcel Vos staat al klaar voor zijn programma Blues Power. En wij stoppen vanavond met het album Wild Goose Chasers van de Engelse groep Beans on Toast. En het nummer is getiteld A Fairy Tale Ending. Ik zou zeggen, geniet van het weekend. Wordt wat koeler. Misschien komt er ook een paar druppeltjes extra. En wat mij betreft gaat er volgende week. Dag.

0: Door Almegens met het NOS-journaal. Rapper Ali B. zal morgen toch niet spreken op een ondernemersevenement in Vinkeveen. De organisatie laat in een verklaring weten dat hij besloten heeft zich terug te trekken als spreker, meldt het ANP. De 44-jarige Ali B. werd begin mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen uit zijn tijd dat hij jurylid was bij The Voice of Holland. B. is tegen de uitspraak in cassatie gegaan, mag de behandeling daarvan in vrijheid afwachten. De aankondiging dat hij op het evenement zou spreken leidde tot ophef. De Rotterdammer van 18, die gisteren werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen, is vrijgelaten. Hij is geen verdachte meer. Het schietincident was gisteravond. Behalve de voormalige verdachte werd niemand anders aangehouden. De 27 EU-landen zijn het niet eens geworden over nieuwe sancties tegen Rusland. Ze hoopten vandaag op een akkoord. Maar Griekenland verzet zich tegen eerdere afspraken over beperkingen voor Russisch vloeibaar gas. Morgen wordt er verder gepraat. Door de oorlog tussen de VS en Iran is de gasprijs flink gestegen. Op de Europese groothandelsmarkt kost een megawattuur ruim €62. Voordat de oorlog in februari begon was dat minder dan €30. Vooral mensen met een dynamisch energiecontract merken de prijsstijging snel. Met zo'n contract wordt de gasprijs dagelijks aangepast. De Consumentenbond wil dat Thuisbezorgd zijn klanten compenseert voor verborgen kosten. Het gaat om verplichte service, tasjes en plastic verpakkingen die er pas bij het afrekenen bijkomen. Daardoor wordt een bestelling zo'n €2 tot €4 duurder dan de prijs die op het begin te zien is. Mogelijk neemt de Consumentenbond juridische stappen als Thuisbezorgd dit niet aanpast. Het weer, het is droog bij een graad of 17. Vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Morgen overdag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden van Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad.
4: Je eigen omroep in de buurt.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump is akkoord gegaan met een overeenkomst over een civiel nucleair programma voor Saoedi-Arabië. Het programma is bedoeld voor de energievoorziening. Het maakt de weg vrij voor de verrijking van uranium door Saoedi-Arabië. Dat zeggen regeringsbronnen tegen CNN en de Wall Street Journal. Rapper Ali B. zal morgen toch niet spreken op een ondernemersevenement in Vinkeveen. De organisatie laat in een verklaring weten dat hij besloten heeft zich terug te trekken als spreker. Dat meldt persbureau ANP. De 44-jarige Ali B. werd begin mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen uit zijn tijd dat hij jurylid was bij The Voice of Holland. B. is tegen de uitspraak in cassatie gegaan en mag de behandeling daarvan in vrijheid afwachten. De aankondiging dat hij op het evenement zou spreken leidde tot ophef. De 27 EU-landen zijn het niet eens geworden over nieuwe sancties tegen Rusland. Ze hoopten vandaag op een akkoord, maar stuiten op verzet van Griekenland. De Griekse regering wil dat eerder afgesproken beperkingen voor Russisch vloeibaar gas worden afgezwakt. Griekenland heeft een grote LNG-vloot en heeft vooral problemen met een verbod op het doorvoeren van Russisch LNG naar landen buiten de EU. De onderhandelingen over het nieuwe sanctiepakket gaan morgen verder. De Rotterdammer van 18 die gisteren werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen is vrijgelaten. Hij is geen verdachte meer. Gisteravond werd een man van 18 uit Rotterdam doodgeschoten in Nijmegen. Behalve de voormalige verdachte is na het incident niemand anders aangehouden. Het weer, vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Morgen overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden tot 24 in het zuiden van Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: luisteren naar het muzikale hart van de stad.
1: Muzikale hart van de stad.
0: Gouwe Stad Radio. 106.2 FM.

Van Plaswijk tot en met Stolwijkersluis. Altijd en overal. RTV Gouwestad.

0: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De Rotterdammer van 18, die eergisteren werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen, is vrijgelaten. Hij is ook geen verdachte meer. Het schietincident was dinsdagavond. Behalve de voormalige verdachte werd niemand anders aangehouden. Rapper Ali B. zal morgen toch niet spreken op een ondernemersevenement in Vinkeveen. De organisatie laat in een verklaring weten dat hij besloten heeft zich terug te trekken als spreker. Dat meldt het ANP. De 44-jarige Ali B. werd begin mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen uit zijn tijd dat hij jurylid was bij The Voice of Holland. B. is tegen de uitspraak in cassatie gegaan en mag de behandeling daarvan in vrijheid afwachten. De aankondiging dat hij op het evenement zou spreken leidde tot ophef. De Amerikaanse president Trump is akkoord gegaan met een overeenkomst over een civiel nucleair programma voor Saoedi-Arabië. Dat programma is bedoeld voor de energievoorziening. Het maakt de weg vrij voor de verrijking van uranium door Saoedi-Arabië. Dat zeggen regeringsbronnen tegen CNN en de Wall Street Journal. Door de oorlog tussen de VS en Iran is de gasprijs flink gestegen. Op de Europese groothandelsmarkt kwam de prijs voor een megawattuur uit op ruim 62 euro. Voordat de oorlog in februari begon, lag de prijs op minder dan 30 euro. Daarmee is de gasprijs nu dus meer dan verdubbeld. Qatar is een belangrijk gasexporteur, maar door de oorlog lukt dat steeds minder goed. Bovendien zijn veel gasinstallaties in Qatar geraakt. Vooral mensen met een dynamisch energiecontract merken de stijging van de gasprijs snel. Met zo'n contract wordt de gasprijs dagelijks aangepast. Het weer, vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende dag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De kans op droogte in Europa is groter geworden. De droge periode, waar ook Nederland nu last van heeft, is niet los te zien van het opwarmende klimaat. Dat schrijft een groep wetenschappers in een nieuw rapport. De droogte komt niet doordat er minder regen is.